0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags Park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken en daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Ouwe Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
2: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
1: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
3: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
1: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, langzaam rijden over 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Belinda met Heaven is a Place on Earth. De eerste platen weer van het eerste gedeelte van de Ochtendspits op de vroege dinsdagmorgen, de 13e alweer van de oktobermaand. Goedemorgen. Ja, je luistert weer mee naar de Ochtendspits, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Louvem. En wat gaan we zowel deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag. Valt ook het weer, pak het er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag en de verjaardagskalender, die staan er weer klaar. En de playlist is lekker gevuld, dus we gaan beginnen.

Tony Orlando met de platen in 1973 en daarvoor Willem Duin met Willem. Wat heb je grote handen. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van en vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 13e van de oktobermaand en vandaag de internationale dag ter voorkoming van natuurrampen. Ook de internationale dag van de kunstmest en de internationale shoot-up day, shoot-up dag. En ook de wereldtrombosedag. Nou, we gaan even de wereld shoot up day er even bij pakken. Wat betekent dat? Natuurlijk geldt hier een fijne dag van redactie en strenge dresscode. Iedereen moet in driedelig maatpak op de werkvloer verschijnen, staat hier. En zeker op 13 oktober. Dus ik neem aan dat Willem straks ook in een driedelig pak komt. En ook Bart van Dijk in de studio met een driedelig pak.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

You're the Voice in plaats van John Forham. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Jimmy. Jimmy Lange is een Nederlandse stemacteur. Is vandaag 33 jaar geworden. En Ellemieke Vermolen is een Nederlandse fotomodel. Is vandaag 50 jaar geworden. En Erik Braamhaar is een Nederlandse voormalige voetbalscheidsrechter. Maar ook bekend van de politiek en ook bestuurder. Is vandaag alweer 60 jaar geworden. En volgens mij stond er nog één op. Ja, Ellen Brussen, Nederlandse televisiepresentatrice en ook omroepster. En Ellen is vandaag alweer 76 jaar geworden. Iemand die vandaag ook jarig is, is een Amerikaanse songwriter, is Paul Simon. En Paul Simon is vandaag alweer 85 jaar geworden. En we gaan een plaat draaien van Paul Simon. Hier is Late in the Evening.

I Kiss You All Over, een plaat van Exile. En daarvoor de jarige Paul Simon. Late in the Evening was de plaat getiteld. En Paul Simon is vandaag alweer, ik zal even erbij pakken, is vandaag alweer 85 jaar geworden. We gaan de programmering erbij pakken van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio. Natuurlijk met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag met Albert Leusing. Van 4 tot 6 uur Locomotief. En van 6 tot 8 uur DJ Aaron Lady met Marga Schepers. Van 8 tot en met 10 uur Nashville met Jack Aaldrink. En van 10 tot 12 uur Enjoy Bluegrass met Jan Theo van Hout.

0: Someone Loves Your Honey. En het is alweer 3 minuten over de klok van 7:30. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend is het bewolkt met hier en daar kans op een enkele bui. Koud is het niet, want de temperaturen liggen al vroeg ruim in de dubbele cijfers. En de wind komt uit de zuidelijke richting en neemt gedurende de ochtend in kracht toe. Nou, vanmiddag is er nog altijd bewolkt en trekken vanuit het westen enkele buien over het land. Met een stevige zuidwestenwind van 4 tot 6 wordt opvallende warme lucht aangevoerd. En dat levert temperaturen op van ongeveer 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Aan het eind van de middag trekken vanuit het westen opklaringen het land binnen. Nou, vanavond trekken brede opklaringen verder oostwaarts. Terwijl de laatste buien via het oosten het land verlaten. En de wind draait naar het westen en neemt snel in kracht af. Het wordt opvallend zacht najaarsavond. Met temperaturen die rond 9 uur op veel plaatsen nog boven de 15 graden liggen. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst de Bad Moon Rising. Hier is Creedence Clearwater Revival.

The Bad Moon Rising, een plaat van de Creedence Clearwater Revival. Het was een plaat uit 1968, alweer een gouden oude plaat. Is dat ook tijdloos? Ja, het is een tijdloze plaat. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, morgen, ja, gewoon een lekkere dag. 16 graden, een zonnetje erbij. En de windkracht 2 uit het west-zuidwesten. Dus een gewone, een mooie najaarsdag. En donderdag ook weer zo'n leuke dag. 17 graden met de windkracht 3 uit het zuid-zuidwesten. En dan ook een zonnetje erbij. En vrijdag een zonnetje erbij. Af en toe bewolking. Wel kans om een klein buitje. 2 mm staat erbij. Zal niet veel betekenen. Maar het wordt dan wel 19 graden. Dus bijna 20 graden. Met een windkracht 2 uit het zuidwesten. Dan kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 7. En morgen, ja, een weercijfer 10. En nou, ik heb morgen vrij. Dus morgen 10, een weercijfer 10. Dat komt goed uit. Donderdag een weercijfer 9. En vrijdag een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers. Ja, straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar hier is een leuke plaat van Supertram. Hier is Give a Little Bit.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land komt de ochtendspits verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 12 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer. De extra reistijd is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Born to be Alive in plaats van Patrick Hernandez. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? 2000 in Zuid-Laren wordt een monument onthuld ter gelegenheid van de 800ste Zuid-Ladermarkt. Dat was in het jaar 2000. In 2013, door langdurige regenval, moet Dierenpark Amersfoort voor de tweede keer in zijn historie de poorten sluiten. Dat was in 2013 op deze datum. En nog een berichtje uit 2015. Het Nederlandse circus Herman Rens wordt officieel failliet verklaard. Ja, gebeurde in 2015 op deze datum.

0: Please Don't Tease in plaats van Cliff Richards uit 1960. En straks na 9 uur, dus na dit programma op Local FM, dan kun je weer luisteren naar Mandje van de Radio met Willem van den Belt. En wat heeft Willem van den Belt zowel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezenderhit voorbij komen uit de jaren 60, 70 en 80 tijdens Mandje van de Radio. En naast alle hitschijven van diverse radiostations die in de jaren 70 op de Noordzee lagen, kun je ook tijdens het koffieuurtje twee mooie waardebonnen winnen. Het waarde van €200. Dat onder andere dus bij Mannetje van de Radio straks met Willem van der Belt. En straks na 9 uur. En qua hitschijven, wat heeft hij? Nou, hij heeft deze natuurlijk.
1: Look out! Doedelschijf!
2: Hoera! Ik ben
0: Doedelschijf! De Doedelschijf, She Likes Sweet van de T-Sets. Een leuke troedelschijf deze keer.

0: is de nieuwe alarmschijf.
1: De alarmschijf Mut met de Tiger Feet. En heeft deze ook

Hartstikke leuke track, dat schrijft Jerry Jacks met The Seasons in the Sun. En hij heeft dit ook. Mi amigo Seasoning.

Jullie Steen met van Cockney Rebel. En ik zat nog even te zoeken. Ik denk, wat bedoelt hij daarmee, Cockney Rebel? Maar het is met Steve Hardy en Cockney Rebel, volgens mij. Ik hoop dat ik een goede uitvoering heb, Willem. Maar is deze plaat. Dus dat hoor je onder andere dus bij Willem van der Belt straks bij je mannetje van de radio. Dus mis dat niet. Nou, we gaan nu weer richting de klok van 8 uur. Dat betekent alweer het einde van het eerste uur. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met een plaat van Marty. Met een plaat uit 1970. Grootvaders Klok is de plaat getiteld. En ik heb nog een plaat van BZN klaarstaan met Rocking the Trolls. Maar eerst dus de Grootvaders Klok. Hier is Marty. MUZIEK

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
2: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet. Ja, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen. En dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
1: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
3: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
1: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt behoorlijk druk in het midden van het land. Toch zijn er niet zoveel bijzonderheden. De meeste dagelijkse files zijn wel lang. Zoals op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. Over 12 kilometer met zo'n 20 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken. 17 kilometer file met daar een half uur oponthoud. A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerde en Epe, 7 kilometer met daar een kwartier oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 13 kilometer met daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
7: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.

Alex Harvey met de plaat 1972, To Make My Life Beautiful was dat plaat getiteld. Goedemorgen en welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loco in Loe FM. Tot de vroege dinsdagmorgen, vandaag alweer de 13e van de oktobermaand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, ja, leuke platen weer. We gaan even naar het laatste blokje kijken. Cadans, Makkers, Marco Borsato, Nick en Simon. Dus dat wordt ook weer leuk. We gaan gewoon beginnen.

Vincent, de plaat van Don MC Lean uit 1972. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de internationale dag ter voorkoming van natuurrampen. Het is vandaag ook de internationale dag.

ABBA met de doorbraak van ABBA eigenlijk, hè? Ja, een plaat uit 1974. Waterloo was de plaat getiteld. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum. Natuurlijk met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur een middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot 4 uur topdag met Gerrit Top. Van 4 tot 6 uur muziekcarousel, de non-stop hits. En van 6 tot 8 uur Ellen versus Rob. Van 8 tot en met 9 uur stemloos met Ben Ransdorp. En van 9 tot 10 uur Love Songs, ook met dezelfde Ben Ransdorp. En van 10 tot en met 11 uur Wat Wij Willen Weten, herhaling met Egbert Bos en Rob de Koners. En van 11 tot 12 uur muziekcarousel, de non-stop hits.

Lekker terug in de tijd en wel naar het jaar 1968 met de Hollies. Straks na 12 uur weer het lunchprogramma bij Local FM. Broodje Bal, zo heet het programma. En de presentator is Albert Vierhuis. En wat heeft Albert Vierhuis zo wel in zijn programma? Nou, we gaan dan met de single top 3 terug naar de top 40 lijsten van juni 1972 en augustus 1978. En verder in het lunchpakket Alpha Val met Forever Young, ook zo'n leuke plaat. Een aflevering van de plaat en zijn verhaal met natuurlijk Bart van Leeuwen. En twee keer een oud Veronica alarmschijf. En de Hollandse Douwtrapper is dit keer van Rob de Nijs. Met Alles wat ademt. Ook een heerlijke plaat. Een leuke plaat. Dus dat onder andere dus bij Broodje Bal. Het lunchprogramma bij Loco FM.

0: Vrienden voor het leven, in plaats van Jan Smit. Nou, inmiddels alweer bijna 8:30. Dat betekent tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend is het bewolkt met hier en daar kans op enkele buien. En koud is het niet, want de temperatuur ligt al vroeg ruim in de dubbele cijfers. De wind komt uit de zuidelijke richting en neemt gedurende de ochtend in kracht toe. Nou, vanmiddag is het nog altijd bewolkt en trekken vanuit het westen enkele buien over het land. Met een stevige zuidwestenwind van 4 tot 6 Beaufort wordt opvallend warme lucht aangevoerd. En dat levert temperaturen op van ongeveer 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Aan het eind van de middag trekken vanuit het westen opklaringen het land binnen. Kijken we naar vanavond. Er trekken brede opklaringen verder oostwaarts. En terwijl de laatste buien via het oosten het land verlaten. De wind draait naar het westen en neemt snel in kracht af. Het wordt een opvallende zachte najaarsavond met temperaturen die rond 9 uur op veel plaatsen nog boven de 15 graden liggen. Dus vandaag best een leuke dag. We gaan straks het weer bekijken voor de aankomende dagen. Maar eerst in plaats van Diana Ross.

terug naar het jaar 1976 met Diana Ross. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, morgen weer zo'n mooie najaarsdag. Een zonnetje erbij. En het wordt dan 16 graden met de windkracht 2 uit het west-zuidwesten. Dus een lekkere dag. Donderdag ook weer zo'n heerlijke dag. Wordt het 17 graden. Ook een lekker zonnetje erbij. En een windkracht 3 uit het zuid-zuidwesten. En vrijdag een zonnetje erbij. Af en toe bewolking. En een windkracht 2 uit het zuidwesten. En dan kans op een drupje regen. En kijken we naar de weercijfers. Van vandaag een weercijfer 7. Morgen, ja, een weercijfer 10. En donderdag ook een weercijfer. Ja, niet ook, maar gewoon een weercijfer 9. En vrijdag een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers, hè. Een 7, 10, 9 en 9. Dus hoge weercijfers. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst in plaats van de Cats. Hier is La Diligence.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een erg drukke ochtendspits. De dagelijkse files zijn lang. De files vanaf een kwartier vertraging staan nu op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken 18 kilometer met een half uur oponthoud. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 13 kilometer met 20 minuten vertraging. Van Oss naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoeve en Renkum 11 met daar 20 minuten oponthoud. A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen knooppunt Ressen en Westervoort. Langzaam rijden over 11 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

The ain't what you do, it's the way that you do it. In plaats van Funboy 3 met Bananarama. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1912, was min 2,2 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 2018, was 26,3 graden. De langste neerslagduur was in het jaar 2013, was 20,9 uur. En de hoogste Edmondson van de neerslag was in hetzelfde jaar 2013, was 63,9 mm. Een hele bak met regen dus in het jaar 2013. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje, het Hollandse kwartiertje. En wat gaan we dit keer draaien? Marco Borsato, Makkers en beginnen met een cadans. MUZIEK

Maar ik heb jou in plaats van de makkers en daarvoor kadans met de dagen dat ik je vergeet. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen woensdagmorgen ben ik er bij je en dan weer vanaf 7 uur. En straks bij de loco, Willem van den Belt natuurlijk, hè, met het mannetje van de radio. Nou, Willem van den Belt heeft de boel alweer klaarstaan. De schijven staan er weer in de playlist en de jingletjes staan er weer klaar. En hij heeft ook het geluid weer klaarstaan. Ja, wat zou het geluid zijn? Je kunt weer mooie prijzen winnen straks bij Willem van den Belt. Dus ja, zeker de moeite waard om te luisteren naar het mannetje van de radio. Willem is op de radio vanaf 9 uur tot en met 12 uur. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur broodjebal. Een vers broodjebal. Het lunchprogramma met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekluis in de middag met natuurlijk Albert Leusing. Ook weer gezellig. En wat kun je vandaag horen bij Lou FM? Tenminste, wat kun je straks horen? Natuurlijk het Muziekmuseum met Bart van Dijk vanaf 9 uur tot en met 12 uur. En van 12 tot 2 uur middag matinee met Jeanette. En ook topdag met Gerrit Top. Nou, en Bart van Dijk heeft de boel ook al weer klaarstaan, zo te zien. De botterschijf staat weer klaar. En ook het poldergoud. Uurtje is dat, een uur lang Nederlandstalige hits van 10 tot en met 11 uur, ook gezellig. Ja, wat gaan wij nog doen? We gaan nog een plaat draaien van Marco Borsato met Zij. En dan is het alweer afgelopen, of heb ik nog een tijd over? Ja, ik heb nog tijd over. We pakken ook nog een plaat van Nick en Simon met Pak Maar Mijn Hand. Kunnen we ook nog een stukje van draaien. Hey, tot morgen!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
2: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
1: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
3: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
1: Cybersecurity experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land verloopt behoorlijk druk. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken 11 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum 11 met daar zo'n 20 minuten oponthoud. A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen Elst en Westervoort 10 kilometer. De extra reistijd is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

Terug naar 13 oktober 1984, want op deze datum kwam dit nummer I Just Call To Say I Love You van Stevie Wonder op de bovenste plaats van de top 40 terecht. Bleef maar even 3 weken staan. Het nummer is geschreven voor de soundtrack van de film The Woman in Red uit het jaar 1984. Ja, goedemorgen. Ja, nee, niet het bekende geluid, het vertrouwde stemgeluid van Bart van Dijk. Nee, Bart is een dagje vrij. Ja, het beter weer uit kunnen zoeken hoor. Gisteren was het zulk stralend weer. Ja, toen was hij ook al vrij natuurlijk. Hè. Vandaag mag ik, mijn naam is Aad Witaar. Ik mag voor Bart een paar uurtjes gaan invallen. Wat gaan we doen? We pakken zometeen de papieren stentor erbij. Gaan we de koppen snellen. We gaan ook nog aandacht besteden aan nieuws uit de regio. En ik zit niet alleen in de studio hoor. Nee, Jarno is er van de VRMG. De Veluwe Randmeer Media Groep. En dat is wel heel anders als je met z'n tweeën in de studio zit dan wanneer je hier in je eentje zit. Muziek uit de 60s en de 70s. Ja, behalve die eerste natuurlijk. Hè. Die was natuurlijk uit 1984. En we begonnen met de Bottenschijf. Oeh, die is een mooie, hè? Suzanne en Freek. Ja, een ontzettend mooie pijnstiller is de titel van dit nummer, van deze Bottenschijf. En die gaan we ook vandaag weer ieder uur draaien. Nu terug naar het jaar 1967 met Procol Harum en Humber.

mooie muziek van de Hollies uit 1974. The Air That I Breathe. Ja, leuk verhaaltje misschien. Misschien vind ik het helemaal wel niet leuk. Nee, ik ben vorig jaar april geopereerd aan een liesbreuk. En dat gebeurde in het ziekenhuis in Jansdal in Lelystad. En vlak voor de operatie lag ik in zo'n ruimte onder een warm dekentje te wachten totdat ik eindelijk aan de beurt kwam. Toch een beetje te bibberen van spanning hoor. Kwam er een man naar me toe met zo'n plat peetje op. Die zegt van zo'n mutsje op, zo'n vesachtig ding. En die komt naar me toe en die zegt box. Dus de vuisten tegen elkaar. Hij zegt, ik ga je opereren. Ik zeg, nou dat is mooi. Oké, dus hij zegt, maar we hebben er één ding niet besproken. Nou, reanimatieverklaring, toeps, alles, noem maar op. Hij zegt, je hebt me niet verteld. Hij zegt, je krijgt een ruggenprik, hè? Hij zegt, ja, ik krijg een ruggenprik. Hij zegt, je hebt nog niet verteld welke muziek je tijdens de operatie wil horen. Muziek tijdens de operatie? Ja, je moet dat. Ik zeg, joh, draai me wat. Hij zegt, nee, meneer Withuis, zo werkt dat hier niet. Je moet opgeven. Ik zeg, nou, het zal je moeilijk maken. Ik zeg, doe maar wat van de Hollies. Nou, zegt hij, is goed, gaan we regelen. Ik denk van, hoe wil hij dat nou doen? Natuurlijk hebben ze er ook Spotify. Hè? Dus ik lag daar op die tafel daar. Hij zegt, de muziek mag aan, zegt hij. Dus kwamen de Hollies. En op een gegeven moment komt hij met zijn kop om de hoek heen. Hij zegt, leuk hè, al die muziek van de Hollies. Hij zegt, weet je maar waar me dat aan doet denken? Ik zeg, ik heb geen flauw idee. Hij zegt, aan schoolfeestjes van vroeger. Toen ik nog op de middelbare school zat. Nou ja, dat is jouw jaren 60 was dat. Dus dat kon ongeveer wel kloppen, hè. Dat was dus het verhaal van de Hollies. Oh ja, op een gegeven moment waren ze bezig. En er stond met een andere man die hem tegenover stond te helpen. Ik was er natuurlijk bij, hè. Want ik had alleen maar een ruggenprik. Waren ze dit nummer met z'n tweeën aan het zingen? Ja. The Air That I Breathe. Ja, en die adem die ben ik gelukkig blijven ademen. Goed, tijd voor onzin is weer voorbij. Je hebt er helemaal niks aan in die verhaaltjes van mij. Hè? Waarom ik ze ook vertel, weet ik niet. Maar ik moet het gewoon even kwijt. Voorpagina van de papieren stentor pakken we er even bij. Er staat, steeds kreeg ik dat labeltje psychiatrie. Voices for Women presenteert onderzoek onder 5000 vrouwen die verkeerd gediagnosticeerd werden. Ja, lichaam van een vrouw ziet er natuurlijk anders uit van de buitenkant, maar ook van de binnenkant, hè. Groter risico op depressie door hitte en slechte lucht. En ten onder aan succes, de blikjesautomaat in Eerbeek. Ze komen zelfs uit de Randstad hier naartoe. Dat zijn allemaal berichten die we zo meteen gaan lezen. Maar eerst gaan we een plaatje draaien van David Gary. Dear Mrs. Appleby. MUZIEK

0: is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land lost nu geleidelijk aan op. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 3 kilometer file. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 7 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En op de N325 naar Arnhem komend vanuit Nijmegen tussen Elsten en het Gelredoom 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: En wij kijken ondertussen naar het weerbericht. Vandaag is het overwegend bewolkt en tijdens de middag valt er verspreid soms wat motregen. Later ook wat buien. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het is erg zacht voor oktober met 17 tot 20 graden. Vanavond klaart het op en vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar 7 tot 12 graden bij weinig wind. Woensdag is de zon veelvuldig te zien, maar er trekken ook regelmatig sluierwolken over. De maxima liggen tussen de 16 en de 18 graden. Tot zover. Even voor de mensen in lijn 514 van de buurtbus. Opgelet.

Ja, voor de mensen in de buurtbus bij Tijmen. Ja, ik neem aan dat Tijmen nog op dinsdagmorgen op de bus rijdt, hè, zo niet. Maar toch, als die radio aanstaat voor de mensen in lijn 514 op weg. Wat schijlen denk ik Wezep naar Elburg toe. Straks praat je van Creedence Clearwater Revival. Maar nu eerst de Golden Earring.

CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. Oeh, hij gaat er weer beginnen. Was eigenlijk nog niet de bedoeling. Dat knopje moeten drukken, hè? Dat hij niet mocht beginnen nog. Speciaal dit nummer voor de mensen in buslijn 514. Die op dit moment weg zijn van de Bongertsweg. Oh nee, ze komen zo meteen aan op de Bongertsweg. Op het Loo, de Putstraat, Landal. Landgoed het Loo. En zo gaan ze richting het station van Wezep. Ja, en de grootste CCR-fan van deze regio is Tijmen van Boven. En als het goed is, zit hij op dit moment achter het stuur. Tijmen, vroeger draaide ik iedere dinsdagochtend een plaatje voor jou. Toen ik hier nog zat om de ochtend. Maar tegenwoordig zit Bart er dus. Bart heeft weer zijn eigen invulling van het programma. Ik deed altijd iets later, hè. Tegen het einde van je reistijd, als je weer bijna thuis was en Wilna met een lekker bakje koffie op je zat te wachten. Goed, tijd voor muziek. Nee, eerst nog even een berichtje. Het gaat over een grotere risico die mensen lopen door hitte en slechte lucht. Mensen lopen meer risico op angststoornissen, depressie en verslechtering van de hersenfunctie als ze worden blootgesteld aan luchtvervuiling, hittegolven, gebrek aan groen en verkeerslawaai. Dat stellen tientallen internationale wetenschappers in een rapport dat gisteren is verschenen. De onderzoekers pleiten ervoor om mentale gezondheid voortaan een vaste plaats te geven in klimaat, milieu en stadsbeleid. En het beleid daar ook op aan te passen door te zorgen voor voldoende groen, te investeren in schone lucht, betere isolatie tegen hitte en geluidsreductie. De omgeving waarin mensen opgroeien, wonen en werken speelt een veel grotere rol bij mentale gezondheid dan lang werd aangenomen. Volgens een commissie van de wetenschappers uit de hele wereld, de Earth Brain Health Commission, vergroot gebrek aan natuur, extreme hitte of de gevolgen van extreme hitte en luchtvervuiling het risico op mentale problemen gedurende het hele leven. Met de publicatie in Nature Mental Health willen onderzoekers beleidsmakers wakker schudden. Je moet mentale gezondheid meenemen in de beslissing over klimaat, inrichting van de wijk en wat je doet voor jongeren.

En ze kan er nog uren doorgaan. Carlos Santana en Samba Pati. We gingen terug naar het jaar 1973, ja. Het is steeds meer in het nieuws, hè, dat het lichaam van een vrouw van binnen ook heel anders uitziet dan een man. En op pagina 4 en 5 van de Stento staat er een schitterend verhaal over enorm gebrek aan kennis over vrouwenklachten. Lees even de kop van het verhaal. Ik wil je echt aanraden om het eens eventjes na te lezen op de website van de Stentor. Mirjam Kajers, tumor zat niet tussen haar oren. Antoinette Schutrups, haar lijf, liet niet in de steek omdat ze gestrest was. En Maaike van Schaik was niet somber door haar pestverleden, maar door een auto-immuunziekte. Gisteren presenteerde de organisatie Voices for Women een onderzoek onder 5000 vrouwen met gezondheidsproblemen die jarenlang niet of verkeerd gediagnosticeerd werden. Een indrukwekkend verhaal wat je allemaal kan meemaken. Dus dat in ieder geval. Maar niet alleen vrouwen hebben wat dat betreft de problemen, maar ook boeren. Ik lees een artikel op de website van RTL. Nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor grote somberheid onder Nederlandse veehouders. Maar liefst 87% zegt door de plannen minder vertrouwen te hebben in de toekomst van het eigen boerenbedrijf. Ook denken veel boeren niet aan nieuwe eisen te kunnen voldoen. En dat blijkt in onderzoek van het RTL Nieuws en het vak Bladboerderij onder bijna 600 veehouders. Vooral de nieuwe stikstofnormen voor melkveehouders lijken moeilijk haalbaar, zegt RTL-opinieleider Gijs Rademaker. Het kabinet wil de hoeveelheid ammoniak die melkveebedrijven mogen uitstoten verder beperken. 6 op de 10 gevraagde melkveehouders denken dat ze niet aan die strengere normen kunnen voldoen. Ja, dat is natuurlijk heel triest, want we hebben nogal wat van die mensen, van die veehouders hier in de regio. Verder met muziek. Oh, het gaat wel richting de klok van 10 uur. Maar hier is eerst Aphrodite Child.

Cream. Terug naar 1968. Ja, iets wat. Een tijd geleden, hè. We gaan dit uur afsluiten. Volgende uur ga ik nog even aandacht besteden aan een berichtje op de Stentor. Ten onder aan succes. Een blikautomaat in Eerbeek. Ze komen zelfs vanuit de Randstad komen ze daar de blikjes in leveren. Ja, is wat. Nou, ik woon vlakbij een bankje met een daarnaast een prullenbak. Ja, aan de Vrijheid. Er zitten een heleboel scholieren zitten daar en die leveren hun blikjes niet in. Maar die gooien ze keurig netjes in dat bakje. Maar in diezelfde vuilnisbak gooien mensen ook de zakjes met hondenpoep. En dan drie keer per dag zit er iemand met zijn hand tot aan, nou, bijna tot aan zijn schouder in die bak om te graaien. Of nog blikjes in zitten. En af en toe loop je de rilling over je rug. Als je weet wat er allemaal door die hondenbezitters in is gedeponeerd. Goed, we gaan er even uit voor het nieuws van 10 uur. En daarna weer de bottenschijf van Suzanne en Freek. Tot straks.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A50 Arnhem richting Os, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 7 kilometer. De vertraging is hooguit 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.

niet goed, hè? Nee, status quo en rocking all over the world, ja. Ja, sorry Bart, ik weet niet of je nog luistert, maar het moet natuurlijk poldergoud zijn, hè? Dit uur, het tweede uur, het middelste uur van het Muziekmuseum. Ja, en ik ben het vergeten. Ja, het kan het niet helpen. Dus, maar in ieder geval, we gaan er wat aan doen. We gaan verder met in ieder geval Nederlandstalige muziek in de tweede uur van het Muziekmuseum. Ja, ben nog eventjes de lijst aan het klaarmaken. Normaal gesproken doe ik dat thuis altijd van tevoren. Helemaal vergeten. Maar we gaan echt het uur verder volmaken. Nederlandstalig. We gaan verder met Doe Maar. De albumversie van Is Dit Alles? Ja, de dingen moet je eigenlijk volpraten, dat intro, hè. Dat ga ik niet helemaal doen, hoor, want dat duurt 33 seconden nog. We gaan nog nieuws uit de regio erbij pakken. Trouwens, de bottenschijf die hebben we ook al gedraaid, hè, van Suzanne en Freek en Pijnstiller. Ja, de komende uur dus, Nederlandstalig. Straks, na dit nummer van Is Dit Alles van Doe Maar, hoor je Rob de Nijs. Met een oude uit 1966, Anna Palona.

En Jantje Smit staat er officieel. Ja, Jantje Smit, het was nog voordat hij Jan werd. 1999 was dit. Ja, aardig nummer. Ik zat afgelopen zaterdagmiddag op de bank eventjes de muzieklijst van de Lou door te scrollen. Er staan ongeveer zo'n 46.000 titels staan erin. Vaak kies je toch dezelfde muziek. En ik was gewoon een beetje door die hele lijst aan het scrollen. Ben een paar uur bezig geweest. En ik kom weer van die hele leuke plaatjes tegen die eigenlijk nooit gedraaid worden. Want volgens mij, als ik het goed heb, was deze nog nooit op de Lou gedraaid. Ik weet niet of je het nodig vindt dat ik hem nog een keer ga draaien in de toekomst. Maar laat het maar weten. Pak je agenda er even bij, want ik heb nog een aantal dingen die je mag noteren. Schrijver en historicus Eva Vriend geeft een lezing in Bibliotheek Elburg. Ze vertelt over haar boeken De Waterzoon en Het Eiland van Anna. Ze schrijft over de geschiedenis van gewone mensen en de ontwikkelingen die Nederland hebben gevormd. De lezing is 10 november om 19:30 in de Bibliotheek van Elburg en de inloop is vanaf 19:45. De entree is €7,50. Je moet je wel van tevoren aanmelden. En dat kan via de website van Noord-Veluwe, Bibliotheek Noord-Veluwe. Dan nog een verhaaltje over het Boerderijmuseum in Oldenbroek. Volgende week is het herfstvakantie voor de basisscholen hier. En het Boerderijmuseum houdt in deze week een kidsweek met 5 themadagen voor kinderen. Elke dag heeft een eigen thema. Insecten, muziek, bloemen, het boerderijleven en op de laatste dag een feestdag met een bingo. Kidsweek is van 19 tot en met 23 oktober in het Boerderijmuseum.

De activiteiten zijn van 10:30 tot 12:30 en van 14:30 tot 15:30. De begeleiders betalen de gewone entreeprijs. Dat betekent dus dat de kindjes er gratis in mogen. Mooie gouden ouwe van Lisbeth List en Ramfus Shaffi. Hier is de pastorale. Hey.

We hebben even contact gehad met de ANWB Verkeersinformatiecentrale in Den Haag. Maar er zijn geen files hier in de regio. Dus wat dat betreft kunnen we gelijk doorgaan met het weerbericht. Vandaag is het overwegend bewolkt en tijdens de middag valt er verspreid soms wat regen of motregen. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het is erg zacht voor de tijd van het jaar, 17 tot 20 graden. Vanavond klaart het op en vannacht zijn er brede opklaringen, koelt het af naar 7 tot 12 graden bij maar weinig wind. Woensdag is de zon veelvuldig te zien, maar trekken er ook regelmatig enkele sluierwolken over. De maxima liggen tussen de 16 en de 18.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Altijd hoog genoteerd in de top 2000 aan het eind van het jaar. Boudewijn de Groot en Avond. Ja, ik geloof in jou en mij. Op de begraafplaats aan de Bovenweg op het Harde is woensdag 18 november voor de 7e keer een lichtjeswandeling met de titel Herinneringen in het Licht. De wandeling staat in het teken van herdenken van overleden dierbaren. De wandeling is woensdag 18 november tussen 18 en 20 uur begraafplaats aan de Bovenweg op het Harde. Starten kan op elk moment. Aanmelden is niet nodig en de deelname is gratis. Nou, je kan ook natuurlijk altijd ook, als er niet op die datum een lichtje branden, een kaarsje aansteken voor iemand die het moeilijk heeft. En ja, er is natuurlijk één persoon bij wie ik daar nu op dit moment aan denk. En die luistert ook naar de radio. Dus speciaal voor jou, Suzanne Freek, een lichtje branden.

Clouseau en Louise. Ja, nieuws heet van de naald, zal ik maar zeggen. Henry van der Vecht is niet langer meer de trainer van PEC Zwolle. De 54-jarige oefenmeester is door de club aan de kant gezet na de slechte seizoenstart. En later volgt er meer nieuws hierover.

0: Peter Aus.
1: Ja, die naamval in het Duits ben ik ook nooit zo goed in geweest. Ik ben op dit moment wel een beetje via een AI-programmaatje een beetje met Duits aan het opvijzelen. Vind ik altijd wel leuk om een taal wat beter te spreken dan het, ja, ze zeggen altijd steenkool Engels. Maar ik heb misschien wel braadworst Duits, of om het zomaar eens te zeggen. Maar ja, ik vind het toch een beetje beter. Ja, familie in Duitsland wonen natuurlijk, in Oostenrijk ook. Dus daar kom je regelmatig. Nou, ik spreek niet zo heel slecht Duits, maar ik wil eigenlijk een beetje perfect gaan spreken. Dus, ik had om 9:50 ook nog een berichtje beloofd over een statiegeldautomaat die wegens succes verdwijnt. Die is niet helemaal direct in de regio. Het is een statiegeldautomaat waar je zakken vol flesjes en blikjes in één keer kunt inleveren. Ja, het is inmiddels de normaalste zaak van de wereld, maar de Jumbo in Eerbeek had in 2023 de primeur. Het bleek een doorslaand succes en daarom verdwijnt juist de machine. De afgelopen 3 jaar zamelde de Jumbo meer dan 10 miljoen flesjes en blikjes in, zegt eigenaar Kasper Heijnen. Maar de supermarkt zag daar zelf weinig inkomsten voor terug. Van Verpakt, dat is de organisatie die de inzameling, sortering en recycling van de verpakkingsafval regelt, krijgen bedrijven met een automaten vergoeding. Zo krijgt de Jumbo het statiegeld van elk ingeleverd flesje of blikje terug, plus een vergoeding van 3,5 cent. Daarnaast krijgen bedrijven een vast bedrag van €50 per maand. En dat is geen reële vergoeding, vindt Heijnen. Het is heel karig. We hoeven er niets aan te verdienen, maar nu kost het geld heel veel geld en dat frustreert. Daarnaast is de automaat eigenlijk een te groot succes. Hoe meer flesjes en blikjes, hoe groter de kans dat er afval mee komt in de automaat. En dat leidt tot verstoringen. Bovendien is het ding zo populair dat mensen er zelfs vanuit de Randstad naar Eerbeek komen om er gebruik van te maken. En dat begint te knellen.

Rijk, bloedend hart. Ja, nog een berichtje lezen op de website van Huls Media. Op de Nunspeterweg, de N310 in Elspeet, heeft vanmorgen een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. De automobiliste raakte tijdens het rijden de middengeleider, waarna haar auto in de berm terechtkwam en een verkeerspaal omverreed. De bestuurder is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het voertuig was zwaar beschadigd en moest worden weggesleept. Stoudam die heeft daarvoor gezorgd. Tijdens de bergingswerkzaamheden zorgde een medewerker van de provincie Gelderland ervoor dat het wegdek werd schoongemaakt. De politie regelde ondertussen het verkeer aan beide kanten van het ongeval, zodat de berging en de schoonmaakwerkzaamheden konden worden uitgevoerd. Ruim een uur na de melding waren de werkzaamheden afgerond en was de Nunspeterweg weer helemaal schoon en vrij.

Ja, Akte en de Munnik keken terug naar 8 december 1980, de dag dat John Lennon werd doodgeschoten. Een uurtje poldergoud zit er weer op met alleen maar Nederlandstalig muziek. Nou, wat een beetje valse starten met Status Quo, maar moet je me maar vergeven, hè. Straks na het nieuws van 11 uur gaan we weer door. We hebben ook weer nieuws uit de regio hier. En we gaan natuurlijk ook weer beginnen met de bottenschijf voor deze week van Freek en Simon, wou ik zeggen. Wat een naam, hè. Ongelooflijk. Suzanne en Freek heet ze. En, maar ja, goed. Ik heb vandaag niet zo best geslapen, mag je best wel weten. Dus we gaan er gauw uit voor het nieuws. Laten we dat maar gaan doen.

0: staan op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas een half uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Walter Schijf van deze week, van Suzanne en Freek. En Simon, die heeft er helemaal niks mee te maken. Het heet een pijnstiller. Welkom bij het derde uur van het Muziekmuseum op deze dinsdagmorgen. Ja, marktdag natuurlijk. Ja, als je nog even naar de markt wil, misschien kan je nog wel een leuke aanbieding scoren. Het is best wel aardig weer. Het regent niet volgens mij, het is een beetje winderig, maar gewoon lekker even op je fietsje natuurlijk naar de markt toe hier in Elburg om daar je inkopen te doen. Wat gaan we doen? Nieuws uit de regio en misschien ook wel wat oud nieuws uit de regio. In ieder geval ga ik je meenemen naar 13 oktober 1875, want toen werd in Deventer de sportclub UD, de NFC Utile Dulci opgericht. En tegenwoordig zijn dat er nog de oudste nog bestaande voetbalverenigingen van Nederland. Zelfs veldsportverenigingen. In dachtige Latijnse versregel van Horatius kwam er op de naam Utile Dulci. Wat betekent het nuttige met het aangename verenigen. Eigenlijk precies wat we bij de Loe doen, hè. Sinds 1975 heeft de vereniging het predicaat koninklijk gekregen. En daarom heet ze tegenwoordig Koninklijke UD.

lekkere oude 1960. Oeh, toen was het nog maar amper drie jaar was ik. Ja, Cathy's Clown was dat. Pakken even de kalender erbij. We zien dat het 13 oktober is en vandaag precies 81 jaar geleden lezen we het Indonesische volksleger verklaart Nederland de oorlog. Eerder zijn geheime besprekingen tussen Soekarno en Hatta aan de ene kant en gouverneur-generaal Van Mook aan de andere kant uit niets opgelopen. Ja, uiteindelijk verdween de Nederlanders uit Indonesië en ook mensen van de KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, en van de Molukken, die kwamen dus met een boot massaal naar Nederland. En Theater Velofine in Nunspeet toont donderdag 26 november de voorstelling Kelapa Muda, Kinderen van de Molukken. Drie theatersmakers vertellen daarin hun eigen Molukse familiegeschiedenis. Aan bod komen thema's als de koffers die jarenlang klaar stonden voor een mogelijke terugkeer naar de Molukken, opgroeien met weinig kennis over eigen afkomst en het vinden van een thuis binnen zowel de Nederlandse als de Molukse gemeenschap. De makers brengen dat gevoel over met persoonlijke verhalen en brede thema's als identiteit, familie en de vraag waar je thuis hoort. Zo willen ze de voorstelling ook herkenbaar maken voor een breder publiek. Volgens Velofine richt de voorstelling zich nadrukkelijk ook op bezoekers uit de regio, zoals Vaas en omgeving. Dat dorp heeft een aanzienlijke Molukse gemeenschap. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Velofine.

Jesse Green en Nice and Slow. En daarvoor hoorde je Masada en Sayang E. Nog een berichtje van de website van Omroep Gelderland heb ik binnengekregen. En daar zien we een 73-jarige vrouw fiets over de Molijnlaan in Nunspeet als een scooterrijder haar tas probeert te stelen. Op camerabeelden is te zien hoe de dader de tas grijpt, waardoor de fiets en van het slachtoffer enkele meters worden meegesleurd. De vrouw komt uiteindelijk hard ten val en raakt bij zwaar gewond. Ze breekt 6 ribben en loopt een hersenschudding op. De poging tot straatroof vindt plaats op 24 juli. Wel de vrouw ten val komt en mislukt de beroving en gaat de dader er zonder tas vandoor. Voor het slachtoffer zijn de gevolgen groot. Zij moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal laat de straatroof diepe sporen na. De vrouw is angstig, heeft nachtmerries en durft niet langer alleen te fietsen. Misschien herken jij een van de bestuurders van de scooter of de scooter. Tijdens de beroving blijft de fiets van het slachtoffer even aan de scooter hangen. En daardoor bestaat het vermoeden dat het voertuig aan de linkerzijde beschadigd is geraakt. Mogelijk heeft iemand zo'n beschadiging aan een scooter zien rijden. Nou, kijk het filmpje wat erbij hoort even op de website GLD. Het gaat over het programma Plaatsdelict. En daar vertelt het slachtoffer ook haar verhaal.

worden. Ja, je weet al, die een met die grote zwarte bril op. Ja, geen zwart glas, maar gewoon een heel zwart monteur. Lady Godiva. Daar ging natuurlijk over de mythe van een vrouw die helemaal naakt met haar blonde haren op een paard zat. Oh, ja, ik weet niet of ik dat hier op de radio kan zeggen, hoor, maar ik zal het voortaan niet meer zeggen. Ik houd hierbij dan. Er is oorlog, ook in Elburg. En wat voor een oorlog? Er is een stroopwafeloorlog gestart. Supermarkten zijn ermee begonnen. De prijzen met tientallen centen gedaald. De bodemprijs ligt op dit moment op 38 cent voor een pakje stroopwafels. Maar één eigenzinnige keten doet niet bewust mee. Maar die zit hier niet in de buurt. Goedkoopste stroopwafelmerk Bakker Joop gaat voorop in de strijd. Waar een pak koeken dit jaar nog 78 cent kostte, werd in augustus een sterke prijsdaling ingezet. Eerst ging Dirk, daarna Jumbo. En ze betalen op dit moment betaal je 42 cent voor een pakje met stroopwafels. Hier ook bij de supermarkt hier op de hoek is volgens mij 43 cent. Het fenomeen heet een vechtproduct. Met een ultra goedkoop lokketje willen supermarkten hun klanten paaien. Ze accepteren een lage marge of zelfs verlies om een imago van de goedkope supermarkt te claimen.

0: Ja, kom nog even terug. Oh nee, we gaan nog even verder, hè? Zing maar even.
1: Ooh, that's fine.
0: Oké. Colin Blundstone. En I want some more. Ja, dat verhaaltje over die stroopwafels. Er was één supermarkt die daar niet aan meedoet aan de stroopwafeloorlog. Dat is Poyers. En die zit hier niet in de buurt, had ik het idee. Dus hier overal in Elburg goedkope stroopwafels.

En a chance, ja. De particuliere aanbod van huurhuizen krimpt in heel Nederland, of in bijna heel Nederland. Dus veel huurders die een woning zoeken, daar loopt de wachttijd voor op. Nou, we lezen op een berichtje op de website van de Stentor dat particulieren doen huurwoning in Elburg van de hand. Sinds 2021 zijn al 45 huurhuizen minder in de verhuur. Een huis huren van een particulier wordt in Elburg steeds moeilijker. Vorig jaar hebben privépersonen hier 5 huurhuizen van de hand gedaan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Sinds 2021 zijn dat er al 45. Dat maakt een huis vinden lastiger voor mensen die niet voor de sociale huur in aanmerking komen. En die ook niet in de gelegenheid zijn om iets te kopen. Begin 2026 verhuurden privépersonen afgerond 385 huizen in Elburg. Een jaar eerder waren dat er 390. Vooral verhuurders met 1 woning hebben vorig jaar veel huizen verkocht. Dat je hier minder bij particulieren kan huren is zoals gezegd al langer aan de gang. Begin 2021 verhuurde die groep al 430 huizen. Particulieren en bedrijven verhuren vaak huizen boven de sociale huurgrens. Die ligt op dit jaar op 933 euro. Maar het is de laatste jaren een stuk minder aantrekkelijk geworden. Verhuurders zijn meer belasting gaan betalen. En de wet betaalbare huur legt al te hoge huur aan banden. Door die strenge regels lopen huurders geld mis. In Elburg scheelt dat 1,9% aan huur. Dat bleek vorige maand uit een onderzoek van Betaalbaar Wonen. 60.000 huurhuizen zijn er verdwenen. Gevolgd, de particuliere verhuurders hebben de afgelopen jaren flink wat hun bezit verkocht. In Nederland als geheel zijn het tussen 2024 en begin dit jaar 60.000 huurwoningen van privépersonen en bedrijven verdwenen. De woningen die nog wel verhuurd zijn, zijn relatief vrij duur, constateert het verhuurdersplatform Pararius afgelopen week nog. Dus zijn er minder mensen die zich een huis in de vrije sector kunnen veroorloven. Vanaf volgend jaar wil woonminister Boekholt O'Sullivan de regels voor verhuurders weer wat versoepelen. Sommige huizen in Elburg worden verhuurd door bedrijven. Dit jaar waren dat er 205. En het was net zoveel als het jaar daarvoor.

0: que tú y que tú, vos un requito como tú. Queriendo tal vez y la junta, vos un requito como tú. Entonces más que que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y vos requito como tú. Queriendo tal vez y la junta, vos un requito como tú. Entonces más que yo sé más que tú y más que tú y más que tú. Que tú y que tú y vos requito como tú. Queriendo tal vez y la junta, vos un requito como tú. Y yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú. Y que tú y que tú y que tú que tú que tú y vos requito como tú. Queriendo tal vez y la junta, vos un requito como tú.
1: Bennett and yo sé más Borequito.
0: Que tú, más que tú, más que tú, más que tú. Y más que tú y Borequito como tú.
1: Dus we kunnen nog uren doorgaan, maar dat doen we niet. Want we hebben nog één berichtje lezen op de website van de Huis aan Huis Elburg. Het octaaf in Elburg bestaat 25 jaar. Een kwart eeuw geleden veranderde de Veluwe school van naam en het octaaf werd geboren. Op een feestelijk versierd schoolplein kwamen leerlingen en ouders samen om een praatje van directeur Marieke Pluim hierover te horen. Wat zingen we als iemand jarig is, vroeg Marieke Pluim, nadat ze de mensen die hielpen met versieren bedankt had. En noemden ze ook dat God dankbaar waren voor het bewaren van de school. Op grote boksen werd Lang zal ze leven gezongen. Na het zingen gingen de leerlingen naar binnen, waarna ze een dag vol activiteiten te wachten staat. Er komt een patatkar op het schoolplein. In de kleine pauze krijgen ze een koekje en in het huiken kijken de leerlingen gezamenlijk naar een voorstelling. De grote hal staat een cadeau voor de hele school te wachten om uitgepakt te worden. Dan moet ik even naar beneden scrollen. Even kijken hoor. Ook de informatiemomenten die aan het einde van de middag en aan het begin van de avond worden gehouden, krijgen een feestelijk karakter. Naast informatie krijgen de leerling en hun ouders een soesje en kan de school ook van binnen worden versierd. En die van binnen is versierd ook uitgebreid bekeken. Het is dus 25 jaar geleden dat het octaaf haar deuren opende. Maar wat ging eraan vanaf? In 1865 werd voor 3300 gulden het pand aan de Beekstraat in Elburg gekocht, waar tegenwoordig het Leger des Heils in zit. Hier werd de school in gehuisvest. In 1909 een nieuwe school gebouwd aan de Bas Bakkerlaan, opnieuw in de binnenstad van Elburg. In 1916 werden twee lokalen bijgebouwd. In 1923 kwamen er nog eens vier lokalen bij, wat het aantal totale klaslokalen op 14 bracht. Toen de buitenwijken van Elburg steeds meer groeiden, kwam er ook meer lagere scholen in de gemeente. Na de Wildemaatschool, die in 1968 werd geopend, ook de Wemen en de Veluwe school gebouwd. De Wemen en de Veluwe school voegden samen onder de naam Veluwe school, dat in 13 oktober 1976 dus veranderde in het octaaf. Nou, in ieder geval, dat was het. We gaan ermee stoppen, want het zit er weer op. Ondertussen is Egbert hier alweer de studio binnengekomen. Heeft zich alweer voorbereid voor het programma. Hij zit weer helemaal in de startblokken. Wat mij betreft, heel graag tot aanstaande vrijdagmiddag 2:00.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte een man van 20 opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. Pek Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. Pek staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van Pek en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

Music Was My First Love. Een mooi nummer van John Miles. Een hit uit 1976 alweer. En ja, zeker, dat is ook bij mij het geval. Want music was ook zeker mijn first love. Want ik zat met 8 jaar al achter de microfoon om plaatjes te draaien. En dat was eerder als verkering nemen. Dus was zeker my first love. Ja, goedemiddag luisteraars. Welkom in het programma Middagmatinee. Vandaag met EB. Dus niet met Jeanette, maar met EB tot en met 2. En we hebben het over dinsdag 10 oktober. Ja, het nummer draaiden we net ook. Gewoon een dinsdag in november. Het is dus niet november, dat had moeten wezen oktober. Maar dat nummer kon ik niet vinden. Een dinsdag in oktober. Dus vandaar dat we dat nummer wel opgezet hebben aan de Jansen. En daarvoor was de bottenschijf. En deze week de bottenschijf van Suzanne en Freek met pijnstiller. Nou, hebben we niet nodig pijnstillers. We hebben alleen maar nodig de oren open doen om te genieten van de gezellige muziek. Natuurlijk en informatie allemaal hier in het programma Middagmatinee met EB. We zijn vanmorgen begonnen met de ochtend. Spits zoals gewoonlijk met Dries Smit. Dries was denk ik nog niet helemaal wakker of hij had het niet gehoord, maar in ieder geval het was natuurlijk niet het geval dat Bart van Dijk hier was. Dat was inmiddels wel bekend, maar dat was onze grote vriend Aart Witaar. Aart Witaar die had het even overgenomen van Bart. Bart had even wat andere zaken te doen en dat betekent dat we dus zijn gestart met Driesje Smit tot en met 9 uur. Daarna van 9 tot 12 natuurlijk Aart Witaar in het programma Muziekmuseum en vanmiddag ook geen Jeanette Brul. Maar EB tot en met 2. Wat daar wel gebeurt, tenminste zo verwachten wij. Of ik heb daar verder niks van gehoord. Maar het gaat zeker een topdag worden. Want vanmiddag is Gerrit Top hier ook weer in de studio met zijn programma Topdag. Nou, als dat geen topdag wordt, dan weet ik het niet meer. Ja goed, music was niet alleen maar first love, maar was ook een nummer natuurlijk voor de bouwvakkers in de polder. Oftewel Cor de boswachter, die zit niet in het bos. Het is te slecht weer, hij is lekker aan het klussen. Lekker aan klussen in zijn huisje. Ik zag de beelden. Mooi kort. Gaat helemaal goed komen met die schrootjes daar boven aan het plafond. En zeker de toevoer van de houtkachel. Want je hebt natuurlijk niks, niet voor niks wat hout gezaagd en gehaakt. Dus dat moet allemaal van de winter doorheen. In verband met de kosten wat gas en licht betreft. Dus dat heb je heel goed gedaan. In ieder geval ook voor de jongens die bij zijn. Ik heb begrepen dat dit arbeidsvitamine zijn voor hun. Dus ik zou zeggen lekker doorgaan. Geen lunchje nemen. Maar vooral zeker genieten van de muziek.

Ja, dat was natuurlijk de bekende stem van Drukwerk, ofwel Harry Slinger. En die was bedoeld voor de enige echte Elburgse Harry Slinger. En dat is natuurlijk Jantje van der Bos. Jantje van der Bos, die heeft hetzelfde rode petje. Een gebreid mutsje. Volgens mij heeft mijn moeder er ook nog een voor hem gebreid. Maar in ieder geval, mocht hij rondlopen, dan heb je allemaal het idee van, hé, daar loopt hij, die Harry. Maar het is dan Jan van der Bos. Nou, we hebben daar wel wat natuurlijk mee gelachen als we in Amsterdam waren. Iedereen wil met hem op de foto. En als we voor elk fotootje een euro kregen, dan gingen we weer rijk naar huis. Maar het kon natuurlijk niet altijd op de foto's blijven, want we gingen natuurlijk ook naar voetbal of ergens een biertje denk ik, op het terras. Maar in ieder geval, Jan, speciaal voor jou. En nog bedankt voor de tip, Jan. Ik zeg, Jan, ik heb een beetje koude voeten. Hij zegt, ja, het komt ook door het weer. Ik zeg, nou, het komt door het weer. De rest is een beetje warm. Hij zegt, nou, ik heb nog wel een tip. Hij zegt, dan moet je gewoon even met je duim, zeg maar, over je duimspieren een beetje heen en weer wrijven tussen je duim en je vinger. En dat doe je 2 minuten en dan krijg je warme voeten. Nou, ik ga het zo meteen proberen, Jan, want ik kom er natuurlijk nu naartoe. Ik zit nu aan de knoppen en ik zat net achter stuur, dus we gaan er straks eens even kijken of dat zo is. Als ik dan te lang doorga, Jan, dat hoor ik dan nog wel. Heb ik dan dat de voeten in de brand staan of moet ik echt 2 minuten volhouden? Want als het te lang duurt, dat het dan gevaarlijk wordt. Ik weet het niet, we gaan het even uitproberen. Het zou mooi wezen. In ieder geval bedankt voor de tip en dat nummer was in ieder geval voor jou.

0: Ja, dat was Let Your Sunshine, oftewel Laat de Zon Schijnen. Met zeker daarvoor ABBA met Dancing Queen. En dat, ook dat gaat richting de Bremenberg. Ja, het is inmiddels 12:30. Dat betekent dat normaal Jeanette het lunch gaat openen. Nou, dat mag dus natuurlijk in dit geval ook. Alhoewel ik dat niet nodig heb. Ik heb het broodje onderweg al opgegeten. Trouwens, dat had ik van mijn moeder weer meegekregen. Die had begrepen dat ik achter de micro moest. Dus er lag al een broodje klaar met een gekookt eitje zelfs. Bedankt daarvoor. En misschien draai ik nog wel een plaatje voor je moeders. Ja, we hebben nog even nog wat anders. We gaan zo naar het weer, want ik heb het volgende nummer ook heeft met het weer te maken. En dit was natuurlijk Let Your Sunshine ook met het weer. Alleen we gaan nog even niet naar het weer toe. We gaan even naar een ander onderwerpje nog even. Dat kan best wel even in de lunchpauze. Dus voor iedereen die moet lunchen of gaat lunchen, zou ik zeggen, hoop dat het smaakt, goed smaakt. En voor degene die het al op heb, zou ik zeggen dat, ja, hoop ik dat het gesmaakt heeft. Wat ik nog even wil doen is tussendoor even nog een fragmentje terugpakken. Want gisteravond hebben we in het programma WWW Wat Willen We Weten, hebben we niemand minder dan André Klompmaker in de studio gehad. En wat doet André Klompmaker in de studio? Nou, die kwam even vertellen over zijn zwager en dat is Aalt van der Weg. En nu heb je het misschien al eens een keer eerder gehoord of vernomen of begrepen. Maar Aalt van der Weg die heeft dus een hele aparte ziekte, zeg maar, met de lekkage in het ruggenmerg. En dat heeft te maken met het hersenvocht dat wat dan wegvalt. En daar is een crowdfunding actie opgericht, want die man die moet echt geopereerd worden. Kan niet in Nederland, dat gaat naar Amerika. Geld binnengehaald en als het goed is, gaat hij daar volgens mij 19 oktober toe. Staat allemaal op onze website. Maar ik kreeg wat vragen daarover. En ook mensen die het niet gehoord hadden. Dus die zeggen van, nou ja, dat is jammer. Dat had ik graag even. Nou, ik heb het er even teruggepakt. En als het goed is, kunnen we dat nu even terughalen. Dat u even luistert naar de actiegroep die de ondersteuning doet dus voor Aalt van der Weg. Die de ziekte, de naam kan ik niet opnoemen. Is een beetje te ingewikkeld. Maar dat horen we waarschijnlijk van André. Dus we gaan er even naar luisteren wat hij daarover zei. Actie. We hebben dus ook al een paar keer gevolgd. We hebben ook mensen hier in de uitzending gehad. En dus een hoop reclame en redactioneel aan werk aan besteed. En als het goed is staat hierboven na de succesvolle crowdfunding. Heb ik natuurlijk nog wel een vraag over. Maar hier, André, misschien even voor de luisteraars om die ziekte even in grote lijn uit te leggen.
1: Ja, het is het Liquor Hypertensie Syndroom. Zo.
2: Dat heb je een paar keer uitgesproken volgens mij.
0: Dan hoef ik dat niet meer te doen.
1: Nee, maar dat betekent dus inderdaad een lekkage in het ruggenmerg. En Aalt is daar in Nederland al meerdere keren aan geopereerd. De laatste keer konden ze het lek niet vinden meer. Terwijl er wel een lekkage zat. En als ze, wat ze hier in Nederland doen is eigenlijk dat ze het ruggenmerg aan de buitenkant plakken. En dat doen ze door bloed in te spuiten en doordat het bloed stolt. Daarmee wordt dus de lekkage dus
0: gedicht.
1: Maar ze kunnen het nu niet meer vinden. En het verschil met Amerika is, daar kijken ze niet van de buitenkant, maar dan gaan ze door je ruggenmerg heen.
0: Ja, en ik had ook begrepen, André, dat er dus niet maar één, dat er meerdere plekken waren. Waarschijnlijk.
1: Ja, want dat is... Het vermoeden bestaat, maar goed, dat moet eerst de onderzoeken nog wat blijken, maar dat het in zijn hoofd zit.
0: Ja, ja.
1: En dan, dan is er nog allemaal ook weer vervolg bij. Dus ja, het is...
0: Maar goed, jullie stonden in verbinding met de arts van Nederland met die in Amerika, heb ik begrepen.
1: Ja, ja.
0: En dat is Los Angeles, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Ja. En was er ook geen Nederlander trouwens?
1: Ja, dat is ook een Nederlandse arts, ja. Dus ik zeg al, nodig die man een weekje uit de vakantie hier naartoe.
0: Ja, ja.
1: Maar zo werkt dat niet helemaal natuurlijk. Ja, nee, dat is
0: Nederlander daar geboren of is die ook inderdaad...
1: Volgens mij komt hij wel uit Nederland, ja.
0: Maar in ieder geval, jullie hebben daar, of tenminste de technische mensen, de gezondheidsmensen, hebben met elkaar contact. En toen bleek wat hier in Nederland dus zeg maar niet meer kon. Of dit is het einde wat we kunnen doen. En toen heeft hij dus met zijn team gezegd van, nou, wij zien daar nog kans in. Laat hem hier maar komen. Dat komt een beetje op je, toch?
1: Ja. Er zijn twee of drie mensen in het verleden ook vanuit Nederland daar naartoe. Met hele goede resultaten. En zie je een... Het is ook verhaald echt de enige optie.
0: Ja.
1: Hij ligt nu... Ja, bijna 4 jaar dat hij op bed ligt.
0: Ja.
1: En als je dat gewoon zo ziet, dan lijkt het nogal wat. Hè, als hij even een keer opstaat om naar het toilet te gaan, dat kan hij dan nog allemaal zelfstandig. Maar je moet het zo zien dat zijn hersenstam, die rust op het hersenvlies. doordat het vocht weg is.
0: Ja.
1: En ja, dat hersenvlies, als dat scheurt, dan is het gebeurd.
2: Dat is gebeurd, ja.
1: Ja, ja, dus... het is zeer risicovol wat er gaat gebeuren. Ook de vlucht al daar naartoe. Want ook daar moest ook allemaal weer artsen voor tekenen. Mm-hmm. Dat hij die vlucht wel kon maken. Nou ja, de arts bijvoorbeeld die hem naar Amerika heeft gestuurd, die wilde daarvoor niet tekenen. Dus nou ja, dat was, ja, gelukkig zijn er ook mensen die zich daar heel druk voor hebben gemaakt en voor hebben ingezet. En dus ja, nu vrijdagochtend dan... 4 uur, ja, 's ochtends, dan hoopt hij die kant op te gaan.
0: Ja, ik zie het. Hij wordt met een speciaal vliegtuig en dat gaat vanuit München. Heeft dat te maken met dat het een speciaal vliegtuig is? Of is dan de reis goedkoper van München als in plaats van Amsterdam?
1: Ja, dat weet ik niet. Nee, maar hij gaat vanuit Amsterdam eerst naar München.
0: Ja, ja,
1: en dan van München naar L.A. Ja.
0: Beetje
1: ook
0: omweg,
1: niet,
0: zeg maar.
1: Ja, of dat, ik hoorde jullie net al over Trump, dus misschien dat hij er nog wat mee te maken heeft. Ik weet niet, maar...
0: Ja, of hebben we even langs
2: misschien betaald
0: de...
2: Ja.
0: Of hebben we even langs de Oktoberfesten daar.
1: Ja, goed, ja, ja. Nee, maar dat is natuurlijk weg, want je gaat eerst... ik geloof dat er iets van 9 stoelen of zo worden er verwijderd uit het vliegtuig, zodat hij dan daar liggend vervoerd kan worden.
0: Ja, ja. Familie gaat ook mee, zie ik.
1: Ja, José en zijn vrouw, Sanna, dochter, gaat mee. Er gaat een arts mee die hem tijdens de reis begeleidt. Maar er gaan ook nog er gaat nog een neef en een nicht mee, Alex van der Weg en Benita. Die gaan mee om ook hun daar te ondersteunen. Want het haalt natuurlijk een ziekenhuis. Het is José ook alleen. En gebeurt er wat. Dus dat soort dingen. Sanna is minderjarig. Dat is ook een heel gedoe in Amerika. Omdat zo'n kind kun je dan niet alleen achterlaten. Nee, ze zitten daar in een B2B.
0: Ja.
1: B&B gedoe. En... dus ja, en hoe lang gaat het herstel duren?
0: Ja. Nog even de volgorde, crowdfunding en datum, zeg maar. Die datum, was het al van tevoren bekend of moest er eerst geld binnengehaald worden over het maximum en dan werd er een afspraak gemaakt? Hoe is de route?
1: Nee, de route was nog... we kregen... Ja, rond de kerst werd het eigenlijk wel duidelijk dat er in Nederland allemaal niks meer kan. En toen kwam dus het Amerika-verhaal en... Toen Alex van der Weg, die zegt, jongens, laten we een kleine groep oprichten. Een beetje een projectgroep om een crowdfundingsactie op te zetten. Want op het moment dat het alles rond is, dat hij mag gaan, hij dan nog moet starten. Dat bleek wel een vooruitziende blik achteraf. Dus op het moment dat groen licht was, dat hij naar Amerika kon, was het ook voldoende geld al.
0: Ja. Nee, maar dat was even een kort fragment van het gesprek gisteren in het programma WWW. En dat was met... de heer Klompenmaker, oftewel de zwager van Aalt van der Weg. En Aalt van der Weg, zoals hij al uitlegde, die ziekte kan dus niet de naam noemen, is ingewikkeld. Maar wel dat hij dat het zover is dat het geld binnen is gekomen. En in ieder geval, hij gaat nu richting Amerika binnenkort. En hopen dat het allemaal oplevert wat ze de bedoeling is. En wat zeker de doktoren waarschijnlijk hopen en voorspellen dat het zou kunnen gebeuren. De enige hoop nog voor Aalt om weer van het bed af te komen. En hoop dat het gaat lukken. In ieder geval... De mensen vroegen mij die dat niet gehoord hadden. Dus vandaar even dit stukje dat u op de hoogte bent. Voor de rest kunt u dat zien natuurlijk op onze website loomedia.nl. Daar staat het hele verhaal op. Ook dat die gaat vertrekken. En ook op de VRMG-groep. Dus voor de informatie kijk even op de website. Ja, dit is een speciaal nummer voor Jack Overtrek. Jij bent mijn zoon Frank van Etten.

0: nummer van Frank van Etten, Jij bent mijn zoon. En een goede tekst natuurlijk, Jij bent mijn zoon. En zoals gezegd, speciaal voor Jack Overdrecht. Jack, bedankt voor je bericht. Je bent ook weer online en ook weer in het land, heb ik begrepen. Dus hartstikke mooi. En ik weet dat deze tekst jou heel veel doet. En zeker omdat jij ook een zoon hebt. Ik heb hem helaas niet. Ik heb tegenwoordig wel een stiefzoon. Dat gaat er al aardig op lijken. En die is volgens mij net zo lief. We gaan zo naar het weer. En voordat we het weer doen, ga ik even naar de alarmcentrale van de ANWB. Want er is weer wat file links en rechts en ook in de regio volgens mij. We gaan even kijken hoe de stand van zaken is op de weg.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A12 richting Utrecht. Want tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A28 richting Utrecht doe je er tussen afrit Den Dolder en Utrecht een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, warme zomer, kom maar gauw. Nou, de warme zomer hebben we inmiddels gehad en de winter komt eraan. Dus textueel klopt het niet helemaal, Mieke. Maar wel, ik heb vandaag de zon besteld. En of dat gaat kloppen, dat weten we nog niet. Daar gaan we zeker nu naar kijken in verband met de weersberichten. Ik heb het gisteren ook al verteld dat het goede vooruitzichten waren. Alleen, ja, zoals ik naar buiten kijk, is het toch nog niet erg best. Het regende zelfs vanmorgen, dus ik weet niet of dat de buienradar in de war is of dat we even nog iets geduld moeten hebben, maar dat gaan we nu bekijken. Het is hier wel vanmiddag nog bewolkt en er komen droge perioden en is af en toe nog wat motregen. En als de zon lokaal nog even doorbreekt, dan zal het heel kort zijn. Nou, dat is jammer. Maar het is hier wel zacht, 17 graden in het noordoosten tot 20 graden in het zuidwesten. Dus temperatuurtechnisch is dat prima. En er staat erbij een matige zuidwestenwind. In het westen is het windmatig tot vrij krachtig. En aan zee is de wind wel krachtig. Later in de middag neemt de kans op regen in het westen toe. Aan het eind van de middag bereiken wat opklaringen en begint de zon door te breken. Ja, u hoort het goed. De zon begint door te breken. Dus dat gaan we de goede kant op. De buien die trekken dan ook in het midden van het land weg. Vanavond dan komen vanuit in het oosten nog wat buien voor. In het westen is het droog met opklaringen. De wind draait naar het westen en is matig. Halfweg de avond kunnen de laatste buien nog in het oosten zijn. Maar die verlaten ons land en er zijn er dan ook opklaringen met wat wolkenvelden nog. Temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden vanavond en morgen, of in ieder geval vannacht moet ik zeggen, dan wordt het 7 tot 10 graden. En dicht bij zee is het 14 graden. Ja, dat is een beetje vreemd. Meestal is het aan de zee wat kouder. Maar in dit geval, het zal wel met herfst te maken hebben, is het net andersom. In ieder geval wilt u het iets warmer hebben, zou ik zeggen, ga even naar zee. Dat kan natuurlijk in Elburg, want het ligt ook aan zee. Morgen, ja, de woensdag, dan wel de zonnige periode. Morgen wordt het volgens mij een hele mooie dag. Binnenland is het rustig weer met een zwakke wind. Lokaal is het wat nevelig. Temperatuur ligt onder de 9. En dat is morgens vroeg 9 tot 10 graden. Aan de kust is de wind matig. En daar is de temperatuur 12 tot 15 graden. En dat is een stuk zachter dus. In de ochtend dan gaat de totale temperatuur in Nederland in het land van 12 naar 16 graden. Morgenmiddag hebben we de zon en stapelwolken. Het blijft droog. Overwegend matige zuidwestenwind. In het zuidoosten is de wind zwak tot matig. En het is 6 tot 18 graden. En dat is een goede temperatuur. Het is wat minder zacht. Maar door de zon is het gevoelsmatig wat warmer. Morgenavond is de temperatuur die daalt naar 19 tot 14 graden. De wind is zwak en komt uit het zuiden. Morgenavond dan daalt de temperatuur naar 9 graden, 8 tot 9 graden en 14 graden in het westen. Weinig wind en plaatselijk kan er nog wat mist ontstaan. Donderdag en vrijdag, we gaan even iets vooruit kijken. Het wordt een zonnige periode donderdag. Daar kunnen we zeker van genieten, 17, 18 graden. En in het noorden en oosten is dat. En in het zuidwesten ligt de lokale temperatuur rond de 20 graden. Een mooie warme dag dus. En ja, gemiddeld wordt in oktober de temperatuur rond de 14, 15 graden. Dus we zitten echt wel lekker aan de goede kant. Matige wind trouwens, dus dat is ook allemaal prima. Dan gaan we naar de vrijdag. Het begint met een zonnetje, maar later is er weer kans op regen. Dus het gaat iets de verkeerde kant op. Alleen de temperatuur, dat is nog wel prima. Het wordt 16 tot 18 graden. En in het zuiden zelfs 20 graden misschien nog. Dus zaterdag is zoals wisselvallig weer. Er komen buien voor en droge perioden. Dus het kan alle kanten op, behalve de goede. En stapelwolken en zon wisselen elkaar af. De wind is naar het noorden gedraaid. En dat betekent dat het ook wat kouder wordt. 14 tot en met 16 graden.

Ja, dat was The King Elvis met The Guitar Man. En daarvoor natuurlijk The Cats met Vaya Con Dios. We hebben nog een kleine minuut of anderhalf te gaan, zie ik. En dan is het alweer tijd voor het journaal. Oftewel de nieuwsberichten van 1 uur. Met ook het reclameblokje erbij. We pakken nog even het laatste nieuws wat hier net binnenkomt. Hier bij de redactie. En dat is voor mij ook wel leuk nieuws. Tenminste voor de liefhebbers van de Formule 1. Want we hebben het over dat er in Afrika de Formule 1 keert terug. De Formule 1 keert terug naar Afrika. Sinds 1993 is daar geen Grand Prix meer verreden. De organisatie maakte dat vandaag bekend. Dus een 10-jarige overeenkomst bekend met Rwanda. Daar gaan ze het nieuwe circuit bouwen. Nou, de rest van de informatie staat natuurlijk ook op alle nieuwssites. Dus je kunt er zelf even kijken. Het is een hele tijd geleden, dus 1993, toen daar Alan Prost nog won. De laatste Grand Prix daar in Zuid-Afrika. Nou, of al ons ontwikkelingsgeld daar ook heen gaat en dat ze daar niks mee te eten hebben, weet ik niet. Ik hoop dat ze daar ook een beetje rekening mee kunnen houden. Maar dat zoeken ze dan ook maar uit. Dan zullen best wel mensen met verstand daarboven zitten. En we hopen dat het allemaal goed komt. In ieder geval, in Afrika gaat de Formule 1 terugkeren. En wij gaan naar het nieuws van de klok van 1 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of 3 boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een kapotte vrachtauto rijdt het langzaam op de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Kleurkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

was Afrika. Goedemiddag, welkom in het tweede uur van middagmatinee met EB vandaag in plaats van Jeanette. Jeanette had andere werkzaamheden te doen en dus vandaar even de oproep. Is er iemand die stand-by kan wezen? Nou, ik kwam toevallig langs, dus zeg nou, gaan we zitten. En dan maken we even twee uurtjes af en we gaan ons dan hierna opmaken natuurlijk voor een topdag. Als het al geen topdag was, dan wordt het wel een topdag. Want Gerrit Top die is straks, als het goed is, hier ook in de uitzending tussen 2 en 4. Dus ja, de dag kan eigenlijk niet meer stuk. Ja, ik heb Afrika nog even opgezet. En niet alleen voor de jongens in de polder die lekker aan het werk zijn in het huisje op de Bremenberg. Maar ook zeker voor het onderwerp wat ik net voor de journaal van 1 uur nog even aanstipt. En dat betekent dat ik het had over de Formule 1 die naar Afrika toe gaat na zoveel jaar. 1993 was de laatste keer dat daar de op het Afrikaanse continent de Formule 1 is gereden. En het was Alan Prost die won namens de Williams. En dat was de Grand Prix van Zuid-Afrika. Nou, dat gaat dus nu weer terug. We hebben dus in Afrika geen Formule 1 meer. Hadden dat niet meer. Maar het is nu wel de bedoeling. Dus in ieder geval, het komt naast de internationale luchthaven te liggen. En een voormalig Formule 1 coureur, Alexander Woods, die ontwerpt het circuit. Waarbij de hoogteverschillen in het landschap moeten zorgen voor snelle en vloeiende baan. Het complex wordt ook geschikt gemaakt voor andere autosportevenementen, conferenties en entertainment. Lijkt me ook logisch dat het een beetje multifunctioneel wordt. En Rwanda hoopt daarmee dus meer toeristen en investeerders aan te trekken. Nou, volgens de Formule 1 volgen er meer dan 100 miljoen mensen in Afrika deze sport. In de belangrijkste markten ten zuiden van de Sahara is 60% van de fans jonger dan 35 jaar. Deze dag is voor Afrika, dat zegt de Rwandese president. Al meer dan 3 decennia race het belangrijkste autosportkampioenschap ter wereld zonder dit continent. En met deze overeenkomst verandert dat. Nou, hartstikke mooi. Nogmaals, ik had net al geroepen, ik hoop niet dat al ons geld daar naartoe gaat. Hè? Dus ontwikkelingsgeld. Want dan kunnen we het beter in Nederland stoppen. Want ook hier hebben mensen wat moeilijk te eten. Of soms zelfs naar de voedselbank. En de voedselbank moet waarschijnlijk weer dicht vanwege de bezuinigingen. Dus ik zou zeggen, laat er ook een beetje van al het geld naar het buitenland gewoon naar binnen vloeien. Want dan komt het helemaal goed natuurlijk. Dan hebben we in Nederland ook wat. Maar ik hoop, zoals ik gezegd, niet dat Afrika het geld gaat gebruiken van de Europese instellingen die daar de voedselvoorziening moet doen. Maar ik neem aan dat er toch wel iemand op de deur past hoe het allemaal gaat in die Formule 1. En dat we daar geen zorg over hoeven te maken.

Ja, dat was Henk Wijngaard met Geloof, Hoop en Liefde. En dat nummer was speciaal voor Jeroen. Jeroen en de Voorlek jongens daar in Biddinghuizen. Lekker aan het werk met de radio aan. Hartstikke goed afgestemd op de Loe. Kan ook niet beter. Dus, en nog bedankt voor jullie berichten. En daarvoor was Love, een hit uit 1980 met Anne Maria. En dat was niet voor Anne Maria, maar dat was voor Naomi. Naomi, onze hardwerkende medewerkster hier bij de lokale omroep. Die altijd druk is en overal mee bezig. En zeker voor de lokale omroep. Die heb ik begrepen. Die is inmiddels thuis lekker aan het werken. Radiootje al met de Loer. Dus vandaar dit nummer. Speciaal was dat voor jou. Goed, we gaan zo nog wat andere berichten erbij pakken. Maar eerst even een stukje muziek voor.

dat was Hold the Line van Toto. En dat is niet helemaal toevallig, want het had te maken met de rockband Toto. En die komt volgend jaar terug naar Nederland voor een optreden voor het 50-jarige jubileum of de Anniversary Tour. De groep die viert op 3 juli een 50ste verjaardag in het Stadspark Groningen. Dus voor de liefhebbers van Toto, ik zou zeggen, ga vast even reserveren, want ze komen niet elke dag langs. En het is ook natuurlijk niet altijd 50 jaar jubileum. Sowieso knap dat zulke bands met zulke namen zo lang volhouden. Want het is natuurlijk niet alleen een optredentje, maar je moet ook zeker veel reizen. Maar je moet ook als collega's onder elkaar 50 jaar met elkaar kunnen. En natuurlijk met de vrouwen erbij, want meestal als de aanhang erbij komt, dan wordt het ook van alles en nog wat. En natuurlijk de drank, drugs en van alles wat erbij komt. Dus het is altijd wel een prestatie als zulke bands dat volhouden. En dat is zeker in dit geval Toto. En dus wilt u erheen? 3 juli volgend jaar, dan zijn ze in het Stadspark Groningen. Naast Nederland heeft de band nu nog een aantal alleen optredens kondig in Japan. En vanaf het begin van onze carrière heeft Nederland Toto gesteund. Dat ligt de band toe. De band kwam in 1977 voor het eerst samen. En Nederland was het eerste land dat Hold the Line de nummer 1 positie bracht. Sindsdien is Nederland een geweldige plek voor Toto geweest. Jaar na jaar, een halve eeuw lang, dat zegt de band. De gitarist die kan niet wachten op een fantastische show te geven en verwacht dat zeker op 3 juli dat het een geweldige dag wordt. Nou, dat is niet alleen in Groningen en dat is natuurlijk hier ook het geval, want we hebben hier net binnengekregen onze vriend Gerrit Top. En als dat geen topdag wordt, dan wordt het ook zeker een hele slechte dag. Maar dat kan niet, want hij is binnen, dus het wordt sowieso een topdag. Wat dat betreft voor ons ook een geweldige dag.

Ja, dat doen de meeste mensen. Dat is crying in the rain. En ja, heel veel mensen worden zelfs chagrijnig van. En die hopen ook maar dat de regen dan heel snel voorbij is. Nou, ik had dat nooit. Ik heb dat misschien wel eens eerder verteld. Als ik op woensdagmiddag als jockey vrij was van school. Of ik was gewoon thuis. Dat kan natuurlijk dat ik niet in school ging. Maar dan hoopte ik dat het regende. Ja, ik denk heel stom. Maar dan vond ik gezellig. En dat heb ik nog steeds wel een beetje. Dus voor mij maakt het niet zoveel uit. Nu regen sneeuwt of de zon schijnt. Natuurlijk is het ook wel lekker als de zon schijnt. Snap ik ook wel. Maar ja, alles is goed. We gaan even kijken. Ik had in het eerste uur al het uitgebreide weerbericht verteld. We gaan het toch even erbij pakken natuurlijk. Dus niet voor niks. Buiten de crying in the rain is dat nummer van de Everly Brothers natuurlijk. Ook voor Willem Vlieger. Die met, op zijn werk weer met oordopjes de loer op heeft. Dus Willem geniet er lekker van. En vanuit gegund die kant op. Vandaag is in Elburg overwegend bewolkt. Af en toe wat lichte motregen. Heb je zelf misschien ook wel in de gaten. Ik kijk ook even naar buiten. Het is hier ook een beetje ja, net wel of niet. De maximum temperatuur ligt op 18 graden. Blijft ook vrij zacht voor de tijd van het jaar. En vanavond trekken de buitjes weg en klaart het op. En morgen wordt het een, ja, behalve vandaag een topdag. Morgen ook een topdag, want het wordt het mooi weer. Vrij met veel zon. En ook het wordt ietsje kouder. Dat heeft te maken met de wind volgens mij, 17 graden. Maar goed, als er maar veel zon is, en dat is ook zeker donderdag het geval, dan gaan de temperaturen naar de 19 graden.

En je hebt de King Elvis en je hebt de Bos, dat is Bruce Springsteen. En dit was Herman Touch van Bruce en het mooie nummer kwam uit 1992. Goed, het is inmiddels al zowat 14:15. Dat betekent dat we nog maar een kwartiertje te gaan hebben in het 2 uur vanmiddag matinee. Vandaag met EB, dus niet met Jeanette. Vandaag op dinsdag, die had de andere zaken te doen. En ik was even een snelle invaller, kwam toch langs rijden. Dus vandaag bij even gaan zitten en natuurlijk even de voorbereiding getroffen voor onze topmiddag met Gerrit. Die is al aan het voorbereiden. Misschien heb u het wel eens gezien, of wel eens, maar misschien heeft u het vandaag wel gezien. Ik ben er langs gereden, langs de oude Bleeksweg, en dat zijn ze bezig met de schoorsteen aan ontmantelen. Ja, niet dat dat een ontmanteling is in verband met gevaar, maar wel voor de stenen die erop zitten, want ik heb begrepen dat dat een hele slechte staat is en dat je dan dus wel inderdaad een baksteen op je hoofd krijgt, en dat is natuurlijk niet goed. De gemeente die besloot eerder om de schoorstenen monumentenstatus te geven, maar of geen monumentenstatus te geven, moet ik zeggen. En uit onderzoek bleek dat de constructie slecht is en de schoorsteen kan alleen behouden blijven als het helemaal opnieuw wordt opgebouwd. Ja, kun je gewoon een nieuw pijp neerzetten. Goed, de herinnering is natuurlijk van de wasserij die er vroeger ooit begonnen is. En dat heeft te maken met de sloop, want daar gaat een stukje industrieverleden van de stad weg. En als het goed is worden daar huizen gebouwd. En we hopen dat dat ook niet al te lang duurt.

die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap was me heilig.

Ja, prachtig nummer van Benny Nijman. Ga niet weg voor mij. Ja, dat zijn allemaal mooie nummers natuurlijk. En ja, even over nummers betreft. Zo heeft iedereen natuurlijk, elke radioprogramma maker, zijn eigen manier van radio maken en ook nummers opzoeken. De een gebruikt de playlist, want dat is natuurlijk allemaal door onze grote vriend Dries al helemaal voorbereid. Dus eigenlijk hoef je helemaal niemand hier te hebben, want die machine die gaat gewoon door. Alleen ja, voor als ik een live programma moet doen, ik heb dat misschien wel eens vaker verteld, dan is het ook wel de bedoeling dat ik ook mijn eigen genre daarin gooi, of muziek, of gevoelens, of onderwerpen wat met de muziek te maken heb, of net andersom natuurlijk. En ook waar ik zelf mooie herinneringen aan heb. En dat betekent dat ik dus niet de gebruik maak van de playlist. Uiteraard wel van de nummers die allemaal in de computer staan. En dat zijn er gigantisch veel. Dus ik kan hier nog wel 14 dagen zitten. Heb ik nog niet hetzelfde nummer gedraaid. En daarom is het ook altijd jammer dat er een uur weer voorbij is. Of zeker 2 uur en misschien wel 3 uur. Want ja, dan heb ik nog zoveel nummer klaarstaan. En ja, dat kan helemaal niet meer. Want we hebben nog maar 10 minuten. Ja, dan moet ik ook zeker mijn mond dicht houden. Anders komt het helemaal niet goed. Maar ja, dat is de manier van werken zoals ik het doe. En een ander heb een sticky met zijn eigen liedjes. En ja, zo is dat ook mooi natuurlijk, dat iedereen zo zijn eigen ding hebt op de radio. En ja, dat heeft wel met bepaalde nummers te maken waar je gevoelens bij hebt. Als we dan over nummers hebben van ABBA bijvoorbeeld, die ik ook gedraaid had net. Dat was het eerste nummer in 1980, toen ik in een discotheek kwam met mijn vriend. En toen was ik 16 jaar. Met de Brommers gingen we naar de Eemhof. En toen mochten we daar een discotheekje bezoeken. Eerste keer, en toen kwam dit nummer van ABBA, Leo Love On Me. En dat was echt een herinnering om nooit te vergeten. Want ik heb geen Brommer meer gezien, eigen vriend, maar wel een vriendin. En dat was een hele mooie avond. En vandaar dat ik altijd dit nummer, onder andere als ik die draai, denk ja, zo heb iedereen zijn gevoelens op bepaalde nummers. Nou, dat heeft helemaal verder ook niks met het programma te maken. Ik wou het alleen even kwijt. We gaan vandaag dinsdag, is het dus dinsdag 13 oktober. En zoals gezegd, Gert Top zit al de boel voor te bereiden hier aan een bakje koffie. Dus we gaan gauw verder. En we hebben vanmorgen begonnen natuurlijk met Dries Smit. En daarna was niet Bart van Dijk, maar onze grote vriend Aart Withaar, die het Muziekmuseum presenteerde. Ik deed het middagmatinee, vandaag een topdag tot en met 4. Daarna mooie muziek. Ellen versus Rob, dat komt ook met z'n tweeën van 6 tot en met 8. Daarna Ben Ransdorp met Stemloos. Love Songs daarna. Ja, en dan de herhaling van WWW om 10 uur. En dat heeft te maken met het programma gisteravond. Zeker even naar luisteren, want dat gaat over Alf van de Weg die naar Amerika gaat voor om daar een gigantische, gevaarlijke, maar zeer mooie operatie te ondergaan.

Ja, dus gaan we mooi mee afsluiten. Paul de Leeuw en Andreas Droomland. En daar ga ik er ook mee uit. We gaan plaatsmaken voor de topdag van vandaag. En dat vanmiddag tussen 12 en 4 natuurlijk. Met tussen 2 en 4 moet ik zeggen, Gerrit dan top. En we gaan eruit met dankbaar, omdat ik blij ben dat ik hier mag zitten. En zeker dankbaar om dit programma even mogen te presenteren. En tot de volgende keer. Veel plezier en een goede luisterdag bij Loe FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer 1 week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisie-seizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim 1 jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg is de weg dicht door opruimwerkzaamheden. Er ligt glas op de weg. Je kan er wel langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. En dit gaat waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: 105.5. Dit is Blue FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

Goedemiddag, loesteraars. Het is dinsdag, het is 13 oktober 2026. Het is 11 minuten voor 11 minuten over 2. Het is vanmiddag. Licht wisselvallig met nogal wat bewolking. Soms een beetje zon en soms een beetje regen. De temperatuur, max een graad of 19 en er waait een matige zuidwestelijke wind. Maar toch, als je van rot weer houdt, is het een mooie dag voor een mooie dag. Het is een topdag. Met tophits van toen en van nu, van hier en van ginder. En we vullen natuurlijk het een en ander aan met berichten uit de krant, de Huis aan Huis, de Stentor en wat verder voorbij komt vliegen. Ik zag net nog een postduif. We zijn begonnen met de botterschijf. Juist. Suzanne en Freek, pijnstiller. En daarna hadden we Centerfold met, van de G-Giles Band. Ik ben even mijn tekst kwijt. Maar we gaan nu op topsnelheid door met Give Me Hope, Joanna van Eddie Grant.

Alice DJ, die zong over de eenzame, The Lonely One. Daarvoor hadden we Echo van Vet is Brood. Een nummer dat ergens over de IJssel is gemaakt. Ik heb een nieuwtje uit de Stentor. Want het wordt steeds moeilijker om een huis in Elburg te huren van een particulier. Vorig jaar zijn er 5 huurhuizen door privé-eigenaren van hand gedaan, blijkt uit nieuwe cijfers. Sinds 2021 zelfs al 45. Dat maakt het huis vinden lastig voor mensen die niet voor sociale huur in aanmerking komen en die ook niet kunnen kopen. Nee, dat komt omdat het door de laatste regeringen steeds lastiger wordt om er wat aan over te houden. En ja, jongens, als je inspanningen niet beloond worden en als je investeringen niet beloond worden, dan raak je vanzelf de boel kwijt. Dan houden ze vanzelf weer op. Ik doe ook niet helemaal niks voor niks. Uiteindelijk. Goed, we hebben The Lonely One van Alice DJ gehad. We hebben nu... God, wat een taal zeg, wat een taal dat Frans. Nos Actes Manu... heel moeilijk, Manks. Van Michael Jones, Carol Fredericks en Jean-Jacques Goldman. Waar is die?

De Golden Earring met het ouwetje Oh Buddy Joe. Daarvoor hadden we Koos Alberts met ook alweer een ouwetje. Zijn het je ogen? En daarover gesproken, zijn het je ogen? Die vraag heb ik vorige week ook nog gesteld aan de doventolk toen ze iets niet helemaal begreep. We gaan heel snel door met het volgende nummer van... Niet van Vaderlandse Bodem. We gaan verder met Umberto Tozzi. Gloria.

De Rhinestone Cowboy van Glen Campbell. Daarvoor hadden we Let's Stay Together van Al Green. En nu heb ik een nieuwtje. In april is besloten dat de schoorsteen aan de Bleeksweg weg moet. Die van de wasserij, weet je wel, die aan de gracht staat in Elburg. Maar dat ding is in een hele slechte staat. De gemeente besloot eerder om de schoorsteen geen monumentenstatus te geven. Want uit onderzoek was gebleken dat de constructie in een zeer slechte staat is. De schoorsteen kan alleen behouden blijven als hij helemaal opnieuw wordt opgebouwd. De gemeente liet eerder aan VRMG weten dat de kosten daarvan te hoog zijn. En met die sloop verdwijnt een herkenbaar deel van de geschiedenis van Elburg. Toch wil de gemeente de herinnering aan de schoorsteen en de voormalige wasserij bewaren. Daarom komt er bij de toekomstige ontwikkeling van het gebied een nieuw bouwwerk dat verwijst naar het verleden van deze plek. Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Als de banketbakker nou ook taarten nog maakt in de vorm van die wasserij en de kunstschilder maakt er een paar schilderijtjes van, houden we de herinnering echt hartstikke levendig. Wat hebben we klaarstaan? Waar gaan we mee door op topsnelheid? Ja, we hebben nog 8,5 minuut. Dan gaan we er alweer uit, man. Hè? 8,5 minuut. Rocky Stein van de Stray Cats. En dan moet ik eens even kijken welke of ik dan denk ik dat ik wat een One Step Joint erachter aangooi. One Step van Kashkale, geloof ik, dat die is. Zoiets. Ja, daar is die van. Goed. Rocky Stone en One Step Be Joint.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en 1 van de 2 zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.

Met mooi werk. Oh, wat een loser. Zijn we tweede uur van toptijd begonnen. Het is er weer 3:08. Wat gaat de tijd snel? Wat gaat er snel? We gaan dus ook maar razendsnel door met In the Middle of the Night van I've Got the Bullets. Wie kent hem niet? Die.

0: Van de zandverstuiving tot aan de Strekdam en ver daarbuiten. Loe FM, niet meer te stuiten.
1: Loe FM, niet meer te stuiten.

Caro Emerald met A Night Like This. En daarvoor hadden we Juliana Werding met Geen Nicht in die Stad. Caro Emerald in Amsterdam, zo 1981, maakt het nummer A Night Like This in 2009. En een jaar later maakte Cœur de Pirate het Franse nummer Prime Notion.

is leeg zonder jou. De wereld is ook leeg zonder een beetje vrolijke muziek. Of muziek te maken. Daarom vraag je. Heb je zin? Kom je ook meezingen met het participatiekoor ter voorbereiding op het concert in november? Het participatiekoor is een gewoon koor. Maar met dat verschil dat zowel mensen met als zonder dementie samen zingen. Het koor dat oefent iedere dinsdagmiddag van 6 oktober tot en met 3 november in de ontmoeting in Nunspeet onder leiding van dirigent Jolien van den Houten en met begeleiding van pianist Maarten Walvaart. De repetities zijn 6, 13, 20 en 7 oktober en 3 november. Dus de repetities zijn al begonnen. En vanaf nu dus elke dinsdag gewoon. En de uitvoeringen zijn op dinsdag 10 november aan de Elburgerweg 15 in het Venster. De secretaris Boerhoutweg 1 in Hunspeet in de Bunterhoek op 17 november en op 24 november weer in de ontmoeting aan de Arthur Briestraat 38 in Hunspeet. Dus niet vergeten. Ja, die datums die vergeet je toch. Iedereen vergeet die datums. Ik ben nog even vergeten. De inloop is vanaf 2 uur 's middags. En de aanvang is om 2:30. Ik weet alleen niet of het nou van de repetities is of van de uitvoeringen. Maar het zal wel alle twee zijn. Ja. Goed. Het participatiekoor. Koor. Waar gaan wij mee verder? What can I say? Wat kan ik zeggen?

You've Got a Friend van Celine Dion, Gloria Estefan, Shania Twain en Carole King. Daarvoor hadden we Libertà van Albano en Romina Power. En dat is geen familie van Danontje Power. Nee, in geen geval. Maar over You've Got a Friend. Ik hoop dat de architect van de Kamphal uit Wezep die ook heeft. Want er is een ontwerpfout ontdekt na de sloop. Het ontwerp klopte namelijk niet. Dat ontdekte de gemeente Oldebroek toen de sloop van de Kamphal klaar was. Nu blijft de sporthal maanden langer dicht. En dat heeft gevolgen voor de sporters en de scholen. De ontwerpfout werd volgens wethouder Tom de Nooier pas ontdekt nadat de sloopwerkzaamheden klaar waren. Toen bleek dat de plafondhoogtes en constructiebalken in het ontwerp niet aansluiten op de werkelijke situatie. De Kamphal die wordt sinds mei grondig gerenoveerd en verduurzaamd. Bij de aanbesteding was afgesproken dat de werkzaamheden begin november klaar zouden zijn. Die planning die blijkt niet haalbaar. Wethouder De Nooier gaf tijdens de raadsvergadering antwoord op vragen van het CDA. Volgens De Nooier kreeg de gemeente begin juli de eerste signalen dat de planning niet gehaald zou worden. Wauw. Ze hebben natuurlijk nu even wat problemen met het onderbrengen van alle verenigingen, scholen en wat er maar iets meer zei. En een gedeelte daarvan gaat naar de kazerne. Naar de prinses Margriet kazerne om daar te sporten. Ja, mocht die architecten nu een kater aan hebben overgehouden. De cat crept in van Mutt.

Shania Twain met Any Man of Mine. En daarmee is het 4 minuten voor 4 geworden. Ja, dus we zijn weer bijna op het einde van het programma. We hebben nog 1 stukje muziek. Dat is de Commodores met Rise Up. Daarna hebben we... om 4 uur dan hebben we... Tot 6 uur hebben we de muziekcarousel. Van 6 tot 8 hebben we Ellen versus Rob. En van 8 tot 9 Stemloos. En van 9 tot 10 Love Songs. En allebei de programma's zijn met Ben Ransdorp. Zoals gezegd, ik heb nog even een paar minuutjes de Commodores klaarstaan. Rise Up.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Bij Stroe is de vertraging 10 minuten en op de A50 Arnhem-Os bij Renkum 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nu zo'n 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Dat is het geval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Daar ruim 10 minuten verdraging. Er staat een kwartier in de file op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar. 20 minuten extra reistijd op de A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg. Ook 20 minuten op de N225 Rhenen-Oosterbeek voor de aansluiting met de A50. De andere kant op sta je daar ook een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Niemand doet dit na. De hele dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk, maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat zo'n 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Zevenaar 25 minuten vertraging. Ook op de A12 bij knooppunt Grijshoord 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg 20 minuten vertraging. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens bij Lent is de vertraging ook 20 minuten. En op de N225 Rhenen-Oosterbeek tussen Ede en de aansluiting met de A50 een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
7: 105.5. Dit is Lou FM. Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Op het land, waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven. Met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een putdiepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem! Voor hem!

ja, de tammeboen zoon lag al op een oor. En met het andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten tren. Om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een diepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem, voor hem! Hey, boerenknul, boerenknul, boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok,

7 zomers gingen voorbij. En al die tijd wierf de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense bak naderen op het smalle pad tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht ze bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg en met haar hoofd een schuin beetje omhoog riep ze tegen hem, jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het.

ze zei: hey, boerenkanul, boerenkanul, boerenkanul, ik ben kapot van jou.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het midden van het land. Door slecht weer zijn de dagelijkse files een stuk langer dan anders. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je een kwartier in de file tussen Amersfoort en Stroe. A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar, 25 minuten oponthoud. A50 Arnhem-Zwolle bij Epe, 20 minuten vertraging. Ook op de A50 de andere kant op tussen Heerde-Zuid en Vaassen een half uur. Op de A50 richting het zuiden tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 20 minuten. Op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent een kwartier. Op de N225 Rhenen-Oosterbeek sta je 25 minuten in de file tussen Ede en de aansluiting met de A50. En op de N325 knooppunt Velperbroek-Nijmegen bij Elde 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: zijn er weer.
1: Als ik niks zeg, ben ik er niet.
0: Nou ja, je hebt al wat gezegd. Ik heb nog niks gezegd. Nee, ik zeg alleen, we zijn er weer. Ja. Ellen versus Rob.
1: Ja.
0: Jaargang 1, aflevering 55.
1: Precies, 380.
0: En, we hebben nog steeds niet te horen gekregen hoeveel het er zijn. Naomi zou het toch even in de gaten houden?
1: Nee, Naomi heeft dat helemaal niet beloofd.
0: Oké, goed. Maar goed, die houdt
1: maar het kan best zijn dat ze luistert en dat ze even reageert. Je weet het niet.
0: Maar goed, maar
1: ik heb zelf ook een agenda. Hè?
0: Is dat zo?
1: Ja. Het is een ouderwetse, dus ik zou het kunnen checken.
0: Goed, maar goed, waar gaan we over praten? Ja, 2 uur nieuws en allerlei leuke dingetjes, denk ik. Zullen we eerst over Albert Heijn beginnen?
1: Ja, laten we maar even bij Albert Heijn beginnen, ja.
0: Ja?
1: Ja, heb je ook zo'n kaart?
0: Ik heb er 3.
1: Oh,
0: ik weet niet hoe
1: kom jij er weer aan 3?
0: Ja, ik heb 2 van die dingen en José heeft er ook eentje.
1: Ja, maar dus dat is raar, want wij hebben ook 2 van die dingen. En ik krijg altijd dubbele zeepakketten, maar niet een dubbele...
0: Dan moet je over
1: gaan klagen.
0: Reclameren.
1: Reclameren.
0: Nou,
1: dan gaan we dat doen.
0: Nee, ik heb er keurig 2 gehad, dus daar is geen enkele discussie over. Dus, maar goed, ja.
1: Je kan het niet inleveren.
0: Het probleem is, die dingen die moet je aan, moet je die... maar dat is inmiddels opgelost bij de staatsloterij. Die moet je een veilig zetten, of nee, scherp zetten, activeren. Maar goed, dat hoeft tegenwoordig niet. Heb je een briefje over gehad? Die zijn erachter gekomen. Die hebben ook 1000 telefoontjes gehad. Ze hebben ze allemaal geactiveerd. Dus dat is geen probleem.
1: Oké, nou goed.
0: Maar ja,
1: ik ben weggestuurd.
0: Nu is Albert Heijn maar is 2 weken geleden. Jij was veel te snel. Je moet even rustig wachten met dat.
1: Ja, nee. Ik denk, Pekin is winter, hè?
0: Nee, je moet even rustig wachten met dat soort dingen. Maar goed, toen... nu is Albert Heijn gehackt.
1: Ja, want trieste bende. Een vriendin van mij, die... was vanmiddag even in de supermarkt. Dus ik vroeg aan haar van wat is het probleem? En toen bleek het dat er zijn bijna geen verse groenten. Maar zij ging wijn halen. Dat is natuurlijk vers fruit. Maar dat was er wel.
0: Dat moet geen probleem
1: zijn. Nee, ik zei was er wel wijn. Maar dat was er wel. Dus dat was helemaal prima.
0: Nou, ik denk dat wat voordeel heeft. Dat we de publiciteit, een aantal problemen zit erin. Ik begreep gisteren bij een of ander radioprogramma, een tv-programma was dat, 40% van de mensen, het eten wat door de mensen van de supermarkt zijn, 40% van de mensen. Die eten van Albert Heijn.
1: 40% van de mensen dus doet boodschappen bij de Albert Heijn. Ik zal het even in het Nederlands vertalen.
0: Ja, ik ben zo druk geweest. Maar goed, dus al die andere supermarkten krijgen een gigantische druk. Die lopen ook leeg.
1: Ja, ja.
0: En wat veel erg is, wat moeten al die leveranciers met hun vers goed, die niet bij de Albert Heijn, bij die distributiecentrum kan droppen. Ja, waar moeten die naartoe? Die moeten gaan dumpen.
1: Ja, ik ben Rutte niet, dus ik weet het niet. Maar
0: Rutte heeft daar niks mee te maken.
1: Nee. Maar goed, weet je, dit gebeurt er dus met hacken en met dit soort gedoe. Overigens, er was ook een hoop geschreeuw over privégegevens op bonuskaarten. Maar het personeel had gezegd, wij lopen een groter gevaar. Het is natuurlijk best... Nou ja, ook hun informatie komt op straat te liggen. Zij werken daar. Zij moeten zich bijvoorbeeld ziek melden, weet ik het allemaal. Dus alles van die medewerkers is bekend.
0: Ja goed. En wat dan nog?
1: Nou ja, dan ben je straks op vakantie en dan zeggen ze... we hebben al een Rob de Konis, dus we sleuren jou de bak maar eens in.
0: Nou ja,
1: fraude, identiteitsfraude.
0: Dat kan nooit een tweede Rob de Konis wezen. Dat is onmogelijk.
1: Nou, dat weet je niet.
0: Nee. Kijk, maar goed.
1: Nee, maar goed, dat soort gedonder. Want waarom hebben ze dat anders nodig?
0: Ja, inderdaad. Ja, nou, weet je, we weten helemaal niet. Wat er gebeurt is nog, hè?
1: Nee, dat weten we ook niet. Maar goed, het is wel zorgelijk.
0: We gaan het rustig afwerken. Ach, met een paar dagen is het weer opgelost.
1: Nou, wat wel zo was, bij sommige filialen is helemaal niks. En daar kwam ook niks aan. Maar er waren ook filialen en dat hoor je dan weer niet. Maar ik heb even diepteonderzoek gedaan.
0: Zo.
1: Daar was van de 21 vrachtwagens waren er wel 17 aangekomen.
0: Ja, maar vol of niet met versgoed waarschijnlijk.
1: Ja, geloof het wel.
0: Oké.
1: Dus,
0: we gaan het af.
1: Maar goed, weet je, het is wel grappig, hè? Hoe afhankelijk zijn we van die computers? Want ik kan me dan voorstellen, als jij in zo'n distributie zit, dat je op een gegeven moment zegt, help, ik heb veel te veel. Nou, je weet ook waar dat naartoe gaat. Dus weet je, we zijn nog niet helemaal afhankelijk van de computer. Dan moeten we even zelf gaan denken.
0: Ja, we kunnen. Oké, maar goed, de andere supermarkten hebben er een groot voordeel aan, denk ik.
1: Ja, maar die zullen dan ook wel leeg zijn.
0: Het
1: maar
0: goed, verbaast
1: jij
0: mij
1: eet toch geen groenten, dus dat maakt niet zoveel
0: ik
1: uit.
0: Ik eet elke dag groenten. Oh. Het verbaast dat 40% van de Nederlanders inderdaad eten bij Albert Heijn weggaat. Dat had ik nooit verwacht eigenlijk. Want Albert Heijn is vrij dure. Supermarkt ook.
1: Ja, dat ligt eraan, hè?
0: Is dat zo?
1: Nou ja, je moet altijd opletten dat alles wat op hooghoogte is, dat is superduur.
0: Ja,
1: en als je dan naar beneden duikt, dan valt het naar verhouding best wel mee.
0: Oké, maar het is niet alleen Nederland, het is heel wereld. In Amerika hebben ze ook de Delhaas, hoe heet wat, waar die Albert Heijn van dit is. In Amerika hebben ze exact hetzelfde probleem.
1: Ja.
0: Dus,
1: dat zal nog wel vaker gebeuren.
0: We gaan het meemaken, zolang ze maar niet failliet gaan. Dat zou wel heel triest wezen.
1: Dat zou je jammer vinden.
0: Ja, toch?
1: Oké.
0: Okay. Nou, ik vind het wel een lekker supermarkt. Nooit kun je echt een supermarkt komen. Vroeger, toen ik zelf nog boodschappen moest doen, zat ik wel af en toe in de supermarkt van Albert Heijn.
1: Ja? Doe je nog wel eens boodschappen?
0: Nee, ja, als er vakanties zijn, dan loop ik mee.
1: Oké. Okay. Nou ja, wij hebben in Wapenveld een heel klein apje. Dus daar
0: zo?
1: Kom ik. Daarvoor,
0: heb je die ook, apjes?
1: Apje, apjes? Klein Albert Heijntje. Daarvoor was er een heel klein C1000'tje. En daar ga ik wel regelmatig naartoe. Maar we hebben ook, om niemand tekort te doen, een Jumbo in Heerde. En we hebben een Plus in Heerde. En we hebben een Aldi, die ook hiernaast is. En die andere. Dus ja.
0: Jullie hebben Aldi, jullie gewoon niet. Jullie zijn helemaal voor.
1: Nee, in Wapenveld zit alleen een App en een Aldi.
0: Oké, okay, maar een klein appie.
1: Een klein appje.
0: Niet dat
1: kijk, in Hattem heb je een giga Albert Heijn. Dat je van pure ellende niet meer weet wat je kopen moet.
0: Is dat zo? Zullen we eens naar Perfect luisteren?
1: Ik weet het niet.
0: Perfect, ja.
1: Ik wou beginnen, maar goed,
0: nou,
1: ja, helaas.
0: Ik ga
1: vrouwen gaan voor, maar mannen die pakken de eerste muziek. Doe maar.

0: Ja, ik hou nog een liedje over. Want ik dacht dat Perfect van Annemarie zou zendt. Maar ik zit op Marielle of Modern. Ik weet niet wie het is, maar goed. Ik weet niet waar ze vandaan komt. Hoe ze in mijn...
1: database terechtgekomen is. Ja, waarschijnlijk door diezelfde hackers van de app.
0: Ongetwijfeld, ja. Wat is dit nou zeggen? Hey, we zijn ook al gehackt inmiddels.
1: Het is wel heel scherp dit, hè?
0: Okay, goed. Hey.
1: Hey, nou nog eens wat.
0: Ja.
1: Jouw José, die zei net van dat er zeker nog één Rob de Konis op deze wereld is.
0: Nee, ik kan niet.
1: Nou, het is, ik dacht, ik vraag het even. Het is niet helemaal duidelijk wat je precies bedoelt met hoeveel zijn er in relatie tot Rob de Konis. Maar er zijn in elk geval twee professionals te vinden met deze naam.
0: Oké, geweldig.
1: Decorette Elburg wordt genoemd. Ja, dus jij bent...
0: Dat schijn ik te wezen.
1: Ja, precies. En er is er dus nog één.
0: Ja, eentje Rotter in Amsterdam.
1: Is dat stoffering voor jouw kantoor? Nee, dat ben jij.
0: Ja, dat ben ik ook, ja.
1: Rob en Ria.
0: Nee, dat ben ik niet.
1: Rob van Ria.
0: Nee, Rob van Ria.
1: Nee, maar dat is die andere Rob dan.
0: Oké.
1: Ik weet het niet. Nou, er is nog een Rob dus.
0: Hey, Tries Niels.
1: Ja.
0: Ja. De zeehondenopvang in het Waddenzee, die gaat failliet. Maar wat ik helemaal niet begrijp is, ik dacht... Dat Pieter Buren is dat, hè? Ik dacht toen ik een paar weken geleden op Texel liep, daar zit ook een zeehondenopvang.
1: Ja, die Eco Mare.
0: Ja, ik dacht dat de overname van Pieter Buren was. Maar dat is
1: Dat. Ik kwam als heel klein kind al op Texel. Toen heette het de Texels Museum. En dan denk je museum, dat is ook raar. Maar daar vingen ze ook die zeehonden op. En als kind mocht ik kijken hoe die gevoerd werden. Vond ik fantastisch.
0: Nee, dat begrijp ik wel. Maar ik dacht dat die...
1: Maar
0: dat
1: heeft niks met Leni te maken. Nee. Leni die zit in dat Pieterburen.
0: Maar Leni is toch, dat is toch ook een paar jaar geleden helemaal omgebouwd en verbouwd en weet ik wat allemaal.
1: Ja, Leni, het hart is natuurlijk nu wat ouder, hè? Maar,
0: nee, maar dat gebeuren. Maar nu schijnen ze de vier te gaan. Dan denk ik van ja, hoe kan dat in vredesnaam allemaal?
1: Nou ja, wat ik wel begrepen heb, is dat het daar niet barst van de vrijwilligers. Ik wil niemand beledigen, nee. Maar... Er worden mensen...
0: Ik moest kijken hoe ver dat weg is. Ben je er al eens geweest naar Lauwersoog?
1: Nee, ik weet het wel. Maar ik bedoel, heel vaak is er natuurlijk iets te doen met mensen die vrijwillig een stichting draaien. Dit is niet vrijwillig. En voor hetzelfde geld zijn er een heleboel vrijwilligers wel. Maar het grote probleem is, het gedonder met de zeehondjes gaat zo meteen geloof ik beginnen. Dus als zij sluiten, dan is dat best wel heftig.
0: Ja,
1: maar goed, er is een crowdfunding. Maar ze hebben 2,8 miljoen nodig, heb ik begrepen. En er is 1,5 ton binnengekomen.
0: Maar wat ik niet begrijp in dat soort dingen meer. Waar komt het plotseling niet vandaan? Plotseling vandaan? Ja. Is de subsidie weggevallen?
1: Weet
0: of,
1: ik veel? Nee, dat weet ik niet.
0: Dat heb ik zelf hier in Elburg hebben we ook. De voedselbank.
1: Ja.
0: Nou, die is schijnt dan gemeente heeft besloten vanaf 2028 volgens mij om de voedselbank subsidie te laten elk jaar 3000 euro minder te geven. In totaal geven ze 9000 euro. Dus straks hebben ze in 2030, 2031 geen subsidie meer. Maar ja, ik denk van ja, maar waar komt dit plotseling? Ik snap het niet helemaal.
1: Ja, ik weet het ook niet. Want kijk, als je failliet gaat als zeehondenopvang, dan weet je dat natuurlijk al langer.
0: Dan weet je van tevoren, ja, inderdaad.
1: Dat niet goed gaat. Dus maar dat ik kan je het antwoord niet geven. Ik kreeg vandaag een appje van, is dat wat voor jouw uitzending?
0: Natuurlijk. Nou,
1: maar ik zit vol tot half november. Nog... Anders moeten we het tijdens uurtje factuurtje doen. Maar even kijken.
0: Pak uurtje factuurtje wel even toe. Want we krijgen een uurtje factuurtje donderdag. Ik weet eigenlijk nog
1: donderdag krijgen we die leuke zangeres.
0: Oké, nou goed. Misschien dat hij ook van die hondjes houdt. Maar goed, oké. Maar ik snap niet, dit soort constructies stappen niet allemaal als plotseling ontstaat. Maar ja, goed, het is ook... ik ga nu iets zeggen wat ik niet mag zeggen, maar ik zeg het toch gewoon. Het geven van de voedselbank Elburg ook, die hebben dan heel... Elburg, Oldenburg volgens mij, die hebben het heel zwaar. Maar ja, ze hebben wel 1,5 jaar geleden een hele volgens mij een hele mooie vrachtwagen, gekoelde vrachtwagen gekocht. En alles denk ik van, ja, gewoon... Ben nou even wat voorzichtig met dat hele verhaal. Dat zie je toch aankomen geven.
1: Al. Ja, aan de andere kant, als het zo heet is van de zomer... als van de zomer en je moet dat eten vervoeren... is dat maar verrot. Dus
0: het wordt opgehaald.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, ja, weet je, ik weet het niet.
0: Misschien de verkeerd.
1: Ze zullen niet iets doen wat zinloos is. Weet je waar ik nog wel van schrik? Kijk, als ze nou zo'n Albert Heijn hacken... Ja? En die schappen zijn allemaal leeg... Ja? Wat gaat er dan nog naar de voedselbank?
0: Niets, maar er ging al heel veel meer naar de voedselbank toe. Want ze kopen heel simpel. Die supermarkten kopen natuurlijk ook heel strategisch in.
1: Ja,
0: dus
1: dat
0: er blijft niet
1: wel.
0: Veel over. Dat is, vroeger had je al die winkeldochters die over die gingen naar de voedselbank. Maar ja, dat is tegenwoordig ook steeds minder natuurlijk.
1: Nou, ik ben eigenlijk wel even benieuwd om dat van iemand te horen. Dus van een supermarkt, dan moeten we eens even induiken. hoeveel... Ik kan het trouwens wel even opzoeken. Hè, hoeveel er naar een voedselbank toe gaan. En hoeveel een voedselbank dan krijgt. Want ik bedoel, anders moet je het kopen. Net zoals wij. Dat is niet te doen.
0: Ja, maar ze krijgen natuurlijk ook... Voedselbank krijgen ook veel van de fabrikanten. Krijgen ze voor heel weinig krijgen. Maar ze moeten wel wat kopen. Dat is een gegeven. Ja, dat is helemaal zo. En als dan inderdaad... viel me trouwens best wel tegen. Want er doen nu... voor mij 40 of 60... gezinnen eten van de voedselbank hier in Elburg. En de gemeente geeft 9000 euro per jaar. Dus is nog iets, geeft veel subsidie eigenlijk. Nee. Het is treurig dat die subsidie moet wezen natuurlijk. Hè? Dat die 40 of die 50 mensen, gezinnen een beetje afhankelijk zijn van de voedselbank natuurlijk.
1: Nou ja, weet je, ik vind met die prijzen in die supermarkt. Ja, wij zijn met z'n tweeën. Nou, ik vind het echt best heftig als je een gezin met niet zo'n enorm hoog salaris aan het eten moet houden. Dan heb ik het nog niet eens over de rest. Ja. En dan zullen zij dus ook continu overal op beknibbelen. Ja, ik vind dat best pittig. Ik vind het niet te doen. Ik sta af en toe, en ik ben niet de enige, dat weet ik, naar zo'n zakje te kijken dat ik denk van... nou, ik ben 50 euro armer. Wat heb ik hier eigenlijk? Ja, ik heb niks.
0: Duidelijk.
1: Dus dan zag ik wel wat het is.
0: Het zei zo. Wat muziek heb jij?
1: Ja, ik dacht we gaan even Mr. Broken Wings doen.
0: Mr. Minster.
1: Mr. Minster.

0: Hij is blijven hangen.
1: Wie?
0: Mijn regenboogvlag aan de Coragestraat.
1: Ik zou zeggen, en terecht.
0: Nou ja, dat is een ander verhaal. Ik heb Kane gezegd van die hele grote Duitse herder. Kane, als ze in de vlag kijken, dan vlieg je dat raam in.
1: Vindt hij dat leuk?
0: Wat?
1: Vlaggen? Kane?
0: Nee. Maar goed, als ik in Oldenbroek hoor dat er vliegvlag gestolen zijn en vlaggenmasten gebroken zijn en alle soort dingen meer. Het is te zot voor woorden. We gaan er even geen woorden meer vuil maken.
1: Wanneer had iedereen besloten om dat ding op te hangen?
0: Afgelopen zondag was het de coming out day.
1: Oké, maar daar is dus toch weer een hoop vernielingen en weet ik het allemaal.
0: Ja, daarvoor eigenlijk allemaal inderdaad. Ja. Burgemeester Tanja Hazeloop Amsing van Oldenbroek noemde de diefstal van regenboogvlaggen in haar gemeente afschuwelijk en belachelijk.
1: Oké.
0: Zes of zeven meldingen zijn er binnengekomen. Ja, nou, het is ook zo, maar goed, laat me zitten. Ik kan geen namen noemen, maar er kwam ook bij ons gisteren iemand binnen en die vroeg aan ons of wij van homo's houden. Ik hou van iedereen.
1: Ik ook.
0: En die discussie.
1: En van de kliko en van de heg
0: daarom,
1: en
0: discussie
1: alles.
0: Discussie zullen we hier niet openen. Maar goed, dat is wel, ja, het is wel triest eigenlijk.
1: Ja, het is inderdaad wel triest. 2026.
0: Ja, klopt. Maar ja, goed, het was steeds slechter volgens mij.
1: Ja, het lijkt er wel op, hè?
0: Ja.
1: Het is niet best. Gaan we wat aan doen?
0: En het verhaal, dat vind ik eigenlijk het ergste. Vanwege het geloof wordt het steeds erger.
1: Nou, ik kan er wel iets over zeggen. Ik heb een vriendin en zij is christen, heet dat, hè?
0: Ja.
1: En zij heeft mij verteld, want ik vraag dat dan wel eens aan haar, hoe dat dan zit, dat er iets over staat in de Bijbel. Maar ik heb heel vaak het gevoel dat je ook moet kijken hoe je het kan vertalen.
0: Ja, uiteraard.
1: He, want je kunt natuurlijk op een bepaalde manier iets vertalen. Ik kan die passage niet omhoog halen, want ik weet niet waar zij hem heeft gevonden of wat dan het algemene verhaal is. Maar misschien zou je het ook anders kunnen zien. Die Bijbel is natuurlijk destijds opgetekend. Nou, moet je eens op een rijtje gaan staan met een stel mensen. En dan fluister ik jou wat in. En dan fluister jij door. Blijft niks van over. Nou, hoe lang geleden is die Bijbel geschreven? Ik weet het niet.
0: Ik had vanochtend vanmiddag in de showroom een Hongaarse dame zitten. Een Nederlands spreekt zo. En daar had ik het kreven over.
1: Ja.
0: En die zegt van ja, goh, is het leuk en aardig al. Maar kijk maar 100 jaar geleden waren die priesters en die dominees die dat soort dingen schreven. Die waren oppermachtig. En 1000 jaar geleden waren ze nog oppermachtiger. En die hebben gewoon naar hun kant toe hebben ze die Bijbel geschreven, denk ik.
1: Ja, ik denk, nou ja, weet je, kijk, ik weet niet zo heel veel van het geloof, maar ik zag laatst iets en dat ging over aflaatjes. Dat is dan wel de katholieke kerk. Ja, weet je wat een aflaatje is?
0: Nee, ik weet niet, aflaatjes.
1: Nou, de katholieke kerk, en nou doe ik het even heel kort door de bocht, dus pak me er niet op als het net even linksom of rechtsom had gemoeten. Maar als jij dus, ik weet niet eens of je wat had gedaan, maar dan kon je naar de kerk, dan kocht je een aflaat.
0: Ja, ja.
1: En dan was de zonde vergeven.
0: Ja, klopt, ja.
1: Maar je kocht dat ding. Dus hele arme mensen kochten dat ook. Om met een goed gevoel rond te lopen.
0: Dus de kerk werd schatrijk.
1: Ja.
0: Maar dat was niet alleen de kerk.
1: Ik zal het nog even checken zo. Ik het even opzoek. Maar het komt er nu zo op.
0: Ik heb vroeger bij een bedrijf gezeten waar we een heleboel Turken en Spanje, ja, vooral Turkse mensen hadden in dienst hadden. En dan kreeg je natuurlijk die Ramadan. En die konden dat gewoon afkopen. Dat was toen een gulden tijd. Die betaalde 500 gulden aan de, hoe heet zo'n vogel? Bij de moskee. En hoefde niet Ramadan te doen.
1: Ja, dat is eigenlijk ook wel raar, hè?
0: Ja, ik denk dat dat niet in de Koran staat, hoor. Maar het
1: is ook wel lastig natuurlijk een Ramadan om dan te werken. Dat snap ik best wel.
0: Nou ja, oké, goed. Het is een keuze die je maakt dan. Maar goed, die betaalde 500 gulden toen. En dan was

0: hoofd hadden ze niet de Rambam te doen.
1: Misschien was een aflaatje ook wel 500 gulden. Ik weet het niet. Ja, Florijnen had je toen, hè? Florijnen.
0: Dat zijn allemaal die dominees en die
1: heeft er niks mee te maken.
0: Zijn rijk geworden. Nou, oké, dan mogen we daar niet te veel over praten.
1: Nee,
0: niet over
1: goed,
0: oordelen,
1: ja, nee,
0: maar ik weet het ook niet.
1: Alleen,
0: maar die Bijbel is natuurlijk wel in de hoeveel verhalen is die herschreven, zeg hij.
1: Nou ja, weet je, zij gelooft, mijn vriendin dan, dus laat ik het even persoonlijk houden. Gelooft daar heilig in.
0: Ja, prima.
1: En, ik ga altijd kijken van, vind ik dat ook?
0: Nee, prima. Zolang ze maar niet aan de vlag komen.
1: Nee, dat vind ik ook. En ja, ik ben ook dol op homo's.
0: Goed, we gaan even luisteren naar Goddess.
1: Oké, wacht even. Ik heb nog even een nieuwtje. Okay. Ja. De Bijbel is inderdaad uit de overlevering opgeschreven. En het is maar hoe je het interpreteert.
0: Ja, dus, maar dat is met de Koran idem dito natuurlijk. Hè?
1: Zeg ik even naar mijn lieve luisteraar. Is het met de Koran idem dito? Ja, dat denk ik wel.
0: Kan haast niet anders.
1: Kan haast niet anders. Okay.
0: Goed, we gaan even luisteren naar Goddess van Caro.

0: Nou, het gebeurt niet vaak, maar ik draai hem toch even weg. Want het duurt meer, zwart 5 minuten. En ik vind het een eigenlijk slaapverwekkend liedje. Maar goed, ze zal wel aan mij liggen.
1: Ja, ik vind het wel weer aardig.
0: Caro, vroeger was ze veel beter.
1: En een goed liedje kent geen tijd, hè?
0: Nee, dat is zo. Maar er zat pit in vroeger. Nu is het een beetje een slaapverwekkend moeilijkheid, zoals ze. Maar dat maakt niks uit. Ik heb een heel iets anders. En ik las net even Russische Turnbond boos op weigerde visa-WK-deelnemers... Die vinden dat discriminatie is. Nou, dus WK is het turn in Rotterdam straks. Hè? En is Angelina Melnikova is geweigerd met de fusie, al zo'n dingen meer. Maar dat even te bezijden. Wat vind jij ervan dat politiek bij sport naar voren moet? En nu mag heel Rusland mag al jaren niet aan allerlei evenementen meedoen, al soort dingen meer. En het heeft niks met Rusland te maken. Het heeft gewoon met toppers te maken. Met...
1: Ja, ik wil de boel niet op scherp stellen, maar jij vindt dat Israël niet mee mag doen aan het Songfestival. Dat is precies hetzelfde.
0: Nou, dat is totaal
1: jawel, of het nou om sporten gaat of om zingen. Die mensen
0: niet.
1: Kunnen er allemaal niks aan doen.
0: Denk het niet. Die sporters doen er 20 jaar aan toe. En dan mogen ze naar de WK. En dan mogen ze niet.
1: En het Songfestival doe je in een half uurtje.
0: Nou, nee, dat is heel iets anders. Dat ben ik niet
1: vind
0: mee
1: ik
0: eens.
1: Niet. Nee.
0: Daar zijn we het allebei oneens over. Maar ja. In ieder geval vind ik dat eigenlijk de slot voor.
1: Oké, okay. Dus het Songfestival mag niet. Maar jij vindt dat de Russen dan wel mee mogen doen.
0: Het Songfestival wel mag. Het Songfestival mag natuurlijk. Mag die. Alleen landen die in de oorlog zijn, die moeten gewoon niet naar het Songfestival.
1: Nou,
0: dat zijn
1: Rusland
0: zijn
1: is in oorlog.
0: Ja, wat wil je dan maar zeggen?
1: Nou, dus dan gaan we misschien ook niet sporten. Ja, mij mogen ze allemaal meedoen, hè?
0: Ja, oké, okay, goed. Nou goed, ja. Hier gaan wij niet over uitkomen.
1: Nee, dat is ook de bedoeling.
0: We gaan dit gesprek ook kappen.
1: Maar jij vindt gewoon dat ze mee mogen doen?
0: Ik vind dat ze mee moeten doen, ja.
1: Oké. Okay.
0: Nu en anders heb je dan ook nog eens een keer de mogelijkheid om dat ze weer onder een Olympische vlag... in de Olympische Spelen mogen ze wel meedoen onder een Olympische vlag.
1: Ja.
0: Hebben ze een oplossing gevonden. Nou, en bij de WK mag het niet. En nou ja, goed, zal allemaal wel. Ik vind het eigenlijk een beetje te zot voor woorden allemaal. Het zijn echt...
1: Nou, weet je, ik moet even nu denken aan... Er is een film en dat heet de Swimmers. En dat zijn meisjes. Ja, jij kijkt geen films. Dat is best wel jammer. Die vluchten uit Syrië. En die nemen je de hele weg mee. Dus op zo'n afgrijzelijke boot, op dat Lampedusa. En ze worden daar ook niet aangekeken, dus dat is best wel heel heftig.
0: Ja.
1: En die zwemmen als een gek. En dat kan dus niet, hè, als je niet meer in Syrië bent. En zij hebben uiteindelijk ook meegezwommen. Die film kun je zien op Netflix, is wel een aanrader.
0: Oh, okay, nou.
1: Maar het lijkt mij, kijk, weet je, je kan niet alles forceren. Maar als je dan zo graag mee wilt doen, dan lijkt me dat wel een fantastische oplossing. Want je zwemt niet alleen voor je land. Je zwemt ook voor jezelf.
0: Nou, je zwemt voor je land en voor jezelf, uiteraard. Ja,
1: maar goed, je kan niet alles hebben.
0: En voordat je op dit niveau zit, ben je gewoon 20 jaar verder vaak. Of 10 jaar verder. Het is
1: niet zo'n
0: topsporter om en dan morgen ben je topsporter. Nee, absoluut niet.
1: Nee, maar goed, ik neem aan dat... Ja, sorry, maar het lijkt mij, als je gaat sporten, zeg je niet, ik sport voor mijn land.
0: Nee.
1: Ik zie je sport omdat je zelf die ambities hebt. Dat zit in jou.
0: Ja, dat klopt,
1: en dat je dan trots bent dat je voor je land op mag treden. Dat is natuurlijk heel verdrietig als dat niet kan. Maar ik vind dit wel een prachtige oplossing.
0: Ja.
1: En dan maar een Olympische vlag. Dat is misschien ook wel de Olympische gedachte. Hoe mooi is dat?
0: Ja, klopt. Overigens zei ik, het is dit jaar de WK, maar 17 tot 25 oktober 2027 in Rotterdam. Ze mogen we trots op zoveel. Ja, ik vind überhaupt de WK atletiek vind ik gewoon mooi. Ik vind überhaupt atletiek heel mooi. Überhaupt.
1: Maar het is niet alleen allemaal in Nederland, toch?
0: Ja, het is gewoon Nederland.
1: Oh, dit is de ik dacht dat je het had over de Olympische Spelen.
0: Nee, maar op de Olympische Spelen mogen die Russen onder een Olympische vlag mogen ze deelnemen.
1: Ja, nou ja, ik vind het... Nou, ik vind het een solidaire oplossing.
0: We gaan het afwachten, maar goed.
1: Dat bedoel ik.
0: Wat heb jij nog voor nieuws?
1: Van alles. Maar we gaan even een liedje draaien.
0: Alweer
1: even
0: een liedje?
1: Raccoon Oceaan. Dat is een kort liedje.
0: Okay.
1: 2,39 rond. En een liedje wat ik draai uit 2012 is ook wel bijzonder. De zanger heeft dit geschreven voor zijn overleden zus. Dat je dat ook even weet. En daarna ga ik jou een vraag stellen... En ik denk dat je dat niet weet.
0: Oké.
1: Ik hou hem nog even geheim, dus blijf luisteren.

0: Ik ga jou een vraag stellen die ontzettend actueel is.
1: Is dat zo?
0: Ja, let op.
1: Maar ik ben helemaal niet actueel, hè?
0: Nee, maar het is wel een actuele vraag. Okay. Dus wij moeten natuurlijk wel... Ik kan wel iets vragen over 30 jaar geleden, maar dat heeft geen zin. Ja, of over die Bijbel, dat kunnen we ook niet achterhalen. Maar dit wel.
1: Daar zijn we klaar mee.
0: Dat bedoel ik. Waar ligt de oorsprong van de herfstvakantie? Ik weet doordat de kleinkinderen een paar dagen kwamen logeren ineens weer dat herfstvakantie is. Ik heb daar totaal helemaal geen idee van. Omdat ik zelf ook geen kinderen heb, maar die kwamen. Ook wel lachen trouwens, hè, want dan is het op een gegeven moment van... ik moest werken gisteren. En toen was het, wat ga jij doen? Ik zei, ja, ik moet even een klus doen. Moet af en toe wel even... Nou ja, wat raar. Ik hoef toch ook niet te werken. Dus kinderen gaan helemaal vanuit zichzelf. Want ja, ik hoef niet te werken, dus waarom ga jij wel doen? Maar goed, het is dus herfstvakantie. En ik dacht ineens van, hoe ontstonden die vakanties? We hebben altijd natuurlijk, even terug op de Bijbel, vanwege het christelijk geloof. Hè, kerst, Pasen, weet ik het allemaal. Maar de herfstvakantie zegt helemaal niks over een van onze voorvaderen, zullen we maar zeggen. Maar ik heb het even opgezocht. Weet jij het?
1: Nou ja, ik denk als ik wat ga zeggen, denk ik dat ik met de half Elburg oorlog krijg. Maar
0: nee, je krijgt helemaal geen oorlog
1: over. Ik denk dat het te maken heeft met de leraar die zo erg druk bezig zijn en zei dat ze even een weekje stil moeten zijn.
0: Nee. De oorsprong van de herfstvakantie ligt in de landbouw. Specifiek bij de Oer-Hollandse aardappeloogst.
1: Daar
0: hebben we het al eerder over gehad.
1: Begrijp ik, ja.
0: Nou, rond het begin van de 20e eeuw, tussen 1900 en 1940, stonden deze vrije dagen officieel bekend als landbouwverlof of de aardappelvakantie. Vind je niet grappig?
1: Ja.
0: Nou, waarom werd deze ingevoerd? In de maand oktober moesten de aardappels handmatig van het land worden gehaald. En dat weet ik nog, want mijn oom had een boerderij. En heel toevallig ben ik daar vorige week weer eens even geweest. Zij wonen er niet meer, maar wel even daar langs. Voor boerengezinnen was elk paar handen op het veld hard nodig. Waardoor veel kinderen simpelweg wegbleven uit de schoolbank om te helpen met rooien en rapen. Dat was niet, hè? Mijn neefje en nichtje hoefden dat niet meer te doen. Maar goed, in 1900 werd de leerplichtwet ingevoerd. En er werd rekening mee gehouden. Ik kan nog een heleboel vertellen, maar dit is eigenlijk wat het is. En dat vind ik wel grappig, want niet om het een of ander. Ik wist dit dus echt niet.
1: Nee, maar het lijkt wel een logisch gevolg. Dat het daardoor ontstaan is.
0: Ja, want weet je, je zou anders denken, de herfst en het is leuk om door de blaadjes te lopen en een eikel te zoeken, weet ik veel.
1: Ja.
0: Maar dit heeft dus echt gewoon een verhaal. En daarna, want mijn oom die had machines die dat werk na de Tweede Wereldoorlog overnamen. En dat officiële landbouwverlof werd in 1959 afgeschaft. Maar de vrije week in oktober is altijd blijven staan.
1: Geweldig.
0: Grappig, hè?
1: Ja.
0: Dus dit zit zo. En toen dacht ik, oh, daar heb je een heel leuk liedje bij, maar die kon ik weer niet vinden. Dus volgens mij ben jij aan de beurt of niet? Wat hebben we?
2: Ik ben
0: het aardappel. Wat else?
2: Ik ben geen wortel, een ei, een broccoli of een tomaat. Ik ben een aardappel. Ik kan wel springen. Ik kan niet in bomen klimmen of varen.

0: Spelen.
1: Ja, jij wou het aardappellied.
2: Ja, dat hoort toch even voor de aardappel. Volgend jaar doe ik het niet weer. Dan doe ik de paasvakantie.
1: Okay.
2: Maar ik vond dit wel even leuk. Ik heb nog even één dingetje. Even een leuk grapje. Heb jij wel eens dat je iets hebt afgesproken? En dat als de gevreesde datum nadert, zullen we maar zeggen, dat je denkt, het komt me eigenlijk helemaal niet uit.
1: Ja, nou, dat komt altijd.
2: Dat had ik. Ik noem geen namen, maar ik had een lunchafspraak voor vrijdag.
1: Ja.
2: En ik dacht, moet ik helemaal naar Wageningen rijden? En weet ik het allemaal, eigenlijk helemaal geen zin in. En toen dacht ik ineens echt hardop vanmorgen, kan ik hier onderuit? Wat gebeurt er? En dat is waar gebeurd. Pling, mijn telefoon gaat. En ik krijg het volgende bericht. En ik lees het gewoon even voor. Goedemorgen, mijn auto is gisteren kapot gegaan. Met het openbaar vervoer is het ongeveer 2,5 uur reizen, enkele reis naar Wageningen. Vind je het heel erg vervelend om de afspraak te verzetten? Vind je hem leuk?
1: Nou, boef jij eventjes.
2: Dat bedoel ik.
1: He?
2: Dus, nou, ik ben vrijdag vrij.
1: Ja, inderdaad.
2: Of ik ga werken of whatever.
1: Ja, kan in ieder geval wat werk inhalen.
2: Nee, maar
1: toch?
2: Hoe bizar is het, hè? Dat als je dat over jezelf afroept. Ik had liever dat gewild. We hadden het heel lang geleden al afgesproken. En dat ineens, ik roep het over me uit, pling. En dan heb je toch wel wat beschermheiligen op je schouder,
1: ja,
2: of niet?
1: Ja, duidelijk, ja.
2: Of
1: duidelijk.
2: Engelen of whatever.
1: Maakt er niet zoveel uit, natuurlijk.
2: Oké. Okay. Nou, gaan we een liedje draaien?
1: Ja, jij mag een liedje
2: draaien. Is het weer, eens even zien hoor. Oh ja, dat is zo'n leuk liedje van America. You Can Do Magic. Er was iets op de radio op 2. Die waren alleen maar liedjes aan het draaien wat het woord Amerika of een Amerikaanse staat of Californië of weet ik veel wat. En ik hoorde hem weer, ik draai hem wel eens vaker. Toen dacht ik, oh leuk, America.

0: Ja, ken jij de Merwedebrug?
1: Nou, dat is vast een brug over de Merwede.
0: Zo,
1: en dat
0: goed
1: klinkt
0: zo,
1: dan bij
0: knap, ja.
1: Gorkum Sleewijk
0: ja,
1: misschien?
0: Ja, zoiets in de buurt. Die is een beetje slecht in onderhoud geweest en alles. Er mogen geen vrachtwagens weer overheen.
1: Oh, hoe moeten die dan op de...
0: In maand, twee maanden.
1: Oh, er zit geen water in die rivieren. Dan kunnen ze er gewoon doorheen rijden, of niet?
0: Nee, maar goed. Uiteindelijk hebben ze die brug afgesloten voor vrachtwagens. Nou, ja? Elke vrachtwagen die er overheen ging, die kreeg een boete van €500. En ik denk een Duitse vrachtwagen, maar in ieder geval met een wit kenteken. Die dacht van, weet je wat, dan ga ik over het fietspad.
1: Ja, dat vind ik wel slim.
0: Nou, die is halfwege op de brug gekomen en toen ging het fietspad, werd smal. Dan kon hij niet meer uit.
1: Moest zat die klem.
0: Moet hij weer een grote opleggen, moest hij weer terug.
1: Ja, dat is banen.
0: Dat is echt, echt ongelooflijk.
1: Maar leiden ze niet om dan?
0: Ja, nou ja, dan moeten ze inderdaad kilometers omrijden. Die leiden ze om, je moet gewoon al snel wegen pakken.
1: Er is een hoop gedonder met die brug, hè?
0: Ja.
1: Want het schijnt dat in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, daar wordt überhaupt niks meer onderhouden. Dus daar is het ook gewoon wachten tot je met je auto naar beneden stort.
0: Nee, goed, maar die bruggen zijn allemaal in de jaren 60, 70, 80 gebouwd. Dus die zijn allemaal een onderhoud onderhevig. En ja, daar krijg je dit soort...
1: Maar dat weten we toch? Gaan we dan wachten tot er ongelukken
0: nee,
1: komen?
0: Nee, we stellen het uit.
1: Oh, dat levert wat op.
0: Nou ja, goed, politiek stelt uit. Het heeft het grote voordeel. Ze zien Oldenbroek ook een andere gemeenteraad. En de vlag met al die kleurtjes gaat er van de paal af. En dat is met de Nederlandse regering ook. En hoe lang blijft nou een regering zitten eigenlijk? Vroeger toen Rutte er was, dat was nog ieder een aantal jaren.
1: Maar... Weet je wat zoals jij nu praat?
0: Ja?
1: Dat is net de slimste mens.
0: Is dat zo?
1: Ja, op een gegeven moment krijg je die drie BN'ers.
0: Ja.
1: En die lullen dan wat over de Merwedebrug. Over een vrachtwagen. Dus hè, nou ja, daar reed een vrachtwagen op de Merwedebrug. Bladibladibladibla. En wat weet jij van de Nederlandse regering? Zo
0: ja.
1: gaat dat.
0: Ja, nou goed, dat gaat ook goed. Weet
1: ik
0: je
1: kan het
0: wel.
1: Even niet volgen. Ik kan niet zo snel denken.
0: Natuurlijk wel.
1: Oké. Okay.
0: Nou oké, okay, goed. Maar inderdaad, het onderhoud. Kijk, elke regering stelt weer andere eisen. Dus dat het makkelijkste is uitstellen.
1: Ja, oké. Okay. Ik was nog even bij die vrachtwagen. Maar goed, dat is goed gekomen. Ja, nee.
0: Met die grote opleggen moest je achteruit weer.
1: En dat is gelukt.
0: Nou ja,
1: dat weet je niet.
0: Ik heb een nieuws bericht
1: nog
0: gehoord.
1: Nog geen bericht dat hij de plomp ingereden is.
0: Nee, dat zal meevallen.
1: Oké. Okay. Ja, ik weet het niet. Volgens mij is de regering leuk bezig. Maar ik hou me nooit zo bezig met politiek.
0: Okay.
1: Ik weet nog dat de Lou op een gegeven moment zei van of ik dat wel wilde doen. Maar ik denk dat Jerry daar allemaal beter in is. Dus die is het geworden.
0: Ja, inderdaad, die doet dat goed, jongen.
1: Ja, die doet dat hartstikke goed, maar dat interesseert hem ook.
0: Wat vind je slimste mens? Wat had jij er over slimste mens?
1: Ja, de slimste
0: wat
1: mens.
0: Wat vind je daarvan?
1: Hoe bedoel je? Vind ik geweldig.
0: Ja, is dat zo? Belgische slimste mens vond ik mooi, maar Nederland vind ik geen fluit aan.
1: De slimste mens niet?
0: Nee, ze zijn allemaal verkeerd. Er zijn geen bekende Nederlanders.
1: Wel waar.
0: Ach, nee, ik ken...
1: Ja, ook wel niet bekende.
0: Ik heb gisteravond weer gekeken. Drieën, die ken ik gewoon niet.
1: Nee, maar het is toch gewoon... Ja, die soort een beetje Indonesische meneer zit er ook bij,
0: nee,
1: hè?
0: Die is inmiddels weer weg.
1: Oh, is die al weg?
0: Ja, die zat er vanochtend vandaag niet, of gisteren niet meer.
1: Oké, ja, dan had hij verloren. Dan was hij niet de slimste.
0: Ik mag een liedje zingen nu, hè? Zal ik niet zingen?
1: Ja, nee, dat is goed. Jij mag wel een liedje zingen.
0: Ja, dat gaat net lukken allemaal. Er komt, hoe heet die ook weer? Ik wil alles met je delen.
1: Moet je wel zeggen, we het volgende uur nog even terugkomen, hè? Tot het volgende uur dan, ongeveer.
0: Ja, zie je wat jij gaat zeggen.
1: Na het nieuws zijn we weer terug. Jij

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
2: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
1: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
3: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
1: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.

0: Ja, we gaan naar 2 uur toe. 7 tot 8. Eens kijken of we nog interessant nieuws hebben.
1: Ja. Ik heb een hele goeie.
0: Vertel.
1: Varkens in nood wint zaak over het afbranden van varkenstaarten. Varkens in nood die is altijd bezig met de varkens in de vee-industrie.
0: Ja.
1: En wat niet iedereen weet is dat al die dieren, 99% van de biggestaarten, worden zonder verdoving eraf gehakt. En nou ja, goed, daar is een heel gedoe over geweest. En ja, Varkens in nood heeft dat gewonnen.
0: Nou, perfect toch?
1: Ja.
0: Dus nu mogen ze niet meer afgehakt worden?
1: Frederik Schout is de directeur van Varkens in nood. Deze uitspraak betekent dat voortaan ieder jaar 21 miljoen varkens worden beschermd tegen het volstrekt illegaal afbranden van die.
0: En waarvoor is het? Omdat de andere varkens hun staart afreten, hè, geloof ik.
1: Ja,
0: dat is de achtergrond.
1: Tuurlijk, want ze worden natuurlijk op een afschrijzelijke manier gehouden. Dus die dieren die worden of knetter of weet ik veel wat. Dus ja, dat.
0: Ja, duidelijk.
1: Nou, dus goed. Ik was er blij mee.
0: Jij mag beginnen met muziek, volgens mij.
1: Gaan we beginnen met muziek?
0: Ja, wat mij betreft. We kunnen ook over de mooiste zangeres van Nederland ook praten.
1: Nee, dat gaan we hierna doen. En we gaan het ook nog hebben over Miljuska Witsenhausen. Okay. Want die had een heel kwetsbaar bericht geplaatst. Maar we gaan eerst even. Het is best wel een oud liedje. Coming Around Again van Carly Simon.

0: Nou, dat moet eerlijk zeggen een lekker liedje wat dat betreft.
1: Ja, dat moet je af en toe toch even toegeven.
0: Ja, af en toe moet ik toch wel even toegeven. Ja, dat is inderdaad zo. Hè. Ik kom hier tegen de wie zijn de mooiste zangeressen in Nederland?
1: Ja, nou, dat is ook weer zo. Eigenlijk
0: dat moet
1: je
0: als vrouw wel weten natuurlijk.
1: Nou ja, nee, eigenlijk vind ik het ook dom. Want ik heb zoiets van, ik wil dan weten wie het beste kan zingen. Want daar zijn ze voor.
0: Ja, maar dat is helemaal persoonlijk is dat.
1: Maar of je ze mooi vindt is ook persoonlijk.
0: Ja, klopt. Ja,
1: toevallig. En ik val niet op vrouwen. Dus ik denk dat jij dat moet zeggen.
0: Nee, ik val helemaal niet op vrouwen. Ik val wel op vrouwen natuurlijk. Nee, maar goed. Er zitten gewoon... Ik ga het niet aan publiek zeggen. Maan, die was vroeger een hele leuke meid. Maar goed, dat vind ik helemaal niks meer. Nou, Davine Michel.
1: Gelukkig... Ja. Zit ze niet in jouw leeftijdscategorie?
0: Nee,
1: dus dat is niet erg om aan.
0: Ze zingt heel erg leuk wat dat betreft. Maar een heleboel dames op een rijtje. Nou ja, oh sorry.
1: Ja, jij draait nu door, maar de luisteraar heeft geen bedoel.
0: Davine Michel. Oh. Vind je die mooi? Ja, natuurlijk is ze mooi, maar...
1: Jij vindt haar niet mooi.
0: S10 met lange sluikse haar.
1: Ja, nou mijn haar is niet veel beter. Maar goed, doe maar.
0: Nee, we hebben het over de mooiste zangeressen. Nou goed, er zijn een hele partij. Je moet eens een keer op MSN kijken. Dan zie je
1: Romy Montero. Nou, die is wel knap, toch? Of
0: ja,
1: Montero, weet ik het.
0: Ik hou niet van Indonesische dames. Dus dat betreft is dat alweer een probleempje in dit verhaal. Maar goed, maakt het
1: niet uit. Jij vindt geen één
0: Elise van der Horst, die vind ik mooi.
1: Ja, daar heb ik nou weer nooit van gehoord, Elise van der Horst.
0: Dat is een ander verhaal. Daar kan ik ook niet helpen. Maar goed, maakt allemaal niets uit. Oké, die vind ik wel. Die stoppen we er ook mee. Ilse de Lange.
1: Ja, Ilse.
0: Die is niet echt knap, maar ze is gewoon heel Nederlands.
1: Ik vind Ilse ten eerste een fantastische zangeres. En ik vind haar ook gewoon leuk.
0: Ja, daarom.
1: Dus dat is helemaal goed. We gaan voor Ilse.
0: Ja, dan wat? Of gaan we eerst een liedje zingen van Maan?
1: Ja, ga je eindelijk wat van Maan draaien?
0: Ja, jij bent de liefde.
1: Oké.

0: alles voor mij.
1: Nou, heel mooi gezongen, vind ik.
2: Nou, ik heb iets.
1: Nou, vertel.
2: Wat ik niet wist, is dat het 10 oktober de dag van de mentale gezondheid is. Dus World Mental Health Day. Nooit van gehoord. Wat ik wel wist, was dat Miljuschka Witsenhauser reclame maakt voor HelloFresh.
1: Ja.
2: En als een soort vee uit het plafond komt vallen. Ik denk als jij HelloFresh gaat bestellen, dat dat dan niet gebeurt. Maar
1: waarom
2: op de.
1: Niet?
2: Ja, dat weet ik niet. Je kan het proberen.
1: Ze is vrij groot, hè? Vrij zwaar.
2: Bij dat gezin komt ze naar beneden donderen. Okay, en ja. Is super blij.
1: Ja.
2: Maar schijnbedriegt. Naar aanleiding van die dag voor de mentale gezondheid, heeft zij een bericht geplaatst op Instagram. En misschien ook nog ergens anders. Maar goed, daar heb ik het gelezen. Ik wou even een klein stukje van voorlezen. Nou, het is doodeng om dit te delen en ik ben misselijk terwijl ik dit schrijf. Maar het voelt oneerlijk om het niet te doen, begint ze haar bericht. Nou, ze vindt het belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken. Als je je eenzaam voelt en het gevoel hebt dat het licht niet aangaat, ja, ben je niet alleen, geeft ze aan. Somberheid en depressies komen voor in vele gedaanten. Nou, ik laat de rest even aan jezelf over. Maar ik schrok daar eigenlijk best wel van. Wij hebben natuurlijk heel veel ideeën over BN'ers en hoe alles zit. En hoe zij in het leven staan. Maar heel veel dingen zie je niet. En ik vind het waanzinnig dapper om dit te delen.
1: Mm-hmm.
2: En wat natuurlijk voor haar extra moeilijk is. Ze heeft 2 kinderen. Hè, want ja, mensen kunnen misschien ook denken van jeetje, die is onberekenbaar of labiel. Of onbetrouwbaar. En je hebt natuurlijk 2 kinderen. Dan is dat altijd lastig.
1: Ja.
2: Zij geeft dat ook aan. Dat ze dat moeilijk vindt. In hoe ze gezien wordt als moeder. Nou, het leven van haar is best heel heftig. Alles moet gepland worden. Zij kan nooit spontaan even naar een vriendin rennen. Als er een afspraak is. Dan komen mensen bij haar. En dan alles is gepland en geregeld. En weet ik het allemaal. En ze heeft natuurlijk toch best ook een heel heftig verleden. En ik vind het zo ontzettend knap.
1: Welk
2: dat
1: verleden
2: je
1: is ze?
2: Bij Holleder.
1: Oh, dat verhaal.
2: Ja, ja, haar moeder is de zus van Holleder. Ja, ja. En nou ja, goed, de rest kan je in boeken lezen en in het nieuws en weet ik het allemaal. Maar ik wou dat echt even meegeven. Ja. Ik vind het ook belangrijk dat mensen zich kwetsbaar durven op te stellen. Te durven zeggen hoe dingen daadwerkelijk zitten in plaats van alleen maar een hoop gepoeha op social media. Dus dit raakte mij. En ik dacht, ja, ik ga daar even wat over zeggen. Ja.
1: Zeker. Ze is in een radio- en tv-programma, ze is toch ook weer?
2: Ik wat ze nu doet, die reclame zie ik. Ik heb gezien ooit dat ze met die bakker uit het Zeuën van Heel Holland Bakt. Ging ze iets met ijs doen of weet ik veel wat. Maar dat heb ik nog niet voorbij zien komen. Maar goed, nog even afsluitend. Zij geeft letterlijk aan, er zijn dagen dat ik liever niet zou willen bestaan. Nou, daar wou ik het even bij
1: Trist,
2: houden.
1: Ja.
2: Dus ja, dat. Moet we eigenlijk even een liedje draaien. Want als je daarna grapjes gaat maken,
1: nou,
2: dan
1: mag jij een liedje draaien.
2: Wordt het ook niet wat. Ik heb niet echt een heel. Ik vind het heel erg. Ik heb hier Die Another Day van Madonna. Dat doen we maar niet.
1: Cabaret ook voor staan.
2: Nee, dat kan ook niet. Dus dan doen we maar gewoon even Dreamer van Supertramp. Niet dat er ergens op slaat, maar even een liedje voor het volgende bericht. Tot zo.

0: Dreamer van Supertramp.
1: Ja, heb je lang niet gehoord, hè?
0: Nee, inderdaad. Het is...
1: Ja, ik verras je nog wel
0: eens. Even, vind ik wel een leuk programma. Een stukje. Bedwons in vliegtuig.
1: Gadver, zitten die in de stoel?
0: Kan je dat voorstellen? Nou ja, goed. Het vliegtuig kwam van Italië. Vlucht van Italië naar Australië is afgelopen week geannuleerd vanwege een uitbraak van bedwons aan boord.
1: Gadverdamme.
0: Het toestel bleef aan de grond voor grondige schoonmaak tijdens de heenvlucht van Perth naar Rome. Nou, hoe lang is dat vliegen geweest?
1: Ja, dat is een eindje vliegen hoor.
0: Op vrijdag, die ongeveer 17 uur duurde, klaagden enkele passagiers dat ze door insecten waren gebeten. Volgens de Australische krant Sydney Morning Herald kregen passagiers antihistonica om de jeugd te verlichten. Maar er was niet voldoende aan boord.
1: Nee, dit neem je toch niet mee. Maar ik denk
0: een
1: dat
0: Boeing 787, een Dreamliner, een hele grote.
1: Ja, maar ik denk, weet je, die vliegtuigen worden helemaal niet goed schoongemaakt.
0: Nou ja, dat kan ook niet.
1: Dat
0: natuurlijk
1: gaat allemaal
0: dat
1: heel is, snel.
0: Ja, inderdaad.
1: Nou, weet je wat me opviel? Als je met de boot naar Engeland gaat, ja, hè? Van Rotterdam naar Hull.
0: Ja.
1: Dan die boot ligt daar de hele dag. Dan moeten natuurlijk die hutten schoongemaakt worden. En 's avonds vertrekt die weer. Een vliegtuig staat er anderhalf uur.
0: Ja, ligt die boot wel de hele dag? Volgens mij gaat die boot overdags weer heen en weer.
1: Denk je dat?
0: Ja, ze hebben twee vluchten, hebben die.
1: Nou, dat gaan we
0: dus
1: checken.
0: Dus hebben ze maar een uurtje, anderhalf uur tijd om die hut schoon te
1: nou,
0: maken.
1: Nou, dan krijg je daar ook bedwanzen. Maar goed, dat terzijde. Gelukkig
0: maar
1: hoef
0: is
1: ik voorlopig
0: niet
1: meer te
0: varen. Want halen ze echt letterlijk alles uit die boten.
1: En alleen van dat, die plastic matrassen hebben. Maar goed, als dat kan gedijen in een vliegtuig, kan dat natuurlijk in zo'n boot ook.
0: Ja, dat ben ik met je eens.
1: Dus, maar die vliegtuigen
0: ik
1: worden...
0: Ik krijg nu al jeuk.
1: Ja, maar die vliegtuigen worden niet goed schoongemaakt.
0: Maar dat is Qantas, een van de grote maatschappijen. Maar goed, die is toch uiteindelijk... hebben ze hem gedesinfecteerd.
1: Gadverdarrie. Nou, lekker dan.
0: Kan je ziek worden van bedwansen?
1: Dat weet ik niet. Dat moet ik even opzoeken.
0: Mag jij het even opzoeken?
1: Stort je niet neer, krijg je dat.
0: Ja. Nou. Hey, ik ga het morgen naar cabaret.
1: Gaat jij morgen naar cabaret?
0: Ik ga morgen naar cabaret, ja.
1: Goh, wat een toestand.
0: De musical.
1: Ik zou denken dat als je dat zegt, dan kom je uit Rotterdam, toch?
0: Nee,
1: niet uit Haarlem.
0: Nee, de try-out in Amsterdam in de Lamar.
1: Oh,
0: okay. Hij is vandaag gestart en morgen gaat hij nog een keer. Drie of vier try-outs hebben ze.
1: Toe maar weer.
0: Dus ik ben benieuwd. Dus we gaan even luisteren naar cabaret. Dat is Chantal Jansen speelt erin mee. Hè? Dit is dan de originele Lisa Minnelli.
1: Oh,

0: Ik verheug me erop om morgen naar de Lamar te gaan. Te kijken naar die musical. Ja.
1: Nou, ik heb wel wat.
0: Jij eerst. Want ik ben ook eens tegengekomen waar... ja, nou goed. Jij eerst.
1: Nou, ik zat even te denken. Er zijn ouders die krijgen een kind. Want soms gebeurt dat.
0: Over het algemeen krijgen ouders. Al zijn het geen ouders.
1: Precies. Dan is het ook handig dat je een kind een naam geeft.
0: Ja, lijkt me ook logisch.
1: Nou, dan heb je rare namen. En leuke namen. Bijvoorbeeld meisjesnamen Hoi of Geurtje. Meisje.
0: Die zal toch zo heten?
1: Nou ja.
0: Moet je hele leven meedragen, hè?
1: Het gebeurt dus.
0: Ja.
1: Jongensnamen Toeval met een F. Goudberg, Wijn, Lasso, Servet, Ortega. Moet ik nog even doorgaan?
0: Nou, maar dat zijn geen ouders.
1: Nee, maar let op. Het kan nog erger. Ik vond een berichtje. Er is een bergdorpje in Peru. En daar is iemand verkozen tot burgemeester.
0: Ja.
1: En als ouders zeg je dan niet, ik noem mijn kind Wijn of Lasso. Nee, wij noemen ons kind Hitler Mussolini. Hoe dan? Nou ja, goed.
0: Ja, maar dat zijn, oké, in Peru hebben ze geen Tweede Wereldoorlog gehad.
1: Jawel,
0: ze
1: maar
0: weten
1: ze,
0: niet waar ze over hebben.
1: Nee, kijken toch, ze hebben toch wel een encyclopedie of zo.
0: In Peru hebben ze geen televisie destijds.
1: Burgemeester, die man is nog niet overleden. Dus
0: oh, okay.
1: We zijn toch wel een beetje bij. We noemen hem Hitler Mussolini Simeon Flores.
0: Ja.
1: Toen maar weer. Nou goed, dat wou ik even zeggen. What's in a name?
0: Maar wat is er dan zijn roepnaam? Adolf?
1: Dat zou allemaal kunnen. Heeft Adolf nog meer voorletters?
0: Ik zou het niet weten. Ik zag die toevallig een van de praatprogramma's in van de week. Inderdaad, toen hadden we een grapje gemaakt van ja, hoe heet je voornaam? Ja, de Adolf.
1: Ja, weet ik niet. Wat ik ook hoorde van uit zeer betrouwbare bronnen. Want ik zag net een berichtje over hoe heet ze, onze vriendin van Boer zoekt vrouw. Heeft die Parkinson?
0: Ja, schijnt zo.
1: Oh, Hitler had ook Parkinson.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Okay,
1: heel gedoe.
0: Zou Trump het ook hebben?
1: Ja, Trump heeft wat anders, denk ik. Maar goed, doe maar. Ik weet het niet. Ja, het zou kunnen.
0: Okay, goed. Ik las net
1: Ga je daar rare dingen van doen?
0: Nee. Nou, weet ik niet. Maar ik las net ik ben het inmiddels weer kwijt. Maar

0: Maar het verschil dat op dit moment de verhoudingen op 56-44 staat. Op 56 de Democraten en 44 Republikeinen. Dus dan mee hoe ze dat over 3 weken gaat aflopen.
1: Ja, maar goed.
0: Hij heeft in ieder geval een noodgreep gemaakt, hè?
1: Wat heeft hij?
0: Hij heeft een deal gemaakt met Poetin om dieselbenzine naar de meer te gaan.
1: In plaats van €2,47 is de benzine nu €2,42. Ja, weet ik veel. Want het is, dat is allemaal weer hopeloos.
0: Ik ben blij dat ik elektrisch rij.
1: Ik snap het.
0: Dat ik lag me elke keer. Ik denk, nou, dat is eigenlijk wel een raar gevoel. Want eens in zoveel tijd reed ik langs het parkeer. Ik zat aan de garage, de Esso, op de rond-SM in Elburg. En elke keer rijd ik langs. Hé, goh. Moet ik er niet even langs? Moet ik er niet even langs? Even benzine tanken, maar dat hoeft allemaal niet.
1: Ga je toch gewoon weer roken? Dan kan je daar ook kopen.
0: Nee, ik rook niet. Dat is,
1: ik ging vroeger altijd, toen ik gestopt ben met roken. Toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik vaker bij de benzinepomp kwam om sigaretten te halen dan om te tanken. Ja. En nou ja, goed, dat elke keer als ik een tankstation zag, dus ook ineens het weer lastig had met dat stoppen met roken. De spontaan afkikverschijnselen.
0: Dat had ik ook, want als ik dan, in mijn geval moest ik benzine tanken. En dan was er altijd wel iets lekkers te eten.
1: Oh ja.
0: Mis ik nu. Dus ik ga afvallen de komende maanden.
1: Wat eet je dan allemaal?
0: Snoepjes.
1: Wat voor snoepjes?
0: Een zakje dropjes, maar voordat ik dan thuis ben, is het zakje droppel weer.
1: Ja. Kan jij dat ook niet?
0: Nee, absoluut niet.
1: Ik kan niet 1 snoepje. Ik kan ook niet 3 snoepjes. Die hele zak gaat erin tot ik kotsmisselijk ben.
0: Ik heb een paar jaar geleden denk van, nou, daar moet ik vanaf. Toen heb ik van die hete snoepjes, hoe heet die ook weer? Die Fisherman's Friends.
1: Oh ja.
0: Alle smaakjes en kleurtjes. Nou, dat had ook geen zin, want ik was de 5 kilometer vet hele zakje. Of zo.
1: Ja, nee, maar daar ben ik kotsmisselijk van. Dat is echt heel goor. Ik kan het ook niet met koekjes trouwens. Die gaan ook allemaal op.
0: Ik las een heel ander verhaal over die Christa Pike. Ik ken wel even dat die dame die...
1: De doodstraf gekregen had.
0: Waar het fout ging en dat ze een aantal injecties kreeg, maar uiteindelijk toen niet dood te krijgen was, of niet dood kwam te overlijden.
1: Niet dood te krijgen heet dat.
0: Ja, nou ja, natuurlijk wel. En ik hoorde nu, vandaag kwam het naar voren, of gisteren al volgens mij, dat ze vanuit die gevangenis 911, dus dat ze 112 gebeld hadden om psychotestoestand en die geloofden niet dat het een werkelijke melding was. Dus ze hebben er ruim 30 minuten gekost voordat u eruit de psychotes daar kwamen.
1: Oké.
0: Okay. En je schijnt inderdaad vanuit de bepaalde momenten moet je ook een code vullen. Anders geloof ik, ja, kunnen ze niet bewijzen dat het echt een melding is. Dus het heeft 20:40 is de eerste melding binnengekomen. 21:03 zijn ze maar wat gaan ondernemen.
1: En hoe is het nu met haar? Want ja, ze waren bang voor geestelijke gedonderen.
0: Daar hoor je niet weinig van. Maar ze zit weer in de gevangenis. Nu de discussie van, ja, goh, gaan ze nu wel weer de doodstraf krijgen of niet? En volgens mij heeft ze de doodstraf gekregen. Alleen, ja, ze was sterker dan een doodstraf. Dus ik snap niet dat ze een doodstraf gaat krijgen. Nog. Maar goed, geloof het niet helemaal.
1: Het zou ook wel tof zijn als ze nu zouden zeggen, ja, hoeveel straf heeft zij erop zitten? Weten we dat?
0: 30 jaar.
1: Ja.
0: Zit ze al in de hand. Ja, aan de andere kant, als jij de moeder zou wezen van het kind wat zij vermoord heeft.
1: Ja, dat is altijd, hè?
0: Dan, ja, dus dat,
1: als het een naam krijgt, dan houdt het op. Ja,
0: ja klopt, ja. Dus ja, dat blijft altijd een probleempje in het hele verhaal. We gaan eens kijken. Volgens mij heb jij nog wat nieuws of lekkere muziek?
1: Ja, nou goed. Ik had net met dat Miljuschka Diana the Day van Madonna. Dat kon natuurlijk niet. Maar nu, nou ja, het, eigenlijk past hij wel bij haar.
0: Ja, inderdaad.
1: Diana the Day. Of niet dan? Madonna.

0: Ik ben blij dat het afgelopen is. Ik kreeg het helemaal benauwd van dat liedje.
1: Het is ook heel moeilijk als je een andere day died.
0: Ja, dat is toch geen, dat is geen liedje van de kind.
1: Ja, dat ken jij helemaal niet.
0: Hoe oud is ze? 80. Ja, ze is nog steeds aan het dansen.
1: Madonna.
0: Ja?
1: Ja, die is nog steeds. Die gaat Sky High nog steeds. Ze is ook geen 80, ze is 68.
0: Sky High.
1: Nou, zij trekt wel volle zalen, kunnen wij niet zeggen.
0: Nou ja, weet je niet. Stel voor dat ik op het podium ga staan.
1: Nou, ik denk het niet.
0: Maar ik word nooit uitgenodigd.
1: Ik denk het niet.
0: Oké, goed. Hé, even kijken. Wat heb je nog meer van nieuws?
1: Nou, we moeten het heel even over Ellie Lust hebben.
0: Ja?
1: Ik keek dit seizoen niet naar Casa di Bo. Maar bij gebrek aan beter heb ik dat dan toch een keer gedaan. En toen zag ik dat Ellie Lust te gast was. En ik heb altijd gelijk bij Ellie Lust dat ik denk, als zij daar staat, en dan heeft ze meestal iets crimineels, want ze was en is van de politie, of in elk geval woordvoerder of whatever, dan dacht ik nee. Maar het grappige is, als je dingen de kans geeft, en dat heb ik even gedaan, dan kun je nog wel eens aangenaam verrast worden. Ik vond het een hele leuke uitzending. En ik vond haar verrassend open. En een hele andere vrouw dan, nou, wat je meestal in eerste instantie over, in dit geval haar, denkt. En soms ook, het zet je ook even op de plek als je van iemand wat vindt of denkt. Het kan wel eens heel anders zijn.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel snel aan mijn oordeel altijd. En als ik haar op televisie zie, dan staat ze achter die balie van 1 en 2, is dat volgens mij waar ze bij staat. En dan staat ze erbij van, ik ben er en je komt niet omheen. Zo'n uitstraling heeft ze.
1: En dan ga jij zappen.
0: Dan ben ik al weg, ja. Dan ben ik al weg.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Maar goed, ik zal die andere uitzending zal ik, van Casa di Bo zal ik nakijken.
1: Ja,
0: ik kan me nu wel voorstellen.
1: Ik vond het echt heel erg leuk. En als je dan nog wat wil, Soendos en Joris Linten, die waren ook in een aflevering.
0: Daar heb ik een stukje van gezien, ja.
1: Ja, nou, wat ik heel grappig vond is, Soendos doet wat ik niet doe. Kijk, ik lul iedereen de gaten in de sokken, maar ik heb wel af en toe even gewoon echt rust nodig. En zij pakte dat ook, dat ik denk, daar kan ik wat van leren. En Joris Linten, die heeft een stel kinderen in huis gehad en vertelde daar hele mooie dingen over. Onder andere een meisje die pleegkind heet dat dan, hè? Die zijn naam wilde, zijn achternaam. Nou, dat vond ik heel ontroerend. Ja. Dus ook een hele gave aflevering. Dus een aanrader.
0: Goed zo. Wij hebben gisteren hadden we WWWW,
1: ja.
0: Egbert en ik. En toen hadden we een André. Die het georganiseerd, dan die georganiseerd, maar in ieder geval die vertelde over Aalt van de Weg.
1: Ja.
0: Ik denk dat het verhaal gehoord hebt.
1: Nee,
0: Aalt,
1: heb ik niet gehoord.
0: Aalt is die ligt al 4 jaar op een bed. Vier jaar op een bed.
1: Oh.
0: En die heeft lekkage in zijn ruggengraat, heel simpel te zeggen.
1: Oh.
0: Dat hebben ze een aantal keren geopereerd, maar in Nederland lukt dat allemaal niet. En die heeft het, ja, het liqueurhyptosische syndroom of zoiets dergelijks. Maar goed, het is uiteindelijk. En dat
1: is dat iets wat je kan krijgen of heb je dan een ongeluk gehad?
0: Nee, kan je krijgen. Dat zit in de genen. Zover zijn we niet ingegaan. Maar
1: 4 jaar in
0: we zijn
1: bed,
0: meer
1: dat kan je niet voorstellen,
0: nee,
1: toch?
0: Klopt. Zodra je gaat staan, hij kan bijvoorbeeld naar het toilet en douchen achter elkaar. Het kan niet. Het is of toilet en dan weer even gaan liggen. En dan douchen en weer even gaan liggen. Dus het is echt, dan heeft hij hele hoofdpijn. Maar goed, ze hebben een crowdfunding afgezet en in Amerika schijnt dat te repareren te zijn.
1: Wow.
0: Dus hij gaat uiteindelijk, volgens mij 10 oktober, stapt hij in het vliegtuig met zijn vrouw en zijn dochter. En dan gaat ze naar Amerika toe, althans via
1: nou,
0: via
1: sterker
0: Birmingham.
1: Nog, dan is hij er al, want het is nu 13 oktober.
0: Hij heeft 16 oktober.
1: Zijn. Oh ja.
0: Ja.
1: What's in the data?
0: Maar goed, hij is eerder in de uitzending geweest. Het was echt wel een triest gebeuren.
1: Ja.
0: En niet alleen hij ligt al 4 jaar op bed, maar ook zijn vrouw, hè, die zit continu met alle mensen in huis. Dus die heeft geen eigen leven meer eigenlijk. En dat is, ik denk dat ze, klinkt heel raar, maar ik denk dat ze straks richting, ze gaan naar via Duitsland, gaat er naar Amerika toe, met een speciale vlucht. En ik denk als via München. En als straks in het vliegtuig zitten, is het rust. En dan hopen alles goed gaat.
1: Nou, dat hoop ik ook. Zeg, jee, wat een bijzonder verhaal.
0: Ze weten niet hoe snel ze terugkomen. Dat is ook de verhaal.
1: Het zal ook wel even duren voordat je weer een beetje in beweging bent.
0: Klopt,
1: en als je natuurlijk 4 jaar niet echt heel veel gelopen hebt, dan is je conditie slecht.
0: Klopt. En het verhaal is waar een half jaar
1: maar
0: geleden...
1: Maar het is wel een wonder.
0: Half jaar geleden waren ze al bij ons in de uitzending. En toen was de discussie van ja, we moeten alles zelf betalen, et cetera, et cetera. Maar inmiddels heeft de André kon niet vertellen welke verzekeringsmaatschappij. Uiteindelijk heeft de verzekeringsmaatschappij besloten om alles te betalen.
1: Ah, oh, geweldig. Oh, dan mag je die maatschappij alles, wel even noemen.
0: Dus, nee, maar hij wist het niet.
1: Hmm.
0: Dat is jammer natuurlijk, maar goed. Maakt nou, niet zoveel uit. Er komt nog boven water. Maar ik vind dat
1: komen ze ook vertellen als ze terug zijn? Hebben ze dat beloofd?
0: Ja, zonder meer. Nou, niet beloven, maar dat gaat wel gebeuren, ja.
1: Super gaaf.
0: Hey, wij hebben aanstaande donderdag...
1: Ja.
0: Hebben we een uurtje factuurtje naast dat we over... het Pieter Buren gaan praten, geloof ik. Hebben we begrijpen van jou. Hebben we ook onder 1000 sterren. Oftewel, we hebben Jesse in de uitzending.
1: Ja.
0: En ik ben toch heel benieuwd wat dat gaat worden.
1: Ik denk heel gezellig. Ze heeft er heel veel zin in.
0: Zullen we eens even een liedje van haar draaien?
1: Ja, dan misschien moeten we dat bij de Lou sowieso maar eens een paar keer doen.
0: Ja, dan komt ze aan dan. Onder 1000 sterren.

0: Nou, dit was Jessie Witkamp. En ja, die hebben we aanstaande donderdag in de uitzending. Zou ze gaan zingen in de uitzending?
1: Dat weet ik niet. Dat kunnen we vragen. Ja, en ik ben heel benieuwd waarom zij over die sterren zingt.
0: Ja, goed. Nou, wie weet.
1: We gaan het allemaal vragen donderdag.
0: Ja, geweldig.
1: Tussen 6 en 7.
0: Tussen 6 en 7 inderdaad. Ja, ik
1: herhaal. Dat is eigenlijk wel leuk voor de nieuwe botterschijf.
0: Nou, bijvoorbeeld doet deze doen. Stel even voor aan Dries.
1: Ja.
0: Kan ze ook, ja, kan die ook in ieder geval hier in de computer gezet worden?
1: Nou, we gaan het even regelen. We gaan natuurlijk eerst die uitzending donderdag even doen. En dan kunnen we iedereen enthousiast maken.
0: Waarom?
1: Toch?
0: Wijkhelden en Elburg. Ken je Wijkhelden?
1: Wijkhelden.
0: Begrijp je Wijkhelden?
1: Nee.
0: Ken je dat niet?
1: Nee, natuurlijk niet. Wij hebben geen wijken in Wapenveld.
0: Wat
1: dus,
0: is die dan?
1: Niks.
0: Hoe wordt er dan buiten schoongehouden?
1: Doe ik zelf. Ik loop continu door dat bos en neem allerlei troep mee.
0: Wij hebben in die 10 jaar in Elburg hebben wij 1500 wijkhelden. Weet je wat een wijkheld is?
1: Nou, dan vertel.
0: Dan meld je je bij de gemeente of bij de school. Dan krijg je een heel hesje aan. Je krijgt een prikstok.
1: Ja.
0: En dan kan je gewoon in de wijk kan je rotsen opruimen.
1: Dat is fantastisch.
0: Of je ons opruimen.
1: Oproeren.
0: En die zakken die kan je over neerleggen. Die worden ook opgehaald weer. Okay. Dus dat is heel, heel goed geregeld.
1: Dat is ontzettend belangrijk. Nou, ik ben eigenlijk de bosheld. Want ik vind ook alles in het bos. En ik vind het fantastisch dat deze...
0: Ja, maar het hout moet je laten liggen. Je moet niet sprokkelen.
1: Nee, blikjes joh. Maar weet je dat er gewoon compleet grof afval in het bos wordt gedumpt?
0: Ja.
1: Mensen die daar kinderbadjes, autobanden... Halve kasten.
0: Maar zo zijn wij niet in Elburg.
1: Nee, maar daar, ik vind dit fantastisch dat ze dat opruimen.
0: Jij
1: wat
0: valt
1: weet
0: onder
1: je?
0: Gemeente Heerde, geloof ik. Hè?
1: Ja, onder de gemeente Heerde. Ja. Nee, maar het is mooi. Ik heb het. Ik werk natuurlijk voor makelaar in Deventer, wat ik wel eens vertel. Dus ik zie dat soort acties ook wel eens in dat soort wijken daar.
0: Nou, je kan je als Elburger kan je opgeven bij www.onzewijkhelden.nl. En daar staat alles in. Dat is hartstikke leuk, joh.
1: Nou, hartstikke goed.
0: Dus dat is. Het probleem is, ik heb het ook wel eens gedacht, maar ja, die grote cane, als die gaat trekken, dan zie ik alle kanten opschieten met die dingen. Dat gaat niet lukken. Maar goed, ik vind het wel een heel leuk initiatief. En ik laat mijn hond niet in het gras poepen.
1: Nee, maar het gaat natuurlijk ook om papier en troep en plastic en weet ik wat dan,
0: klopt,
1: wat mensen allemaal van zich afmikken.
0: Klopt.
1: Daar gaat het ook, want met zo'n knijper ga je geen poep opruimen. Dat is niet het idee.
0: Nee, dat is inderdaad...
1: Heel goor.
0: Oké, goed.
1: Ja, dat bedoel
0: wat
1: ik.
0: Wat heb jij nog?
1: Nou, ik heb even een tip voor een Amerikaanse dramafilm. Dat is echt too good to be true. Die heet Doing Life. Die stond op nummer 1 op Netflix. Die staat nu geloof ik op nummer 2. Het gaat over, ik kan niet te veel vertellen, Annika. Dat is een jonge alleenstaande moeder... Die moet haar hoofd boven water houden en die droomt van een carrière in de verpleging. Nou, en ze heeft die baan niet. Ze heeft een baan in een gevangenis en dan komt er een opstand. En dan wordt haar leven gered door, ja, ook een rare naam, Carousel heet die man.
0: Oh,
1: dat zijn ook weer rare ouders. Maar goed, doe maar, daar hebben we niks over gezegd. Dat is een gedetineerde. En... ik ga de rest niet vertellen, want je moet die film gewoon zien. Maar wat onmogelijk lijkt, die twee krijgen een relatie. En het is gewoon heel klein eigenlijk, maar heel mooi. Ik was echt geraakt door die film. Dus ik dacht, dat ga ik even zeggen.
0: En hoe heet die film?
1: Die film heet Doing Life.
0: Oké.
1: Het is een film uit 2026. En die is 2 oktober pas in première gegaan. En dat vind ik echt een aanrader.
0: Nou, geweldig.
1: En dan wil ik nog even wat anders zeggen. Dat vind ik ook. Dat is eigenlijk wel lachen. We hebben niet hele jonge luisteraars, hè. De hele supermarkt, tenminste, als die bevoorraad wordt als er een cyberaanval is. Maar ligt vol met pepernoten en met andere Sinterklaas troep. Dus nou goed, wij kregen de kleinkinderen met Sinterklaas. Dus wij dachten, hoe leuk is het als we pepernoten meenemen. Niet bij nagedacht eigenlijk dat het nog best wel vroeg is voor pepernoten.
0: En zijn wel lekker hoor.
1: Nee, maar goed, zelf mopper ik er altijd op dat ik denk, jemig, weet je wel, moet dat nu al? En de paashazen die liggen er met nieuwjaarsdag al weer in. Maar goed, doe maar. Ik had er eigenlijk niet zo over nagedacht, maar die kinderen vonden daar wat van. Ze vonden het hartstikke lekker, daar ging het niet om. Maar ze zeiden er wel wat van. En zeiden echt van... Ja, hallo, het is wel een beetje raar. Want uiteindelijk Ja, nou goed, is Sinterklaas nog lang niet. Nee, ik denk, nou, foutje bedankt.
0: Hallo, over 3 weken land je alweer.
1: Ja, hou op. Maar goed, nu nog niet. Dus,
0: we zijn wel lekker hoor.
1: Oké, ik wil nog straks 1 ding vertellen over een hertenkamp. Nou, ben jij eerst nu? Nee, we gaan niet alles achter elkaar. Doe maar even Emma en dan moet je niet helemaal.
0: Alles wordt beter, ja.
1: Want anders gaat Ben klem zitten.

0: even, want anders dan komt Ben in de problemen met Stemloos. En daarna...
1: Love songs.
2: Love en daarna herhaling.
0: Oké, nou, ter info. Ik heb nog één berichtje voordat we eruit gaan met Michael Jackson of The Wall. Er was een of andere meneer of mevrouw, ik weet het niet, die had bedacht, ik ga eens lekker ongekookte rijst aan de herten in het hertenkamp geven.
2: Kan het niet dan?
0: Doet er even niet toe welke plaats. Niet doen, want ze zijn dus allemaal dood. Dat gaat niet, rijst. In een maag van een dier zwelt dat op. Dat is hetzelfde als je rozijnen of weet ik veel wat. Dan gaat
2: dat
0: niet
2: goed. Ook niet.
0: Nee, maar ik denk, waarom doe je dat?
2: Ja, eens even kijken, want je gaat nu iets opzetten. Een liedje wat niet gaat lukken. Ja, nu wel.
0: Ik ga Off The Wall doen, maar ik wacht 33. Nog 2 seconden en dan kan Ben zo meteen...
2: Geweldig.
0: Wij zijn er volgende week weer, we zijn er ook donderdag weer
2: een
0: natuurlijk.
2: Een prettige avond en inderdaad tot volgende week.
0: En veel plezier met Ben.
2: Ben, veel succes.
3: Thank you.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: En ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten, maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Lou FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, een bijzonder goedenavond. Het is 15 graden in Elburg buiten. En het is droog. Ja, want we hebben al aardig wat regen gehad vandaag. Wat we vanavond gaan doen is het volgende. We borduren een klein beetje voort met datgene wat we vorige week uitgezonden hebben. Maar nu wisselen we het even af, die instrumenten. Nu gaan we iets doen met een orkest en een saxofoon. Maar er is één uitzondering bij. We beginnen met een instrumentale gitaar van de Shadows. Met een nummer van Irene Cara. Oh, what a feeling!

Dat was voorlopig de laatste gitaar voor dit uurtje, want we gaan over naar orkest, dat ik al zei, en een saxofoon. We gaan beginnen met Hugo Strasser met het nummer Seasons in the Sun. Dat is een nummer van Teddy Jacks, jaren geleden. Volgens mij zat het ergens in de jaren 70. We gaan daar natuurlijk naar luisteren.

Ja, ik moet eigenlijk het rechter knopje hebben, maar ik druk per ongeluk op het linker knopje. En wat krijgen we dan? André Mos met Are You Lonesome Tonight? En dat is natuurlijk een nummer van Elvis Presley. Maar goed, we maken het goed. We gaan inderdaad nu naar Teddy Jacks, maar dan met het orkest van Hugo Strasser.

Ja, we gaan weer naar een orkest toe en dan inderdaad naar James Last. En dat nummer is ooit eens een keer vertolkt onder andere door Engelbert Humperdinck en El Martino. Daarvoor gaan we naar 1968, dat heet Spanish Eyes.

Niet alleen Spanish Eyes, maar ook The Green Green Grass of Home. En dan van Tom Jones inderdaad. Goed, van nummer gaan we naar het van de Telstar eigenlijk, van vroeger. Of ja, moet ik het eigenlijk anders zeggen. Tornado's, die maakt ooit het nummer Telstar. Maar nu hebben de Champs en die hebben ook weer een bijzondere leuke uitvoering van datzelfde nummer van de Tornado's.

Dit waren de saxofoon van de Champs met het nummer Telstar van de Tornado's. Ja, we stappen inderdaad nu weer eens over naar een orkest. Hè. Zoals dat al een beetje gebruikelijk bijna elke week doet, voorlopig dan. Om en om een orkest en een saxofoon of om en om een orkest en trompet bijvoorbeeld. Dan noem maar een voorbeeld. Maar goed, maar we gaan naar mijn geboortejaar. Het is 1952, het orkest van Leroy Anderson, Blue Tango.

Blue Tango, Leroy Anderson. We gaan naar 1989. Ja, ze had een vader die heette Hans Dulfer. Maar Kenny Dulfer die kon ook heel goed de saxofoon bespelen. En samen met een gast, zeg maar, een gastsaxofonist Dave Stewart. Ja, Lily Was Here, dat is een hele grote hit geweest in Nederland.

Ja, ze heeft het ongetwijfeld van haar vader gekregen, Hans Dulfer, want die speelde ook saxofoon. En misschien nog wel steeds, dat weet ik niet helemaal zeker. Goed, in de jaren 60, 70, misschien nog wel een beetje 80, hadden we ontzettend veel orkesten die ook vaak popnummers lieten horen. Maar Chatham is op zich niet zo bekend, maar het orkest is wel heel bekend, het orkest van Paul Mariat.

Bij het volgende nummer wil ik je even laten denken naar een Franse zanger. Dat is Julien Clerc. Die heeft ook hele mooie soort ballads gemaakt. Maar we hebben hier This Melody. Ja, dat is een hele grote hit van hem geweest. Maar natuurlijk hier, bij Lou FM, gaan we kijken naar een hele mooie van Gino Manelli met zijn saxofoon.

Franse muziek laten we even achter onze rug met This Melody van Julien Clerc. Origineel dan, hè. We gaan weer naar een orkest. Dan gaan we weer naar 1956, want ik wou zeggen 4 jaar later dan 1952. Lex Barker and His Orchest. Ook wel in toentertijd een heel bekend nummer, The Poor People of Paris.

Had we hier al kunnen constateren dat in de jaren 50 en 60 zeker die platen heel erg korte duren. Soms 2,5 minuten, soms met een mazzeltje 3 minuten. Goed, we gaan naar iemand die veel later is op het toneel zou komen. Hij heeft saxofoon ook gespeeld en ook onder andere alt-saxofoon. Maar daarom gaan we zelfs naar het jaar 2009 en Kenny G is eigenlijk een hele bekende. Alleen dit nummer is niet zo bekend, want het heeft volgens mij niet in de hitparade gestaan.

We zijn weer bij een orkest aangekomen. We gaan naar het nummer van de Manhattan Transfer. Of de Manhattans moet ik eigenlijk zeggen. Die stond in 1976 op nummer 1, Kiss and Say Goodbye. Maar dan door een gerenommeerd orkest. Dat was natuurlijk heel mooi. Dat was de Love Unlimited Orchestra.

Dus Jazz, Just Says Kiss en Say Goodbye. Love Unlimited Orchestra. We gaan naar het originele nummer van de Scorpions uit 1990. Dat is trouwens een Duitse rockband, maar die kan ook wel hele mooie nummers maken. En dat was ook zo'n prachtig nummer. Met wat fluiten aan het begin volgens mij. Of aan het einde, dat durf ik nou net niet meer te zeggen. Maar in ieder geval de vertolking door de saxofoon van Max Gregor.

De saxofoon gaat straks bij mij in het archief van vocaal, want het is niet helemaal wat ik bedoel, maar ja, het komt er een beetje stiekem tussendoor. Dank je voor de reactie, Naomi. Vond ik wel leuk dat je toch wel even reageert en ook nog blijft luisteren. Goed, we gaan nu naar een nummer wat vroeger in 1971 was de concurrent, die was net begonnen, Radio Noordzee Internationaal. Nu had je in die periode bij Veronica de alarmschijf. Maar toen hun kwamen met de treiterschijf. En waarom de treiterschijf? Omdat ze het een beetje wilden pesten bij Veronica. Een beetje kietelen, zoals ze dat noemen. Goed, we gaan luisteren naar de 40ste van Mozart.

Ik heb nog ongeveer een minuutje. We gaan dus afsluiten, want dit waren dus de stemloze aflevering. We gaan straks fijn door met de love songs. Iets naar 9 uur. Ik moet nog even iets opstarten, want het komt, misschien lukt het ook wel. We gaan maar even doen, denk ik. Daar komt-ie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakte gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
3: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: 105.5. Dit is Lou FM. Lou FM, met de mooiste love songs. Presentatie, Ben Ransdorp.

Welkom in het tweede uur met de Love Songs. En dit waren we even, in 1964 waren we even, want we waren bij Willeke Alberti, diep in mijn hart. En u weet het, liefdesliedjes zijn natuurlijk van alle tijden. Jaren, misschien zelfs jaren 40, 50, 60, 87 en ga zo maar door. Goed, we gaan naar de jaren 70, want die hebben natuurlijk ook een keertje aan boord moeten laten komen. De Commodores met liedzanger Lionel Richie, 1978.

Lionel Richie was hier te horen met Three Times a Lady. We gaan nu naar een Nederlandse zangeres die eigenlijk heel bekend is geworden door het nummer Laat Me Niet Alleen. Ja, een beetje triest liedje eigenlijk. Maar ze heeft ook nog wel meer liedjes gemaakt met wat in ieder geval met relatie of liefde te maken heeft. Laten we maar eens gaan luisteren naar Wek Me Voordat Je Gaat uit 1978.

Je kunt je het nauwelijks voorstellen. Meer als 60 jaar oud lijkt wel of de dag van gisteren is. Dit nummer blijft altijd wel in je geheugen hangen. Met Can't Help Falling in Love 1961. We gaan nu naar een zangeres die met de Power of Love, kwam. Maar later kwam ook volgens mij Celine Dion met hetzelfde nummer. Maar van Jennifer Rush is het uit 1984.

0: Tijdens de voorbereiding van mijn programma keek ik natuurlijk ook wel eens op YouTube, hè, waar ook leuke filmpjes zijn te vinden. En ik kwam een filmpje tegen uit 1990 van Nederland Muziekland. Dat was toen een tijd op Veronica. Krent en Forsyth die zaten samen in een bootje, volgens mij tegenover elkaar. En ook in de Biesbos, volgens mij. Want dat leek er in ieder geval op.
1: Love Songs met de duetplaat.

0: Lou FM met de avondspecial. Presentatie Ben Ransdorp.
1: We hebben het hier over de Everly Brothers. Die waren een legendarisch Amerikaans zangduo bestaande uit de broeders Isaac, Donald, Don Everly. Die is uit 1937 in 2021 overleden en Philip overleden. En Phil Everly 1939-2014. Ze gelden als absolute pioniers van de country rock en rock'n'roll. Het duo werd wereldberoemd door hun feilloze tweestemmige harmonieën, Close Harmony, en hun kenmerkende slaggitaarspel op akoestische gitaren met stalen snaren. Actieve jaren van 1956-1973 en na een hereniging 1983-2005. Grootste hits: Bye Bye Love, Wake Up Little Susie, All I Have to Do Is Dream, Kitty's Clown en Crying in the Rain. En de breuk hebben we hier nog in een reunie. Na jaren van spanningen ging het duo in 1973 met slaande ruzie op het podium uit elkaar. In 1983 kwamen ze weer samen voor een legendarisch reunieconcert in de Royal Albert Hall. Nou, tot zover dan dit. We gaan in ieder geval een paar nummers van hun draaien.

Ja, dat eerste nummer, I Kiss You, is 1959. En All I Have to Do is Dream is 1958. Ook toen waren de Everly Brothers heel bekend. Want toen later kregen ze een soort vetkuif. Prachtig haar, heel hoog opstand. Ja, een beetje vet erin. En zo ging dat toen.

me best voorstellen dat zelfs met dit nummer in toentertijd, ja, dat weet ik niet 100% zeker natuurlijk, 1959 was dit, en Crying in the Rain 1957, nou, wat ik bedoelde, dat er toen ook wel eens een keer wat geschuifeld werd, want dat was toentertijd later, hè, met hele rustige, mooie muziek. Goed, we gaan naar een heel ander jaartal, want we stappen van 1959 over naar 1996, maar wel maar een hele goede zangeres. Because You Love Me, Celine Dion.

van een zangeres gaan we namelijk door naar een zanger Nederlandstalig in dit geval. We gaan natuurlijk naar André Hazes. Want ik zocht eens even, dus wat zijn de mooiste liedjes? En toen kwam er op internet meteen deze naar boven. Amor, amor, amor. En dat hebben we allemaal uit 1982.

Dat was weer een zangeres, Carly Simon met Coming Around Again. Ik dacht dat het wel eerder was, maar ik heb iets gevonden uit 1987, maar misschien is het eerder. Maar goed, en de volgende is natuurlijk weer een zanger. Wie herinnert zich nog Gilbert O'Sullivan? Hij ging naar achter zijn piano zitten. Hij had altijd lange sokken aan met een horizontale strepen. Maar toen zong hij over zijn geliefde Claire, 72.

Dat was zeker Kleine Claire die op de achtergrond nog eventjes was. We gaan naar een zangeres die ooit het titelsong zong van de James Bond film Goldfinger. Maar ze heeft ook natuurlijk veel andere nummers gemaakt. Shirley Bassey met Never, Never, Never. En daarvoor belanden we in 1973.

hoop dat u nog genoten heeft van onder andere de special van de Everly Brothers. Ik weet zeker dat Willem het ook heel mooi heeft gevonden. En Johan misschien ook? Theo? Ik hoor het wel via de WhatsApp of de e-mail.

En wat voor de dinsdagavond betreft, ja, prettige avond nog. En voor de zaterdagavond, want het is bijna 12 uur. Ik zou zeggen, slaap lekker. Ik hoop een goede nachtrust.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
2: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
1: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
3: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
1: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Loe FM.
1: Ja, goedenavond inderdaad. Wat Wij Willen Weten met Egbert Bos achter glas en Rob de Koning voor het glas. En we gaan gewoon een gezellig uurtje maken. Rond 6:30 gaat het goed is André Klompenmaker komen. En dan gaan we even praten over Aalt van de Weg. Die aanstaande vrijdag volgens mij naar Amerika gaat met de hele actie gebeuren. Maar goed, dat gaan we straks een en ander horen. Hey Egbert, toen ik hier naartoe reed, want ik was wat de late kant als gewoonlijk. Dacht ik van, hey, goh, waar gaan we nog meer over praten? En de school eigenlijk de EBF in de hoe is het met de EBF eigenlijk? Want nou ja, jullie hebben natuurlijk Bertus hebben jullie afgelopen jaar afscheid van moeten nemen.
2: Ja. Nou, niet alleen Bertus, ook onze vriend Frans natuurlijk, Frans Zelles, die is ook ziek. Die heeft longkanker.
1: Maar die leeft toch nog?
2: Ja, die leeft nog wel. Die leeft nog wel, maar ja, dat is natuurlijk niet best.
1: Nee.
2: Maar gelukkig heb ik nog wat mensen die altijd al stand-by waren voor de EBF. Dus we verwachten aan het eind van het jaar nog wel een paar acties. Onder andere de kerstbomen, daar ben ik mee bezig nog, al voor inschrijving. En ook eventueel bij de supermarkt hadden we vorig jaar ook zeg maar de kerstpakketactie.
1: Ja.
2: Dus
1: ja,
2: er gaat nog wel wat gebeuren in principe.
1: Oké, nou perfect jongen. We gaan eens muziek luisteren volgens mij.
2: Ja, dat gaan we doen. Ik wil alleen nog even één ding even vermelden voor de luisteraars. We kregen al een paar keer een opmerking. Waarom als ik altijd achter het glas zit? Want jij zag achter het glas. Dus die mensen denken okay, dat ik op in een isoleercel zit.
1: Nou, dat valt wel mee.
2: Nee, maar ik denk dat je beter kan uitleggen dat ik in de techniekruimte zit.
1: Techniekruimte zit ook.
2: Want anders denk ik achter het glas. Waarom moet hij nu achter het glas?
1: Ja, Ermelo, hè?
2: Ja, daarom. Nou, dat had beter gekund natuurlijk. Ja. Maar goed, dan weten de mensen ook dat niet een opsluiting is, ja, zeg maar.

0: Ja, nou hadden vanmiddag was er een bijeenkomst, Egbert, in Polen, waarin de NAVO-topgeneraal Alexis Grinkiewicz, dus een Amerikaan, het een en ander uit de doeken heeft gedaan. Die heeft letterlijk gezegd van, goh, als Rusland ons aanvalt, dan vernietigen we alles en iedereen die bij de aanval betrokken is.
1: Ja.
0: Dat zijn wel harde talen. En dat vanuit een Amerikaan. Want het is nog een Amerikaan ook wat dat betreft. Dan denk je van oké, we schreeuwen allemaal. We denken allemaal dat Amerika ons in de steek laat binnen de NAVO. Ja, maar poeh.
1: Ja, het is allemaal een beetje tegenstrijdig. Want het is dus inderdaad een Amerikaanse generaal. En die praat namens de NAVO.
0: Ja.
1: En die Trump, ik weet niet wat hij aan
0: doet. Nou, namens de NAVO. Hij is de op het bevelen van de NAVO.
1: Ja. Nee, maar die Trump die gaat nog even boodschappen doen. Die zegt, ik moet even wat diesel hebben.
0: Ja, het mooie van het hele van, ja, ik lach erom, het is echt triest voor woorden. Dat schijnt in Amerika, waar je nu deal mee hebt gemaakt, de dieselprijzen gaan 1 of 2 cent omlaag.
1: Ja.
0: En dan wil hij in 3 weken tijd, want over 3 weken heeft hij die midtermverkiezingen.
1: Ja, daar wou ik even in vragen, want ik heb daar niet zo heel veel verstand voor hoe dat daar in Amerika gaat. Ja, wel als dus aan de een en de ander gaat. Maar wat is dat dan, een tussentijds?
0: Ja, een soort Eerste Kamer wordt er gekozen.
1: Oh, okay.
0: Dat heb je in Nederland ook. Hè? Dan heb je geen ogenblik de Tweede Kamer wordt gekozen. 2 jaar later de Eerste Kamer. Dat is heel simpel gezegd, er zitten wel helemaal andere dingen bij. Dus dan kan het geen. In beide kamers heeft hij, of in beide, noem maar even kamers, heeft hij de Republikeinen de meerderheid. En dat dreigt nu om te vallen eigenlijk.
1: Ja. Ja, ik denk dat hij sowieso in zwaar weer zit, die Trump.
0: Nou, hij niet hoor.
1: Nee, maar
0: hij is schat miljonair.
1: Ja, hoor. Dat wel. Maar ik denk niet dat hij helemaal in Amerika ook niet helemaal meer pole position nummer 1 staat.
0: Nee, dat blijft. Amerikanen zijn wel raar. Nee, moet ik anders zeggen. Amerikanen die kan je nooit echt goed inschatten. Hè?
1: Nee. Nee, ik heb er zelf ook familie zitten en ik ben er een paar keer geweest. En als je daar bent, dan is het I love you en ze vliegen je om de nek. En hij niet weer komt, zie je nooit weer, hoor je niks van.
0: Ja, klopt, ja.
1: Maar dat is niet verkeerd bedoeld, maar zo zijn ze gewoon. En als je daar weer komt, staan ze weer met tranen in de ogen.
0: Ja, klopt, het viel mij. Ik ben een paar keer in Amerika geweest. En als je ergens in een restaurantje of zo gaat zitten en ze kennis niet, nou, dan word je helemaal in de watten gelegd. En hou je, bla bla bla. En je zegt van, dat heb ik ook een paar keer eigenlijk nooit, gaat slecht. Nou, het lopen ze gewoon door. Dat horen ze helemaal niet.
1: Ik ken meer mensen die dat ook niet horen.
0: Ja, dat heb ik al wel eens eerder gezegd. Er zijn 350 of 360 miljoen Amerikanen, waarvan er maar 10% ooit een paspoort hebben gekregen. Dus die 36 miljoen die zijn in buiten Amerika geweest. En de rest zit gewoon alleen maar in Amerika. Ja, dus in eigen winkeltje, zeg maar.
1: Ja, ja, en Amerika is natuurlijk ook nog maar 300 jaar oud. En het zijn allemaal van die immigranten die, zoals Engelsen, Ieren, Nederlanders, alles is die kant op gegaan toen in die tijd. En de oorsprong, zeg maar, de Indianen is niet meer veel meer van over. Zeg maar.
0: Nee, tuurlijk. Het is inderdaad een rommeltje bij elkaar, zeg maar. Ja. Maar goed, ik ben wel blij met die uitspraak van die generaal van de NAVO, dat inderdaad die Trump, die moet er langzaam voor opgelet natuurlijk. Want ook Poetin moet er langzaam voor opgelet. Want ook Trump is over 2 jaar weg, hè?
1: Ja, ja. Ja, en die Poetin die is al een beetje aan het spelen boven de grens van Polen en zo. Dus die krijgt gewoon natuurlijk even of wij ook wel reageren. Ja, en ik denk dat de hele Poetin nergens wakker van ligt. Echt niet.
0: Nou, dat weet ik niet. Ik denk, hij probeert natuurlijk elke keer de dingen los te krijgen om te kijken hoe het Westen reageert, zeg maar. Maar ik denk dat hij nu met dit soort uitspraken dat hij toch wel echt, echt voorzichtig gaat worden. Maar ja, goed, voorlopig blijft hij nog wel Oekraïne.
1: Maar ik had wel nog een dingetje op terug, maar we gaan eerst even naar de president zelf luisteren. Eerst eens even naar de ANWB, want er was een grote fileprobleem, heb ik begrepen. Dus we gaan eens even kijken of dat zo is. We hebben het net niet gehoord in het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen ben je een kwartier extra kwijt. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. Bijna een kwartier vertraging nog op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem Noord en Zevenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: toch is het, kom nog even terug op dat verhaal van die NAVO-topgeneraal. Toch is het heel eng, hè? Want stel voor dat ze toch even ogenblik Polen of die andere staatjes ingrijpt. Dan moet NAVO reageren. En ja, dan is de eerste de beste die met een atoombom begint. Dan is het de hele verhaal los natuurlijk, hè? Ja,
1: maar zou Europa wel een atoombom hebben?
0: Ja, natuurlijk. Die liggen in Nederland zelfs.
1: Ja, maar die moet je eens in elkaar zetten.
0: Nee, dat is
1: helemaal
0: kapot.
1: Jawel, nee, ik heb al gehoord, hier ligt de kop en daar ligt de kont.
0: Ja, dat is een ander verhaal, maar goed, dat is zo gepiept.
1: Voor die voor- en achterkant.
0: Ja, wat denk je dat die onderzeeërs die in de Atlantische Oceaan of rondvaren zijn?
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Nou, ik denk dat dit, maar goed, ja.
1: Het is niet te hopen dat het gebeurt.
0: Nou ja, nee, gelukkig niet. Ik denk wel gemelijk als bijvoorbeeld, wat zit in Rusland zitten al hele vreemde mensen. En stel voor dat Poetin vermoord wordt of zo. Dan een aantal van idioten komen aan de macht en ze sturen zo'n atoombom weg. Nou, dan denk ik wel dat het echt leiding in last is. Ook voor in ieder geval voor Rusland.
1: Ja, dan moeten we volgende keer met de helm op zitten hier.
0: Nee, ze slaan ons over, joh.
1: Ja, we gaan eroverheen.
0: We zijn een lokale radio.
1: Ja. We hadden nog even over Trump. Ik kwam nog even een artikeltje tegen. Ja, die Trump die staat natuurlijk elke dag overal met van alles in
0: nieuws. Ik gek hoor, van,
1: ja. Nieuws. En anders maakt hij wel nieuws. Maar in ieder geval, hij heeft nu ook... ze hebben hem ook weer aan de oren getrokken. De rechter die verbood dat om mij... Hij maakte reclame op de reclamespotjes, zeg maar, van belastinggeld. En ja, de burgerrechtenbeweging had Common Cause had de zaak aangespannen. De organisatie stelde dat het financieren van reclames misbruik van belastinggeld was. Nou, dat doet hij natuurlijk. Hij staat ook wel goed in trouwens, het belastinggeld. Het gebruik van belastinggeld en politieke campagnes is in de Verenigde Staten verboden. Die rechter die stelde dat in het gelijk en verbod reclamespotjes uit te zijn. Door de uitspraak werden reclames verboden die ook op zondagavond nog laat nog zouden worden uitgezonden. De regering had volgens aanklacht $19 miljoen, dus €17 miljoen, uitgegeven aan reclames waarin Trump veel te zien was. Een van die spotjes had de titel God schiep Trump. Ja, dat meldde CNN. Trump was daar eerder te zien als een bevrijder. Aan het eind van de reclames was te zien dat ze waren betaald met belastinggeld. Reclames worden uitgezonden in de campagne voor de tussentijdse verkiezing van 3 november. Ja, zo gaat dat natuurlijk. Ja, die Trump, ik weet niet wat ik van die man moet zeggen. Ik heb aan de ene kant ook alweer respect. Hij durft alles te zeggen en te doen. En er zijn niet veel presidenten. Maar aan de andere kant, hij is ook stapel met jokken. Want hij zegt gewoon van dat hij de vredesprijs moet winnen, zeg maar. Ja, dat ga je toch niet van jezelf zeggen. En zo niet, dan maakt hij zelf een prijs.
0: Ja, simpel. Nou, die is toch met de FIFA is er toch eentje gemaakt.
1: Ja, ja. Ja, die had nog iets van hem nodig natuurlijk.
0: Ja, dat is duidelijk. Ja, goed. Het is, hey, even sporten, want het is even een ander verhaal. Want we zitten om 6:30 hebben, dan gaan we even over Aalt praten. Maar ik hoorde jou vanochtend even over wielrennen.
1: Ja.
0: Je hebt verstand van een beetje. Denk. Je hebt vroeger ook gewielrend.
1: Nee, ik heb sowieso nergens geen verstand van. Nee, ik heb de juiste mensen die er verstand van hebben.
0: Hé, hey, dan geef ik eens Marianne Vos, 39 jaar. Ja. Wereldkampioen Kreffels. Wat is dat, Kreffel fietsen?
1: Ja, Kreffel fietsen, dat is... het is een gewone fiets, maar dan met speciale banden waar je dan op Kreffel mee kunt rijden. En dat hebben ze vanmorgen heel goed uitgelegd. Ik had dus iemand van de KNWU, oftewel de Koninklijke Nederlandse Wielerunie. Ja. Die had ik ook weggebracht naar Schiphol en die had ik vanmorgen aan de lijn. En die hebben mij een klein beetje in het grootlijn ook uitgelegd, want ik vroeg het ook dezelfde vraag. Het had te maken met dat vroeger in Amerika of andere posities hadden ze soms wel eens wielrenners met strijden. Maar dan had je niet over de asfalt. Dus vandaar dat ze dan ook weer binnen doorgingen en dan was het gravel vaak. En daar hebben ze andere banden voor ontwikkeld. En misschien de fietsjes aangepast. Maar dat vonden ze zo leuk dat het een hype is geworden. En toen hebben ze dus een wereldkampioen.
0: Dus dan rijden ze gewoon helemaal op Kreffel.
1: Ja, alleen op Kreffel, ja.
0: We zeggen, want als je naar de Tour de France pakt, dan zit ze op kinderhoofdjes en weet ik wat allemaal. En dus nou, dit is echt puur een soort gravelbaan.
1: Aparte baan, die wordt er, en dit is dan een wereldkampioenschap. Dit was nu in Australië, is nog maar eentje weg. Maar als het goed is, komt het ook naar Nederland, heb ik begrepen, vanmorgen via de woordvoerder.
0: Maar 39 jaar, hè, wereldkampioen. Ja, en dan een voorsprong van heb ik jou daar.
1: Ik had ook Maarten Junten nog even van de lijn, dat is van de Shimano-ploeg. Ja. Die jongen die is expert op het gebied van wielrennen. Nou, die zei ook, alles wat wat te winnen is, heeft zij ooit in het leven gewonnen. Ja. Of het nu WK, EK of baanrennen of Tour of weet ik. Ik weet het allemaal niet, maar in ieder geval alles heb ze gewonnen. En die is 39 jaar, ik denk al 20 jaar aan de top. Als het ja, is.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, Nederland, de jongens, of de mannen moet ik zeggen. Ja, er waren wat namen wat mij niet zo heel veel zei, want die ken ik niet. Ik ken alleen maar Mathieu van der Poel natuurlijk, maar die deed niet mee. Maar er was ook een goede Nederlander, hoor ik hem. Die was 10e geworden. Nou, dat zal wel een hele goede prestatie wezen. En ja, die man, de voorzitter van die club, die ik dus ook in de auto had naar Schiphol. Die ik zeg, moet je ook weer ophalen? Nou, hij zegt, nee, dat hoeft niet. Ik denk, nou, dat komt door mijn rijgedrag, dus ik hoef niet meer. maar hij ging door naar China. Dat was okay. Het WK baanrennen weer. Ja. Ook wielrenners. Nee, de Nederlanders zijn er goed in. Ja, inderdaad.
0: Mooi. Een ander dingetje even. Gaan we nog even over Max ook aan de slag natuurlijk.
1: Max, ja, super.
0: Nou ja, het is, goed. Max, ik heb het niet gezien, want ik had uiteindelijk was zo zat. Ik heb mijn abonnement opgegeven. Dat ik door opgeven, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, je moet wel weer even invullen. Ja, want het gaat de goede kant op met die Max. Hij was ook al vrijdag bij de voorselectie, zeg maar, voor de sprintrace eerste. Ja, het is natuurlijk wel zo in die banen. Hè, dat is zo'n box, zeg maar, daar in de woestijn. Dat zijn natuurlijk gewoon rondjes rijden. Ja, rondjes zit wel een bocht in. Maar allemaal vangrails en cabines en zijkanten. Het is moeilijk inhalen. Het is geen straatcircuit, maar het is wel moeilijk inhalen. Ja. Dus ja, het is heel belangrijk dat je een pole position eerste of tweede plek al zet. En vaak wordt dat ook de einduitslag.
0: Ik ben net zoals Monaco eigenlijk. Zelfs
1: ja,
0: eerste
1: alleen Monaco is dan een beetje door de stad en overdag. En dit is natuurlijk gewoon een nachtrace met verlichting. Nou ja, Max, ik hoorde gisteren ook dat ze zelf de motor hebben ontwikkeld. Dus je hebt Honda en Ferrari en Ford en Mercedes en weet ik veel. Maar dat die jongens van de Red Bull, dat die een combinatie hebben van Honda. En dat ze zelf ooit een keer afgelopen jaar een motor hadden ontwikkeld. En dat was ook waarschijnlijk ook de reden van de problemen in het begin, zeg maar. En dat ze dat waarschijnlijk nu onder controle. Als dat wel zo is dat het daaraan lag en ze hebben dat nu onder controle, dan kunnen we nog wel wat beleven. Want die Max die laat gewoon zien dat hij gewoon een goede coureur is. En hij is natuurlijk ook de beste die er is. Dus zet je hem in een Ferrari of Mercedes, wint hij denk ik ook. Maar ja, hij was even tegenvallend. Ik denk dat Sonny Muir daar ook niet beter van wordt natuurlijk als het elke keer uitvalt of er gebeurt wat. En wat ik wel vreemd vond, en dat is voor mij nieuw en niet voor de mensen die er verstand van hebben, maar dat door middel van data dat gewoon die auto's stil kunnen staan. Dat was vorige week ook stond. Dat
0: was een storingetje.
1: Een storing in de data. Dat gewoon 10 auto's stil staan. Dus dat betekent dat ze allemaal online ergens mee verbonden zijn. En dat begrijp ik helemaal niet. Want er zijn 400 van die monteurs die zitten per een team. Hè? Dus dat ze allemaal een laptopje voor zich hebben met wat ze aan het doen zijn, weet ik niet. Maar dat ze allemaal een onderdeel hebben van het team, zeg maar. Het zal ergens voor nodig wezen. Maar dan zit er ook nog in de fabriek zitten ook nog 400 man.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus dat is 800. Nou, en als je dan nog niet zo'n dat die auto gewoon uitvalt vanwege dat er een data niet goed is of een lekkage of een stroom valt uit, dan weet ik veel. Ja, dat is toch wel een raar gedoe.
0: Ja, zeker.
1: Maar goed, Max is weer terug, back in town. En ook wel mooi voor de wedstrijden. Ik vind er sowieso de laatste 2 jaar de wedstrijden wel leuker geworden. Want een Ferrari kan winnen en een Honda kan winnen. En,
0: nou ja, het is een beetje gelijk natuurlijk gelijk niveau een beetje, denk ik. Ja.
1: En er is al een tijdje geweest, kijk, we hopen allemaal dat Max eerst eens wordt met 2 vingers in de neus. Maar ik heb gemerkt dat ik me daar aan ga vervelen, zeg maar. En toen dat goed ging met hem in het begin. Ja, dan keek ik even de start en ik ging 1,5 uur de hond uitlaten die ik niet heb.
0: Dat had ik ook aan het eind van de rit weer. Ja. En hoop dat er een ongelukje ondertussendoor rolt. Dat is de reden waar ik me afgezegd heb gegeven.
1: Ja, je kunt nu weer opnieuw abonneren.
0: Waar ben je op geabonneerd? Via?
1: Via Play.
0: Ja. Die gaat volgend jaar ook weer uit. Dan wordt het zeker, geloof ik. Ik heb begrepen.
1: Oh, maar dan moeten we maar weer overschakelen.
0: We wachten het wel eventjes. Hey, maar je had het stel even over storingen in het internet. Maar wat denk je van Albert Heijn?
1: Ja, dat las ik net ook. Ja, dat is echt wel een dik probleem. Niet alleen voor de Albert Heijn, maar ik denk als zo'n supermarkt ook helemaal plat leggen vanwege zo'n crash, zeg maar, van zo'n hackert bedoel ik, dan heb je wel een probleem.
0: Ja, toen ik net hier naartoe reed was over het journaal, dat zelfs hun centra's waar ze vanuit verzenden, dat die ook allemaal plat liggen.
1: Ja.
0: Dus het wordt hongerlijden de komende dagen.
1: Nou ja, ik las ook dat de mensen die zorgden dat we het besteld hadden, zeg maar, dat het inderdaad ook niet meer afgeleverd wordt. Nee, ik heb het even bijgepakt. Ja, er zijn elektronische schapkaartjes afgeplakt omdat de actieprijzen van vorige week tonen. Dus ja ook daar moet je mee, heb je mee te maken. En dus het kan ook een voordeel hebben voor die consument. Die denken, ga nu even winkelen, want die actieprijzen gelden nog steeds. Maar ja, of ze bij de supermarkt dan nog kunnen afrekenen, ik weet het ook allemaal niet hoe het gaat. Maar ja, ik weet wel dat die hele techniek, en of ik het nu over de supermarkt heb, of over de stoplichten, of over de bankzaken, als er zo'n cyberhack is
0: gebeurd.
1: Ja, dan ben je nergens meer.
0: Nou, je moet alleen maar kijken. We hebben een paar keer, hebben gelukkig niet zo vaak, maar zolang ik bij met Decorette bij Weber zit, hebben we 2-3 keer een stroomstoring gehad. Nou, dan is het ook over.
1: Ja, je kunt niks meer.
0: Je kan echt niks meer. Dat is, je kan nou is het niet zo donker in de geval waar wij zitten. Maar goed, je computers werken niet meer. Je kan gewoon sluiten, bij wijze van spreken.
1: En je kunt ook niet de voordeur openen te krijgen meer.
0: Jawel, heb je nooddingen voor. Ja.
1: Nee, maar als ik ervoor sta als consument, dan gaat hij het niet open, denk ik.
0: Nee, klopt. Nee, inderdaad, dat kan je vergeten. Ja. Ja. Dus nou, zijn die stroomstoringen in Elburg gelukkig heel weinig. Maar goed, heel kort ook. Ja. Wat het vaak
1: maar ja, goed, nu heb jij het over een stroomstoring. En dat is gevoelsmatig ook lastig. Maar daar kun je nog wat mee doen. Of je doet de stekker bij de buren erin. Of je gaat met een aggregaatje werken. Of je wacht even. Maar zo'n echte aanval, hè, dat ze ook geld gaan eisen, weet ik daar. Dat is echt wel een probleem.
0: Ja.
1: En mijn vader zei ooit een keer, 50 jaar geleden, toen was ik maar een kind. Zei, als er ooit een keer later de stroom uitvalt, heeft iedereen een groot probleem. Moest je allemaal om lachen, maar het is gewoon...
0: Ja, tuurlijk. Dat is gegeven, ja. Oké, dus, we gaan de muziek luisteren.

0: Dus een hoop reclame en redactioneel aan werk aan besteed. En als het goed is, staat hierboven na de succesvolle crowdfunding. Heb ik natuurlijk nog wel een vraag over. Maar ieder andere, misschien even voor de luisteraars om die ziekte even in grote lijn uit te leggen.
1: Ja, het is het Lycos-hypertensie-syndroom. Zo.
2: Dat heb je een paar keer uitgesproken, volgens mij.
0: Dan hoef ik dat niet meer te doen.
1: Nee, maar dat betekent dus inderdaad een lekkage in het ruggenmerg. En Ald is daar in Nederland al meerdere keren aan geopereerd. De laatste keer konden ze het lek niet vinden meer. Terwijl er wel een lekkage zat. En als ze, wat ze hier in Nederland doen, is eigenlijk dat ze het ruggenmerg aan de buitenkant plakken. En dat doen ze door bloed in te spuiten en doordat het bloed stolt. Daarmee wordt dus het de lekkage dus
0: gedicht.
1: Maar ze kunnen het nu niet meer vinden. En het verschil met Amerika is, daar kijken ze niet van de buitenkant, maar dan gaan ze door je ruggenmerg heen.
0: Ja. En ik had ook begrepen, André, dat er dus niet maar één, dat er meerdere plekken waren. Waarschijnlijk.
1: Ja, want dat is. Het vermoeden bestaat, maar goed. Dat moet eerst de onderzoeken nog blijken, maar dat het in zijn hoofd zit.
0: Ja, ja.
1: En dan, dan is er nog allemaal ook weer vervolg bij. Dus ja, het is.
0: Maar goed, jullie stonden in verbinding met de arts van Nederland met die in Amerika, heb ik begrepen.
1: Ja,
0: en dat is Los Angeles, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Ja. En was er ook geen Nederlander trouwens?
1: Ja, dat is ook een Nederlandse arts, ja. Dus ik zeg al, nodig die man een weekje uit de vakantie hier naartoe.
0: Ja.
1: Maar zo werkt dat niet helemaal natuurlijk. Ja, nee, dat is
0: Nederlander daar geboren of is hij ook inderdaad te
1: geven? Volgens mij komt hij wel uit Nederland, ja.
0: Maar in ieder geval, jullie hebben daar, of tenminste de technische mensen, de gezondheidsmensen, hebben met elkaar contact. En toen bleek wat hier in Nederland dus zeg maar niet meer kon. Of dit is het einde wat we kunnen doen. En toen heeft hij dus met zijn team gezegd van nou, wij zien daar nog kans in. Laat hem hier maar komen. Daar komt het een beetje op
1: neer,
0: toch?
1: Ja. Er zijn twee of drie mensen in het verleden ook vanuit Nederland daar naartoe. Met hele goede resultaten. En zie je een... Het is ook verhaald echt de enige optie.
0: Ja.
1: Hij ligt nu... Ja, bijna 4 jaar dat hij op bed ligt.
0: Ja.
1: En als je dat gewoon zo ziet, dan lijkt het nogal wat. Hè, als hij even een keer opstaat om naar het toilet te gaan, dat kan hij dan nog allemaal zelfstandig. Maar je moet het zo zien dat zijn hersenstam die rust op het hersenvlies. Doordat het vocht weg is.
0: Ja.
1: En dat hersenvlies, als dat scheurt, dan is het gebeurd.
2: Dat is gebeurd, ja.
1: Het is zeer risicovol wat er gaat gebeuren. Ook de vlucht al daar naartoe. Want ook daar moest ook allemaal weer artsen voor tekenen. Mm-hmm. Dat hij die vlucht wel kon maken. Nou ja, de arts bijvoorbeeld die hem naar Amerika heeft gestuurd, die wilde daarvoor niet tekenen. Dus nou ja, gelukkig zijn er ook mensen die zich daar heel druk voor hebben gemaakt en voor hebben ingezet. En vrijdagochtend dan... 4 uur 's ochtends, dan hoopt hij die kant op te gaan.
0: Ja, ik zie het. Hij wordt met een speciaal vliegtuig en dat gaat vanuit München. Heeft dat te maken met dat het een speciaal vliegtuig is? Of is dan de reis goedkoper van München als in plaats van Amsterdam?
1: Ja, dat weet ik niet. Nee, maar hij gaat vanuit Amsterdam eerst naar München.
0: Ja,
1: en dan van München naar L.A. Ik weet
0: beetje
1: ook
0: omweg,
1: niet,
0: zeg maar.
1: Ja, of dat, ik hoorde jullie net al over Trump, dus misschien dat hij er nog wat mee te maken heeft. Ik weet niet, maar...
0: Ja, of hebben we even langs
2: misschien betaald.
0: Of hebben we even langs de Oktoberfesten daar.
1: Ja, toch nou, ja, goed, ja, ja. Nee, maar dat is natuurlijk weg, want je gaat eerst... ik geloof dat er iets van 9 stoelen of zo worden er verwijderd uit het vliegtuig... zodat hij dan daar liggend vervoerd kan worden.
0: Ja, familie gaat ook mee, zie ik.
1: Ja, Jusé, zijn vrouw, Sanna, dochter gaat mee. Er gaat een arts mee die hem tijdens de reis begeleidt. Maar er gaan ook nog er gaat nog een neef en een nicht mee. Alex van der Weg en Benita. Die gaan mee om ook hun daar te ondersteunen. Want het haalt natuurlijk een ziekenhuis. Het is Jusé ook alleen. En gebeurt er wat. Dus dat soort dingen. Sanna is minderjarig. Dat is ook een heel gedoe in Amerika. Omdat zo'n kind kun je dan niet alleen achterlaten. Nee, ze zitten daar in een B2B.
0: Ja.
1: B&B gedoe. En... en hoe lang gaat het herstel duren?
0: Ja. Nog even de volgorde. Crowdfunding en datum, zeg maar. Die datum, was het al van tevoren bekend? Of moest er eerst geld binnengehaald worden over het maximum? En dan werd er een afspraak gemaakt. Hoe is de route?
1: Nee, de route was...

0: We zijn alle, we kregen, ja, rond de kerst werd het eigenlijk wel duidelijk dat er in Nederland allemaal niks meer kan. En toen kwam dus het Amerika verhaal. En toen Alex van der Weg, die zegt, jongens, laten we een kleine groep oprichten. Een beetje een projectgroep om een crowdfundingsactie op te zetten. Want ja, op het moment dat het alles rond is, dat hij mag gaan, hij dan nog moet starten. Dan, dus nou, dat bleek wel een vooruitziende blik achteraf. Dus op het moment dat groen licht was, dat hij naar Amerika kon, was het ook voldoende geld al.
1: Ja. Nee, maar dat wou ik even vragen, dat hij Amerika kon. Ik bedoel, want we hebben hier ook in het studio al eerder over gesproken. Toen was de datum volgens mij zo nog niet bekend.
0: Nee, klopt.
1: Maar hoe gaat dat dan? Ze denken van, nu komt er een ruimte vrij. Over een dag kun je komen of over een maand? Of hoe hebben ze dat dan?
0: In principe is er niet zo'n hele lange wachtlijst daar, begreep ik. Maar goed, je zit wel met alle papieren die ingevuld worden.
1: Ja,
0: je zit met,
1: sowieso in Amerika.
2: Noem maar eens zo'n transport.
0: Ja. Hè, en ook, gewoon hele simpele medicijnen. Die UC slikt of zo, weet je wel. Er moet 3 keer naar de ambassade voor en 4 keer naar Arnhem nog weer. Allemaal zulke soort dingen. Echt bizar. Maar in ieder geval, dus dat kost gewoon heel veel tijd. Maar de planning is op dit moment wel heel strak. Want vrijdag vliegen ze daar naartoe en dinsdag wordt hij opgenomen.
1: Ja.
0: En in principe wordt hij woensdag geopereerd.
2: Ja. En na de operatie, waar praten we nou over voordat hij weer in Nederland mag komen? Is dat heel onzeker allemaal?
0: Dat is heel onzeker. Ja. En dat heeft ook vooral te maken met, zit het wel in zijn hoofd?
1: Ja.
0: Moet hij daar? En dat is, dan mag hij geloof ik 6 maanden niet vliegen.
1: Nee.
0: Dus dan kan hij met de boot en alles. Dus ja, er zijn ook wel weer oplossingen. Maar dat is nu allemaal nog niet helemaal te zeggen. Niet, nee. We hebben daarvoor voor 2 maanden hebben we daar ruimte voor ze gehuurd. En
1: dan moeten we een beetje duidelijkheid
0: dus,
1: komen. Ik wil nog even terug, want waarom doet dat? Kom je zo wel achter. Wanneer was het dan ongeveer bekend dat deze datum in de buurt kwam, zeg maar? Is dat al een half jaar geleden of is dat al een paar maanden geleden?
0: Nee, dat is, ik denk 3 maanden geleden of zo.
1: Ja, maar toen hadden jullie geld nog niet bij elkaar.
0: Nee, toen was het nog niet. Nee, want er stonden ook allemaal nog acties gepland.
1: Ja.
0: Maar op het moment dat het dus ook duidelijk werd, want we wisten ook niet wat de verzekering ging doen. Hè? De verzekering die zegt, wij betalen een Nederlandse maatstaf. Maar goed, deze operatie wordt niet in Nederland gedaan.
1: Nee.
0: Maar de medische kosten worden volledig door de verzekering vergoed.
1: Oké.
0: Dus toen hebben
2: ook
0: wij,
2: nu dat ze in Amerika openen. Ja.
1: Dat was.
2: Want die discussie kan ik me herinneren, een maand of 3-4 geleden hier. Dat toch heel onzeker was allemaal.
0: Klopt. En dat maakt wel dat we dus ook hebben gezegd van, nou, zoals we het nu inschatten, hebben we voldoende geld. Hè? En je gaat dan niet nog allerlei acties organiseren.
2: Nee, begrijp ik.
0: Je weet dat je misschien voldoende hebt.
1: Ja. Ja. Maar dat heeft dus puur te maken, want ik vraag het niet helemaal voor niks. Dat heeft dus puur te maken dat de verzekering toch wat toen niet bekend was en misschien wel gezegd dat gaat niet gebeuren, dat ze toch wel vergoeden zijn.
0: Ja,
1: en dat heeft wel gezorgd dat dan de boel dekkend gaat worden, neem ik aan.
0: Ja, want anders hadden we nog, denk ik, minimaal 3 keer zoveel geld moeten ophalen.
2: Ja, want jullie hebben nu 1 ton opgehaald, begrijp
0: ik. Ja, zo'n beetje.
1: Ja, maar ik heb wel begrepen, en misschien kan ik dat niet zeggen, maar wel uit de goede hand, dat er toch een soort garantiefonds achter zat vanuit een organisatie, dat mocht het helemaal verkeerd aflopen, dat die wel bij kan spijken tijdelijk om het toch vooruit te brengen.
0: Ja, nou, dat hadden we wel. We hadden wat achter de hand van, mocht er nog niet voldoende geld zijn, dat hij wel zijn grote groen licht vanuit Amerika, dat hij kon gaan.
1: Ja, dan kun je later wel weer de boel.
0: Ja.
1: Maar dat is positief, dat vooral die verzekering. Maar dat scheelt een slok op de borrel, hè?
0: Dat scheelt heel veel,
1: Dat is ook wel fijn dat het allemaal weer rond is dan zo.
2: Een domme vraag, welke verzekering is dat? Wat maatschappij is dat?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee, ik ook niet.
2: Nee? Oké. Okay.
0: Nee.
2: Ah, echt een pluim voor die verzekeringsmaatschappij.
0: Zonder.
1: Maar het zal wel een grote jongen wezen, want dit gaan ze ook niet meer zo betalen. Dus het zal wel best een bekende verzekeringsmaatschappij wezen die dat doet. In zo'n vliegtuig, zo'n KLM zegt natuurlijk ook niet van, je mag voor niks vliegen.
0: Nee. Die tickets voor ALT zijn ook, worden allemaal door de verzekering betaald. Die arts wordt betaald.
1: Nou, dat is mooi.
0: Zie maar, de eigen tickets, dat moet wel gewoon betaald worden. Maar dat,
2: en het verblijf daar te plaatsen.
0: Ja, dat is ook.
1: prijzen. Nee, maar die combinatie van dat geld bij elkaar, en nogmaals, ik vraag het niet helemaal voor niks, omdat als dat zeg maar standaard alleen zou wezen van we kunnen pas weg als we het compleet voor elkaar hebben, dan had dat misschien al wel een jaar geduurd. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
1: En want omdat het zo duur is en je hebt geen garanties van verzekering en nog misschien een achtergestelde iets van iemand, dan kan het ook verkeerd aflopen, want dan kan het misschien wat te lang duren voor die auto.
0: Ja. Nou, dat is ook zo. Dus mensen die altijd gewoon op bed zien liggen en altijd heeft ook voldoende humor. En als je dan bij hem komt, is echt niet dat hij daar op bed ligt. Chagrijn of zo niet. Hij heeft een groot gevoel voor humor en een groot geloof. Ja. En dat houdt hem best wel overeind. Ja. En dat maakt ook dat het best wel goed is om bij hem te zijn. Ja.
1: Hoe staat hij er nu voor dan? Want nu gaat het gebeuren. Hij is natuurlijk enthousiast. Maar is hij ook gespannen? Is hij zenuwachtig? Of kan hij niet wachten? Hoe zit het erin?
0: Nou ja, nu, dit was de enige optie. En dat het allemaal rond is, dat is natuurlijk aan de ene kant heel fijn. Maar ja, nu wordt het wel echt spannend. En
1: serieus, ja.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, hij heeft ook niks te verliezen, want hier gaat het ook niet goed natuurlijk.
0: Precies.
1: Ja. Ja. En voor de familie en iedereen, ja. Het blijft natuurlijk een aparte ziekte ook. Zijn er meer mensen in Nederland? Of je zegt, er zijn twee keer ook, of in Nederland, die arts in Nederland, die heeft al een paar mensen behandeld, hè? Ja. Zoals hij ook. Maar er zijn niet zoveel mensen die dat denken.
0: Nee, klopt.
1: Tenminste, ik had er nooit van gehoord.
0: Toen hij is al dus drie of vier keer geopereerd in Nederland dan. Nou, dat komt eigenlijk niet voor. Dat iemand gewoon meer dan vaker dan één keer geopereerd wordt. Dus het is sowieso zeldzaam. Er wordt ook alleen in Amsterdam geopereerd. En in Duitsland zijn ze een stapje verder dan in Nederland. Maar ook daar zagen ze deze operatie niet meer zitten. Vooral niet. Dus dat was ook geen optie.
1: Nee. En hoe komen ze daarachter dan? Want dat lijkt me nog veel ingewikkelder. Kijk, dat ze nog zo'n behandeling doen in Nederland, waar er misschien 1 of 2 of 3 of 4 ooit een keer geholpen zijn. Dan hebben ze nog een beetje ervaring, maar dan weten ze waar het over gaat. Maar voordat je weet dat dit probleem bij iemand is, want hij kan van allerlei klachten hebben. Ik heb nekpijn of hoofdpijn of kan niet lopen. Dat kan 180.000 soorten ziektes zijn.
0: Ja, zeker. Ja, weet ik niet.
1: Of was dat snel bekend?
0: Nou, in het ziekenhuis wel hoor. Maar hij heeft altijd heel veel hoofdpijn en duizeligheid en dat soort klachten. En daarmee is hij onderzoek gegaan. En toen zijn ze erachter gekomen. Okay. Ja. Maar hoe precies?
1: Nou ja,
0: dat weet ik ook niet meer.
2: Maar hij ligt nu 4 jaar op bed eigenlijk.
0: Ja, ja.
2: En wordt het elk jaar erger? Of stabiliseert het gewoon het hele verhaal een beetje? Niet dat het niet...
0: Nou ja, weet je wat vooral...
2: Er is haast bij.
0: Meer hoofdpijn, meer druk op zijn hoofd en zo. Dus in die zin,
1: En minder lang uit bed.
0: Ja. Hij kan niet naar het toilet en douchen. Dat gaat niet.
2: Dat lukt niet. Nee.
0: Hij kan echt nog wat douchen, maar dan moet hij eerst een poosje liggen en dan douchen. En dat gaat dan... het gaat gewoon achteruit hoe lang nog? Ja.
2: Wat is Aalt zijn beroep?
0: Altijd werkte bij Trenthout.
2: Oké.
0: Ja. Logistiek planneren.
2: Ja.
1: En als we nu een stapje verder gaan, we gaan van het positieve uit. En die mensen die daar in Amerika zien te kunnen zitten, anders laat ze hem niet komen. Dus die man die denkt van we hebben dit geval ken ik. En dat we zeggen, het kan nog tegenvallen, dat het ergens zit waar hun dan weer niet op rekenen. Maar stel je voor dat het allemaal wel gaat lukken en zo. En hij wordt geopereerd en de lekkage dicht. Heeft hij dan ook niet de gevolgen van die 4 jaar liggen en zo? Kan hij straks weer gewoon wandelen, fietsen of weet ik veel? Hoe is de verwachting daar dan?
0: Dat is op dit moment heel moeilijk te zeggen. Maar ze gaan ervoor dat hij weer gewoon mens kan zijn. Hè? Dus ik bedoel, of die nog weer kan werken of zo, dat is allemaal...
1: Maar de artsen
0: zeggen, we gaan ervoor dat je weer gewoon met je gezin kunt aan tafel kunt zitten. Dat je weer gewoon een wandelingetje kunt maken of een stukje fietsen. Hè? Dus,
1: dat betekent dus dat die 4 jaar liggen niet een stuk schade heeft veroorzaakt van de beenspieren doen niet meer of zo. Of dat,
0: weten ze nog niet. Is moeilijk te zeggen, maar het zal in het begin zeker wel wennen zijn.
1: Ja, maar het wordt natuurlijk niet overgesproken. Dat betekent dat gewoon een soort fysiotherapie hem weer op gang moet helpen. Hè? Maar wel een goed vooruitzicht als dat gaat slagen dan.
0: Ja, zeker. Ja, goed. Hier rond de kerst was dit de enige optie nog. En gaat het lukken en geld en noem maar op. En nu is het zover. Ja. Dus ja, tot op dit moment dankbaar, ja.
1: Ja, ja. Ja. Ja, dat wou ik net zeggen. Voor de familie ook een dankbaar gebaar natuurlijk. Hè? Ja. Dat de hele gemeenschap zo meeleeft en meedoet en acties, ja, echt, al die, ja, acties en zo.
0: Ja, dat is echt, ja. Ja, de bereidwilligheid om te geven was groot. Ja,
1: indrukwekkend is dat.
2: Hoe is COC eronder?
0: Ja, dat is een goede vraag.
2: Ja.
0: Of, ja...
2: Verhaal dan minstens net zo spannend, ja, nog spannender, ja, denk ik.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Ja, ja. José en Sanna is het ook een hele moeilijke tijd. Ja. Omdat, je moet zien, Aalt ligt de hele dag op de
1: bed.
2: Op bed. Ja.
0: En die heeft liefst mensen om hem heen om mee te spreken.
2: Ja.
0: Dus bezoek en alles. Maar ja, José, die heeft de hele dag mensen in huis. Dus die, ja, kan even niet als een dingetje doen. Die kan even niet dit en dat. Zien als dat een week of twee weken duurt. Ja, oké. Okay. Dan is dat mooi verhaald. Maar nu duurt het 4 jaar. Dus ja, je hebt 4 jaar lang constant mensen over de vloer. En in je eigen huis, waar je gewoon niet meer tot rust komt. Ja. Waar je niet kunt stofzuigen wanneer jij denkt dat het jou uitkomt. Een
1: hele opgave.
0: Voor JC is het ook een hele opgave. Ja. Ja.
1: Ook een opluchting nu dan misschien.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: In ieder geval dat er een, iets uitkomt nu waar wat aan gedaan wordt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja. Ja, het is toch apart. En ik vind het ook wel knap, Rob, dat die medici toch wel heel wat kunnen repareren, als ik eerlijk moet wezen. Hoor. Want er zijn zoveel mensen die van alles markeren. En dan tegenwoordig, vroeger dan zagen ze dwars de midden om even de boel open te maken. Maar tegenwoordig heb je een paar gaatjes en dan hebben ze een nieuwe nier erin gezet of zo.
0: Ja.
1: Ja, hoe dat allemaal kan, snap ik niks van.
2: Nee, oké. Okay. Maar eigenlijk wordt hier wel een beetje wordt gezegd van oké, hij kan alleen maar in Amerika geholpen worden. Maar ja, dat geeft toch wel geen, omdat die doktoren op hun eigen kwaliteiten moeten werken.
0: Ja.
2: En ik kan me voorstellen, als in Nederland heel veel doktoren het ook zouden kunnen doen. Het is zo specifiek, je moet daar gewoon. En dan krijg je inderdaad situaties naar Amerika toe moet. Of jij destijds met Rusland naar hetzelfde verhaal.
1: Die stamcelbehandeling, ja.
2: En dan kan je wel zeggen van ja, in Nederland wordt het niet gedaan. Ja, daar zijn ze niet op gespecialiseerd. En dat is logisch.
0: Nee, klopt. Zijn niet gespecialiseerd. Het komt ook te weinig voor.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En ze hebben daar dus een 3D-machine. Waar ze dus mee dus...
2: Dwars erheen kunnen kijken.
0: Ja. Ja. En dat is het grote verschil. Ja.
2: Dus in principe zal misschien die behandeling hetzelfde geweest zal het zijn. Maar...
0: Nou, daar, je moet het eigenlijk zo zien als een binnenband. Hè? Als je, die kun je aan de buitenkant plakken met een plannetje. Maar in Amerika gaan ze van binnen door en dan zetten ze een stand als het ware aan de binnenkant en ze hem dicht. Dat is
2: het verschil, ja.
0: Dat is het verschil.
1: Dat is wel een goede brug even met binnenbanden. Want die
0: dat was niet bewust.
2: We gaan even over de fietsen luisteren. Gaan we steeds nog even over de zaak te praten. Ja.

0: Ja, nou, dat was Aalt van de Weg. Nog even een vraagje, André. Kunnen we het volgen, het hele verhaal?
1: Ja, er wordt een vlog bijgehouden. Het is op een Facebookpagina. Mm-hmm. Op, geef Aalt een laatste kans.
0: Ja.
1: En nou ja, ik denk dat we ook wel een beetje de media op de hoogte houden.
2: Ja, dus, prima.
0: Mooi.
2: Nou, ben benieuwd.
0: Nou, we hadden net al even over de binnenband.
2: Ja, nu de buitenband.
0: André, de laatste keer dat ik jou gesproken, dat was alweer een hele tijd geleden hier. Was toen een uurtje vertuurtje volgens mij. En toen zat je nog in de stad.
1: Klopt.
0: Ja, en toen ben je naar het industrieterrein gegaan. En nou, dan ben je ook uiteindelijk de stad ben je ook weggegaan. En toen bleken er wat problemen te zijn met de vergunningen. Je kreeg een gedoogsituatie, maar dat is inmiddels helemaal opgelost, hè?
1: Ja, ik ben... ja, ook daarin super blij voor. Dat, ja. We hebben de definitieve vergunning rond. En ja, dus we gaan nu ook. We zijn aan verbouwen geslagen. En of in ieder geval, we gaan van de ene kant van de muur naar de andere kant. Ja. Niet dat we naar buiten gaan, maar we blijven wel binnen.
0: Je blijft binnen het gebouw. Ja, ja.
1: Dus, maar waardoor het gewoon praktisch allemaal wat beter wordt. En de werkplaats, ja, die moest gewoon veel groter. Dat is vooral het. En het komt nu allemaal bij elkaar. We waren zo door het pand heen. Gegroeid dat we ja dat je tussen het oud papier naar boven moet om ja, daar de mooiste racefietsen te zien. Dus ja,
0: dat ging niet zo goed.
1: Dat is niet helemaal van deze tijd meer. Hè?
0: Hoe is in de handel in de racefietsen gebeuren?
1: Ja, we zijn daar wel zeer te spreken over. Ja? En ook ja, zie je de nou ja, wat er allemaal gebeurt in deze wereld met oorlog en zo is natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja.
1: En de brandstofprijzen die stijgen de pan uit. Maar ja, goed, dat betekent wel dat mensen steeds meer voor de fiets kiezen. Ook om gezondheidsreden ook nog. Dus ja, daar ligt voor ons gewoon best wel een hele toekomst. En dat betreft hebben we als fietsenmakers het gewoon, ja, zitten we gewoon aan de goede kant.
0: Ja? Hoe zie je met personeel? Dat is het meeste probleem, denk ik.
1: Dat is best wel een probleem. Ja. Maar ik heb gewoon de jongens die bij me werken gezegd dat ze een paar uur in de week meer moeten werken. Nee, maar dat is best wel.
0: Ik heb dat gezegd tegen mijn mensen, ze zijn weggelopen. Dus.
1: Oh ja. Nee, personeel is zeker een dingetje. Nou ja, het scheelt wel, we doen ook veel met familie. Dus dan is het makkelijker nog eens eentje die een uurtje meer of minder werkt. En, of meer werk vooral. En mijn vader, die is inmiddels 80 geworden. En nou, die heeft zijn senioren dagen nu al op. Dus die kan wel weer wat extra uren gaan werken. Dus,
2: kan weer gewoon opnieuw beginnen.
1: Ja. Dus nee, maar zeker is een aandachtspunt. Maar tot nu toe redden we dat. Ja.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Wat zijn de beste fietsen die verkocht worden?
1: Ja, we zijn sinds een paar jaar trackdealer en dat op allerlei fronten is dat, het is natuurlijk een beetje een high-end product. En vooral in de racefietsen, dat gaat echt, die ontwikkeling daarin gaat echt dan praat je echt over fietsen van 13, 14, 15.000 euro.
0: Ja, ja.
1: Maar ook elektrische fietsen, die zijn echt zeer concurrerende prijzen met gewoon goede producten. En dus ja, daar zijn we heel content mee. En daarnaast hebben we ook voor de mensen die iets anders willen hebben, ook merken als Merida, Senza en zo, en Bickel. Dus ja.
2: Ja, een tijdje geleden was er een leverancier van fietsen waar onder andere een paar merken vielen. Ja, Batavus en weet ik veel. En toen was de boel volgens mij in één keer in paniek.
1: Ja, nou ja.
0: Er waren een stuk of drie merken bij elkaar.
1: Ja.
2: Hadden jullie daar geen last van?
1: Nou ja, in die zin niet. Hè?
2: Jullie hadden die merken niet?
1: Wij hadden die merken niet. Het gaat om Batavus, Sparta en Colga.
0: U zit er op een hoger niveau, denk ik.
1: Nou, dat niet per se. Maar wat je wel ziet is, wij natuurlijk Trek is een hardlopen. Trek had net hele goede producten gelanceerd. Dus zeg maar, de dealers die Trek hadden en die merken, die hebben meer op Trek ingezet. Dus je zag de leeftijden wat oplopen, dus wij hebben daarop gelijk actie opgenomen en behoorlijk ingeslagen. Nou ja, dus die fiets hebben we allemaal al binnen. Alleen dat gauw, dan krijg je altijd zo'n papiertje erachteraan. Maar ja, goed, dat komt ook wel weer goed, denk ik.
0: Hey, maar hoe kan het dan zo'n merk als Batavus dat failliet gaat?
1: Ja, bizar. Maar natuurlijk, Batavus is natuurlijk al lang geen.
0: Is het wanbeleid of zo? Of,
2: nou, ik denk dat die merken van oorsprong al gewoon bij een grotere organisatie zitten. Kapitaalinvesteerders en die weten helemaal niet wat de fiets eruit ziet. En die zijn eigenaar van dat merk.
1: Ja, precies. En die hebben totaal andere ideeën over service, over garantie. En dat lopen ze dan op stuk. En daar komt ook bij, denk ik, dat ja, de hele corona invloed toch nog die periode, hè, toen waren de fietsen niet aan te slepen, dus ja, daar ga je op inspelen als merk.
2: Ja.
1: Nou, je ziet het bij Stella ook, die heeft er heel groot ook op ingezet, maar ja, dat betekent wel dat je de jaren daarna
0: dan komt er geen dupje, ja, natuurlijk, ja.
2: En je moet wel de afzet hebben, ja.
1: Ja, precies.
2: Ja, en die productielijn, als die één keer gas geven, die kunnen ook niet halveren. Dus al wat mensen aannemen, lopen de banden en alles is op elkaar ingesteld.
1: En zij hebben geen eigen fabrieken, dus zij kopen die productielijn in.
2: Ja, ja.
1: Dus als je die productielijn inkoopt voor, weet ik veel, voor 30.000 fietsen per jaar, om veel meer gaat het, denk ik, maar ja, dan moet je die ook afnemen.
0: Moet afnemen en betalen, ja. Dus dan gaat het inderdaad, fout, ja.
2: Heb jij ook een fiets, Rob, of niet?
0: Nee, ja, ik heb een hele oude fiets in de schuur staan.
1: Maar er is een oplossing voor.
0: Die komt nooit verder dan de Haas.
2: Nee?
0: Nee, een stadfiets.
2: Ook zijwieltjes.
0: Nee, dat nog niet. Nee, zo erg is het niet. Nee.
1: Nou, dan zie je ook steeds meer fietsen die aangepast worden, zodat mensen ook die wat minder stabiel zijn, op oudere leeftijd toch kunnen blijven fietsen.
0: Ja.
1: Want die mensen mogen vaak ook niet meer auto rijden en zo. Nee. Dus ja, we krijgen ook in paniek. Oeh, ik heb een lekker band, maar ik moet nog boodschappen doen voor het weekend. Ik heb geen koeken meer in huis.
0: Maar dat lust jullie op.
1: Zeker. Dat proberen we altijd zo goed mogelijk te
2: doen. Ja, want anders kun je de Albert Heijn nog bellen, maar die is nu gek. Dus die kun je niet meer de boodschap aan de deur sturen.
0: Nee, correct. Ja. Nou, ja, André, hartstikke bedankt dat je er geweest bent. Ik zeg heel veel, jij volgt het uiteraard het verhaal ook. Want het is je zwager van Aalt. En ja, ik hoop dat we met een half jaar hele goede berichten hebben eigenlijk. Eerder uiteraard, maar goed, ik denk wel dat het
2: wat langer te melden is, laat ons horen.
0: Ja.
1: Doen we, en jullie ook bedankt voor de aandacht.
0: Oké, echt met jij bedankt en wij zijn er volgende week weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Beter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor